0: autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht, elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: 20 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: I'm like, damn.
1: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: tot 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almeerse fotograaf veroordeeld voor verkrachting en Drontenaar wil arbeidsmigranten uit zijn straat. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze dinsdag, de 5e mei, bevrijdingsdag 2026. De vlag mag in top natuurlijk. En 14 renners van de Almere Running Crew die zijn sinds middernacht vanuit Wageningen onderweg met het bevrijdingsvuur naar Almere.
1: Ja, hoe gaat het met ze? We praten zo met één van de renners.

0: Madonna, Like a Virgin in Flevoland is wakker. En we begonnen met First Aid Kit en My Silver Lining.
1: Lopers van de Almere Running Crew zijn vannacht om 12 uur vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur vertrokken naar de Esplanade in Almere Stad. Daar wordt de fakkel vanmiddag op het bevrijdingsfestival overhandigd aan de burgemeester, die dan het vuur daar aansteekt.
0: De renders lopen de 70 kilometer met 14 man in estafettevorm. De vraag is, hoe ver zijn ze? En zijn ze nog een beetje wakker? Carlo de Rijken van Almere Running Crew, welkom in het programma.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou en de rest?
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30 hoor. Dat is zeker waar. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten hier zo. Maar we lopen inmiddels in de polder. En een van onze jarigen rent op dit moment een van de 5 kilometer blokken. Samen met de andere jarige die op de fiets zit met de vlam die nog brandt. Dus de sfeer zit er nog wel in, hoewel de moeheid echt wel is toegeslagen.
1: Ja, hè? En dat komt dan inderdaad omdat je in de nacht loopt. Jullie zijn wel ervaren renners, maar die nacht, dat is dan toch best wel behoorlijk zwaar.
2: Klopt. Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
3: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Nou, dat is duidelijk, ja. Ja, misschien maar een stukje gebak dan vanwege de jarigen. Misschien dat jullie dat er nog een beetje doorheen trekt.
2: Nou, we hebben om 3:00 even dat oppeppertje genoten. Dus we hebben ze verrast toen zij nog aan het rennen waren. Met 2 tompoezen met kaarsjes erin. En die zijn inmiddels opgeruikt. Dus dat hadden we ook wel even nodig op dat moment. Want de moeheid sloeg toen echt toe. En ik moet zeggen, nu we net dan weer in de polder zijn gekomen, zie je die lange uitgerekte afstanden voor je uit. En dan slaat de moedeloosheid een klein beetje toe. Maar we bijten ons er doorheen.
1: Ja, dat is niet fijn inderdaad. Als je dan 1 lange rechte weg voor je ziet, en denk je, oh, helemaal moet ik daar nog helemaal naartoe.
0: Maar goed. Ja, maar daar aan het einde ligt Almere. En daar wil je zijn, hè?
1: Zo is het. Want je zei, we zijn de polder ingegaan. Waar zijn jullie nu precies?
2: Oeh, is dit de Vogelaarsweg?
4: Nee,
0: nou,
4: de Vogelweg.
0: Oh, de Vogelweg. Dan ben je al bijna in Almere.
2: We rijden bijna Oosterwold in.
0: Ja.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Kijk, kun je Almere al goed ruiken. Ben je op schema? Ben je op tijd dan op de Esplanade?
2: Jeroen, dat weet jij.
0: Hi, Jeroen.
3: Ondanks een klein omwegje liggen we redelijk op schema en verwachten daar natuurlijk gewoon de tijd aan te komen. Dus eigenlijk gaan alles min of meer voorspoedig zoals we dat gedacht hadden. Dus jazeker.
2: Ja. Ja, we hoeven het bevrijdingsfestival niet te vertragen volgens mij.
0: Nee. Zeg, jullie zijn met z'n 14e. Heeft nu ieder eerlijk zijn deel gelopen?
2: Nou, ik denk ik het minst. Ik heb het meest achter het stuur gezeten eigenlijk. En we komen erachter dat er nog een extra blok tevoorschijn is gekomen. Dus wie weet moet ik toch nog even die schoenen onderbinden. Maar Alex van ons, die was zich aan het voorbereiden op een ultra. En die heeft denk ik nu kilometer 35 achter de kiezen.
3: Ja, 35.
2: Die heeft echt een prestatie geleverd.
1: Zo, wat een bikkel zeg. Ja, dat is petje af inderdaad. Maar je zegt een extra blok. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, we hadden blokken van 5 kilometer. Mm-hmm. En op een of andere duizend manier zitten we toch nog op 75 kilometer. Ja. Misschien hebben we toch een ommetje te veel gepakt.
1: Oh, nou ja. Oh,
0: goed voor trainen, toch? Oké, nou dan wens ik jullie nog veel succes met Almere in zicht. Carlo de Rijken van de Almeerse Runners. En we horen ook Jeroen en Alex. Veel succes.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En straks de berichten van buiten Flevoland.

0: op leven aan dan. Pickup en daarvoor Teddy Swims. Ja, nee, daar klopt zo vrolijk van.
1: Dit
0: is van die Ilias. En daarvoor Teddy Swims op Flevoland en Mr. Know-it-all.
1: Wij hebben hier wat krantjes in de studio. Zal ik eens even met trouw beginnen?
0: Koning en een koningin voorop en een koning en een koningin voorop. Heeft natuurlijk met gisteravond te maken.
1: Ja, zeker. Nou, voor op trouw staan heel veel mensen die luisteren naar een van de toespraken met in het kader van 4 mei dodenherdenking van gisteren. Ik vond wel een mooie kop voor op trouw. Niemand kan bepalen waar jij tijdens die 2 minuten aan denkt. He, je hebt natuurlijk een beetje die terugkerende discussie van je mag niemand uitsluiten. Het moet inclusiever, zeggen sommige mensen. Mm-hmm. Maar dus ik vond dit wel heel mooi. Jij bepaalt aan wie of wat je denkt tijdens die 2 minuten.
0: Nou, was jij gisteren tijdens die 2 minuten?
1: Ik was thuis en thuis. Ik keek naar de dodenherdenking. En
0: was dat monument schoon? Keek je naar Amsterdam trouwens?
1: Ja, dat was helemaal schoon. En het was mooi stil en er waren mooie toespraken. Ook namens een dame van Roma en Sinti.
0: Aha.
1: Het was een waardige bijeenkomst daar. Ja.
0: Ja, koning en koningin zei ik al voor op de pagina van het Algemeen Dagblad met onderin bloemen. Bij het opgevoedse monument. Maar de opener van de krant, dat gaat over de Albert Heijn. Die wil met bodycams agressie tegen personeel beteugelen. Dat is een experiment. Dat gaat beginnen in 4 filialen.
1: Ja, ze beginnen geloof ik in de grote steden. Ja, lijkt me ook wel logisch natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar hebben ze wat meer last van incidenten, laat ik het zo zeggen.
0: Is dat met die kassa's en zo, dat gedoe? Ik ga daar nooit langs. Ik vind dat altijd van die ellende dingen.
1: Wat? Nou, die zelfscans?
0: Die zelfscans.
1: Ook vind het zo ideaal.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het ideaal. Ja,
0: niet aan mee.
1: Nog wat over de dodenherdenking in Trouw. Asscher pleit voor morele bewapening. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is geen eerbetoon aan het verleden, maar de laatste verdedigingslinie van onze huidige vrije democratische rechtsstaat. Daarvoor waarschuwen Kamervoorzitter Tom van Kampen en oud-politicus Lodewijk Asscher. Dat is ook vandaag in Trouw. En nog veel meer over de dodenherdenking.
0: Ja, NRC die heeft een oude foto uit de oorlogstijd. En daar vraagt iemand zich af, heeft mijn vader een verrader of een held? Dus er worden nog steeds oude verhalen opgediept. Er was een man die zat in het verzet, maar die sloeg bij een verhoor in 1944 onder Duitse druk door. En dan heb je toch weer een beetje. Het is niet zwart of wit altijd, die oorlog. Het is, er is ook grijs.
1: Zeker, want je kunt je daarvan natuurlijk afvragen, ben je dan een verrader als je doorslaat onder gruwelijke mishandelingen?
0: En wat zou je ook doen? Nog eens,
1: ja, precies. Even iets los van gisteren. Dan hebben we het over de dag van vandaag, Bevrijdingsdag. Het Financieel Dagblad heeft daar natuurlijk zijn eigen draai aan gegeven. Groeiende groep werknemers heeft Bevrijdingsdag betaald vrij. Van alle cao's kent inmiddels 13% een jaarlijkse vrije dag op 5 mei.
0: En die andere mensen hebben dat om de 5 jaar dan?
1: Dat denk ik, maar ik vind 13% vind ik nog helemaal niet zoveel.
0: Nou ja, als
1: maar dan, ja, wij zitten hier sowieso.
0: Ja. Wat hebben wij voor CEO? Dan ga ik het nog eens opzoeken allemaal. De CEO van de radio. En dat waren ze de ochtendbladen.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 jaar zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook, daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. De eigenaar van het pand van indoorspeeltuin Aventura in Dronten is naar de Raad van State gestapt. Hij wil dat er een einde komt aan de huisvesting van arbeidsmigranten verderop in de straat. In een oude sportschool wonen al ruim 2 jaar zo'n 20 arbeidsmigranten. Ook andere omwonenden en ondernemers hebben hiertegen geprotesteerd. Volgens de man van Aventura maken ouders van jonge kinderen en andere bezoekers zich zorgen. Hij hoopt dat de vergunning wordt ingetrokken. Vrijheid moeten we blijven onderhouden. Met die woorden stond burgemeester Jean-Paul Gebbe gisteravond stil bij het belang van het herdenken tijdens de dodenherdenking in Dronten.
2: Oorlogen beginnen zelden plotseling met bommen. Maar veelal met woorden die verharden, met mensen die buitengesloten worden, maar ook met mensen die wegkijken.
1: Tijdens de herdenking werd aandacht besteed aan oorlogsslachtoffers. Scholier Quinty Evers van het Ichters College droeg een gedicht voor. En de lopers uit Almere die het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar het bevrijdingsfestival brengen, hebben een zware nacht achter de rug. Sportief gezien redden ze het wel, maar die nacht doorhalen? Carlo en Jeroen van de Almere Running Crew.
3: Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
4: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Of dat bewust gebeurde, of dat het een ongeluk was, is nog niet duidelijk.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het een overwegend droge dag, maar de bewolking overheerst wel, bij uiteindelijk maxima zo rond 14 of 15 graden en een matige noordoostenwind. Woensdag wordt een nog frissere dag, want dan blijft de temperatuur steken op slechts een graad of 12. En kan er zo nu en dan ook nog wel wat regen vallen. Maar aan het einde van de woensdag wordt het droog en dan komt de zon er ook nog even bij. Vanaf donderdag gaat de temperatuur steeds verder omhoog, naar uiteindelijk zo'n graad of 20 in het weekend. Al neemt dan wel langzaamaan de kans op regen- en onweersbuien weer toe.
7: Zometeen in Flevoland is wakker. Een Surinaamse student, tenminste die na de opleiding aan de landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polder terug zijn in hun geboorteland, Suriname dus.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: me crazy.
1: Het is vandaag de dag van de vreemde geluidjes van Leo Schoonhaar, mensen.
0: Ja. En,
1: u bent gewaarschuwd.
0: Wat ook mooie geluidjes, want daarvoor zat Cresip-zangeres Jacqueline Govaert.
1: Ah, ja.
0: Had een korte solo-carrière en daarna weer was de band er gelukkig weer. Je hoorde Big World.
1: In een tweeluik volgen we vandaag en morgen Surinaamse studenten die na een opleiding aan de Landbouwhogeschool in Tronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn in hun geboorteland.
0: In deze eerste aflevering gaat verslaggever Sam Jones op bezoek bij Jail Grant, die druk in de weer is met kinderen.
2: Wat is deze?
3: De
2: ene met die P, met die P.
3: Paksoi.
4: Paksoi, amsoi, kaisoi en nog veel meer Surinaamse groenten. JL leert kinderen van de Sint Bernadette School in Paramaribo hoe je ze plant. Iedereen krijgt een plastic cup met een plantje.
2: Even iedereen naar deze kant kijken. Nu gaan we overplanten. Eerst losdrukken. Aha. En dan keer je het om. Zo.
4: Het zijn er wel heel veel, hè? Hoeveel kinderen geven wel niet les hier?
2: Ah. De klasse, ik sprak met de directrice en zij zei de kleinste klas heeft 29 leerlingen. We gaan niemand uitsluiten, dus ik zei breng maar de hele groep. En ik moest dan even zelf gaan kijken hoe ik het zou gaan ordenen. En het is gelukt.
5: Neem maar. Ja? Rustig, oké.
4: Je moet politieagent zijn, lijkt wel.
2: Mijn opa was politieagent, dus hij heeft me een beetje in toom gehouden. Maar ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij. En als er iets misgaat, dan stop je het even. En dan leg je dan de instructies uit. En dan luisteren ze even weer. Maar dan gaan ze dan weer hun eigen ding doen. Dus je moet echt veel geduld hebben met kinderen.
6: We gaan eerst deze net maken.
4: Omgaan met kinderen, dat leerde JL niet in Dronten op de Agrarische Hogeschool. Daar ging het vooral om verticaal tuinieren en hoe je planten kan telen in water.
2: Met de kennis die ik daar heb geleerd, heb ik daar geleerd hoe ik hier mijn eigen hydroponics bedrijf kan oprichten. En eigenlijk is dat ook de bedoeling om binnen nu en een jaartje een hydroponics bedrijf, of ja, gewoon een groentekast te zetten. Maar eigenlijk alle verschillende teeltechnieken die ik daar heb geleerd, kunnen we hier toepassen.
4: Maar voordat JL daaraan toe is, is hij nu vooral bezig met zijn passie, tuinieren met kinderen in de schooltuin. En die steken daar ook wat van op.
7: Ik heb geleerd over de manier dat hij heeft gezegd dat je een gat moet maken en je plaatje erin stoppen.
8: Ik vind het leuk om te plaatsen.

0: aangehouden moet worden.
1: Plant je thuis ook?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Omdat ik geen dingen heb om te planten. Waarin ik kan planten en ik heb geen erf.
1: Jullie hebben geen erf, geen tuin?
2: Nee.
0: We leren ze eerst over de plantjes, over welke plantjes er zijn. We leren ze hoe ze die plantjes in de grond moeten zetten of hoe ze hun zaadje moeten laten kiemen. En heel kort leren we ze dan eigenlijk de basis van zaaien, onderhouden en oosten.
1: Maar zou je willen planten als je hele grote tuin hebt? Zou je dan willen planten?
2: Ja, bij mijn oma wel. Ja? Bij mijn oma planten.
0: Maar hier laten we de leerlingen zelf planten. Ze zijn zelf bezig met hun handen in aarde. Niet dat ik het voor ze doe, nee. Ze mogen hun plantje zelf uit hun cup halen, hun plantje zelf kiezen, hun gat zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
1: Wat wil je worden?
3: Ik wil politie worden.
1: Politie?
3: Ja.
0: In de klas leren ze hoe moet een politieagent worden of arts of brandweerman. Maar als er dan gewoon iemand apart komt met een mooie plantenbak, je leert ze planten, je leert ze hoe ze geld kunnen verdienen met hun aanplant en hoe ze zelf redzaam kunnen worden. Heb je ze al eigenlijk een alternatief gegeven dan een ambtenaar worden of een politieagent of een brandweerman? Dus dat is eigenlijk de bedoeling erachter.
4: Een van de kinderen verdient al een zakcentje met de verkoop van allemaal lekkere zelfgemaakte vruchten.
2: Ik verkoop maya op azijn, gestoofde birambi, birambi op azijn en... Maya, gestoofde Maya.
0: We gaan eerst wel haar nat maken.
4: Jael is trots op zijn leerlingen. Voor een vervolgstudie, een bachelor of een master, zou hij nog wel terug willen naar de hogeschool in Dronten. Verder vermaakte hij zich hier prima.
1: Is het leuker dan Dronten?
0: Ja, ik heb geen jas aan. En de zon scheen.
1: Hey, wat gebeurt er?
5: Ja, geweldig. Lekker weer. Jael Grant was dat. Hij zat dus op de Landbouw Hogeschool in Dronten en geniet nu in Suriname. Morgen deel 2 van deze miniserie.

Nederland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welten zorgen voor de beats en de hits.

0: Melanie Ryan en Bless Your Heart. En daarvoor een gouden ouwe van de Foundation. Zit je nou nog in die kranten te lezen, Jolien? Kun je er geen genoeg van krijgen?
1: Ja, normaal hebben we natuurlijk vanuit Hilversum wat quotejes van onze collega's. Maar,
0: van gisteravond gemist?
1: Ja, daar zijn toch wat meer mensen vrij op deze bevrijdingsdag. Dus wij brengen gewoon het nieuws uit de kranten. Dus vandaar dat ik lekker zit te bladeren.
0: Ja, ik ook. In het NRC Handelsblad. Ja, er staat natuurlijk veel over de bevrijdingsdag aan 4 mei. Maar er gaat een verhaal op pagina 3 over een advies van de Raad van State over de verhoging van het eigen risico. Dat is al jaren €385. En als je veel medicijnen en zorg nodig hebt, ja, dan is dat in februari al op natuurlijk.
1: Zeker.
0: En, maar het kan best omhoog, zegt de Raad van State, omdat het eigen risico al jaren hetzelfde bedrag was, al jaren bevroren. En als je dan kijkt naar de inflatie, als je die erop losblaadt, ja, dan komt natuurlijk al gauw boven de 4. Niet dat het eerlijk is voor al die mensen. Ik zie al een beetje moeilijk kijken. Maar het is de argumentatie vandaag in de NRC.
1: Ik vind het in die zin een rare argumentatie, omdat je opnieuw de groep chronisch zieken die er niks aan kunnen doen dat ze ziek zijn benadeeld. Ja. Bedenk daar nou eens een oplossing voor. Dat is een beetje mijn hartekreet.
0: Maar ja, dan moet je sowieso het verschijnsel eigen risico, dan moet je het dan over hebben. Of dat nou 3,85 is of €425.
1: Ja, nee, zeker.
0: Dan moet je dus ten principale moet je dat.
1: Het woord platliggers. Zeg het jou dan wat? Heb je dan zoiets van...
0: Geen idee, waar heb je het over?
1: Nou, ik vind het heel grappig. Platliggers overleven niet in China. Het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid waarschuwt de bevolking dat vijandige buitenlandse krachten jongeren via online filmpjes proberen te verleiden tot platliggen, oftewel niets doen.
0: Oh?
1: Wij noemen dat relaxen.
0: Ja, dat is
1: beetje,
0: Engels.
1: Een beetje rustig gaan doen.
0: Ja.
1: In Friesland zeggen ze dan tuiken. Wat zeggen ze in Zeeland?
0: Bankzitters.
1: Nee. Ja.
0: Blijf anders.

0: En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten. En hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het is natuurlijk bevrijdingsdag, dus de vlag mag in top.
3: Zeker, dat kan. Ik moet hem nog zoeken.
2: Zoeken?
3: Nou, weet je,
2: gisteravond
3: ja,
2: niet. Had je hem niet half stok?
3: Ik had je toch verteld dat renovatie bij ons in huis.
2: Jazeker.
3: En ik heb uit de tijdelijke opslag heb ik alles eruit gehaald zondag. Ik heb een vlaggenmast gevonden. Maar de vlag zelf nog niet terug.
2: Oh, oké. Okay.
3: Zit er daar, erg is dat, hè? Dus er hangt nu een kale vlaggenmast aan mijn huis.
2: Maar dan heb je met Koningsdag ook niet gevlagd.
3: Nee, toen zat alles nog in de opslag.
2: Ik vind het schandalig.
3: Ja, het is ongelooflijk.
2: Wel een beetje tegenvallen, hoor.
3: Ja,
2: en oranje wimpel, heb je die ook?
3: Een oranje doppie bovenop de vlag.
2: Een oranje doppie, joh.
3: Ja, ja.
2: Wij konden onze oranje wimpel dan weer niet vinden. Helemaal gek gezocht.
3: Oké, okay. Maar je bent ook een keer verhuisd.
2: Ja, maar volgens mij zijn wij die oranje wimpel ieder jaar of om het jaar kwijt. Dat je denkt, van, hoe kan dat nou? Maar goed.
3: Dat is duur allemaal. Dat is
2: goed voor de handel. Ga je weer een nieuwe kopen.
3: Ja,
2: en op een gegeven moment heb je de vier op een rijtje staan.
3: Oh ja, dan vind je ze alle in één keer terug.
2: Ja, zoiets.
3: Vreselijk is dat, ja.
2: Maar goed, in het kader van Bevrijdingsdag zijn
3: dat
2: natuurlijk heel veel renners onderweg vanuit Wageningen naar wordt dat bevrijdingsvuur door het hele land verspreid.
3: Ja, ze zijn ook van Wageningen naar Zeewolde. Die horen om 8:30.
2: Ja, en vanuit Wageningen naar Almere. Dat zijn 14 renners van de Almere Running Crew. Nou ja, sinds middernacht natuurlijk. En het kan zomaar zijn dat ze nu al zo'n beetje er zijn op de plaats van bestemming. Want dat is uiteindelijk de Esplanade. Want daar is natuurlijk het bevrijdingsfestival.
3: Groot feest vanmiddag. Ja, we gaan zo even met ze bellen.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
7: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: een sterk bakje van Sabrina Carpenter. En Flevoland is wakker, kunnen we allemaal wel gebruiken natuurlijk. Je hoorde één van haar hits en dat was Espresso.
1: Lopers van de Almere Running Crew zijn vannacht om 12 uur vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur vertrokken naar de Esplanade in Almere Stad. Daar wordt de fakkel vanmiddag op het bevrijdingsfestival overhandigd aan de burgemeester, die dan het vuur daar aansteekt.
0: De renners lopen de 70 kilometer met 14 man in estafettevorm. De vraag is, hoe ver zijn ze? En zijn ze nog een beetje wakker? Carlo de Rijken van Almere Running Crew, welkom in het programma.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou en de rest?
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30 hoor. Dat is zeker waar. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten hier zo. Maar we lopen inmiddels in de polder. En een van onze jarigen rent op dit moment een van de 5-kilometer blokken. Samen met de andere jarige die op de fiets zit met de vlam die nog brandt. Dus de sfeer zit er nog wel in, hoewel de moeheid echt wel is toegeslagen.
1: Ja, hè? En dat komt dan inderdaad omdat je in de nacht loopt. Jullie zijn wel ervaren renners, maar die nacht, dat is dan toch best wel behoorlijk zwaar.
2: Klopt. Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
3: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Nou, dat is duidelijk, ja. Ja, misschien maar een stukje gebak dan vanwege de jarigen. Misschien dat jullie dat er nog een beetje doorheen trekt.
2: Nou, we hebben om 3:00 even dat oppeppertje genoten. Dus we hebben ze verrast toen zij nog aan het rennen waren. Met 2 tompoezen met kaarsjes erin. En die zijn inmiddels opgeruikt. Dus dat hadden we ook wel even nodig op dat moment. Want de moeheid sloeg toen echt toe. En ik moet zeggen, nu we net dan weer in de polder zijn gekomen, zie je die lange, uitgerekte afstanden voor je uit. En dan slaat de moedeloosheid een klein beetje toe. Maar we bijten ons er doorheen.
1: Ja, dat is niet fijn inderdaad. Als je dan één lange rechte weg voor je ziet, en denk je, oh, helemaal, moet ik daar nog helemaal naartoe?
0: Maar goed. Maar daar aan het einde ligt Almere. En daar wil je zijn, hè?
1: Zo is het. Want je zei, we zijn de polder ingegaan. Waar zijn jullie nu precies?
2: Oeh, is dit de Vogelaarsweg?
4: Nee,
0: nou,
4: de Vogelweg.
0: Oh, de Vogelweg. Dan ben je al bijna in Almere.
2: We rijden bijna Oosterwold in.
0: Ja.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Kijk, kun je Almere al goed ruiken. Ben je op schema? Ben je op tijd dan op de Esplanade?
2: Jeroen, dat weet jij.
0: Hi, Jeroen.
3: Ondanks een klein omwegje liggen we redelijk op schema en verwachten daar natuurlijk gewoon op tijd aan te komen. Dus eigenlijk gaan alles min of meer voorspoedig zoals we dat gedacht hadden. Dus jazeker.
2: Ja. Ja, we hoeven het bevrijdingsfestival niet te vertragen volgens mij.
0: Nee. Zeg, jullie zijn met z'n 14e. Heeft nu ieder eerlijk zijn deel gelopen?
2: Nou, ik denk ik het minst. Ik heb het meest achter het stuur gezeten eigenlijk. En we komen erachter dat er nog een extra blok tevoorschijn is gekomen. Dus wie weet moet ik toch nog even die schoenen onderbinden. Maar Alex van ons, die was zich aan het voorbereiden op een ultra. En die heeft denk ik nu kilometer 35 achter de kiezen.
3: Ja, 35.
2: Die heeft echt een prestatie geleverd.
1: Zo, wat een bikkel zeg. Ja, dat is petje af inderdaad. Maar je zegt een extra blok. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, we hadden blokken van 5 kilometer. Mm-hmm. En op een of andere duizend manier zitten we toch nog op 75 kilometer. Ja. Misschien hebben we toch een ommetje te veel gepakt.
1: Oh, nou ja.
0: Goed, goed voor het trainen toch? Oké, nou dan wens ik jullie nog veel succes met Almere in zicht. Carlo de Rijken van de Almeerse Runners. En we horen ook Jeroen en Alex. Veel succes.
1: Dankjewel. Doei.

0: Wat wou jij hierover zeggen?
1: Ik heb hem gebruikt zondag.
0: Voor?
1: Tijdens het lopen van de marathon.
0: Oh.
1: En de afstand klopte niet helemaal. En dan zit je in je hoofd van, oh, het is maar zoveel is kilometer. Ja? Het werd 3 kilometer langer.
0: Oh.
1: En dan had je, wij hadden hem wel even nodig voor die extra kilometers.
0: Dus dit is een wandeltempo.
1: Ja, dat is echt lekker.
0: Ja?
1: En dan ga je toch weer een beetje swingen. Ja, luister maar. Als ja, die, dus op een gegeven moment intro. Komt die beat erin.
0: Ja.
1: Bam, bam, bam, bam. Dat loopt lekker, joh. Echt heerlijk.
0: Ja, Floris, vind je dat ook?
2: Dat vind ik ook wel, ja.
0: Ja.
1: Lekker, hoor.
0: De weerman.
1: Is het een beetje wandelweer, Floris? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, het is niet heel verkeerd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de regionale verschillen heel erg groot zijn vandaag in het land. En Flevoland ligt, zoals wel vaker, op die scheidingslijn. Met
1: zoals wel vaker. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, dus,
0: weet het advocaat alles van, hoor. Dan wordt hij flink gescheiden.
2: Ja, en dat gaat wel gepaard met veel bewolking. We zien momenteel een grijs weerbeeld in de provincie. Het is wel overal droog. Het is ook een zachte nacht geweest met minimumtemperaturen ruim boven de 10 graden. En momenteel ligt het kwik rond zo'n 11 à 12 graden. En vanmiddag komt daar niet heel veel bij, 13 tot 15 graden. Het is echt een stuk frisser dan voorgaande dagen. En het blijft overwegend droog weer met veel wolkenvelden. Maar ik heb ook goede hoop dat we ook geregeld de zon gaan zien vanmiddag. En in het uiterste oosten van het land, daar blijft het vandaag bewolkt en regenachtig. Maar in het noordwesten van het land, daar is het juist overwegend droog met ruimte voor de zon. Dus het is nog maar eventjes de vraag wat voor weerbeeld Flevoland vandaag gaat krijgen.
1: Ja, maar nou ja, het droog, misschien een waterig zonnetje en dan een beetje lekker op elkaar gepakt op het bevrijdingsfestival. Precies, dan heb je het ook wel wat warm.
2: Dat is wel goed toegepast.
1: Ja, toch? Ja.
2: En die tweedeling die houdt eigenlijk ook vanavond en vannacht aan. Veel wolkenvelden in het oosten van de provincie. Wat zonneschijn in het westen. En dat geldt eigenlijk ook voor morgen. Dan kan het zelfs een beetje nat gaan worden in het oosten van de regio. Terwijl het in het noordwesten juist heel erg zonnig wordt. En dat betekent ook grote temperatuurverschillen tussen Oost- en West-Nederland. In het noordwesten is het juist wat warmer, met 14 of 15 graden. Maar in het oosten is het slechts 10 tot 12 graden. En dan is het ook van tijd tot tijd wat regenachtiger. Morgen is het dan bij 14 graden best wel goed toeven buiten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten.
1: Juist. En de dagen daarna, Floris?
2: Ja, dan wordt het allemaal wel wat beter. Woensdag en donderdag profiteren we van een hoger drukgebied. En dan wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd. Woensdag is het dan een graadje of 12. Maar donderdag en vrijdag ligt de temperatuur alweer wat hoger met 14 tot 16 graden. En daarbij is het overwegend droog weer met geregeld ruimte voor de zon. Pas in het weekend stijgt weer de kans op een aantal buien. Dat kunnen ook weer regen- en onweersbuien zijn. Maar dan wordt het wel weer wat warmer met plaatselijk zelfs 20 graden.
1: Oh, dus dan wordt het weer een beetje broeierig misschien.
2: Dan kan het ook weer wat broeierig worden. Met dus ook weer kans op die regen- en onweersbuien die in die warme en vochtige lucht kunnen gaan ontstaan.
1: Oké, Floris, dankjewel.

0: de Nederlandse band Future World Orchestra. En je hoorde die zei.
1: In een tweeluik volgen we vandaag en morgen Surinaamse studenten die na een opleiding aan de Landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn in hun geboorteland.
0: In de eerste aflevering gaat verslaggever Sam Jones op bezoek bij Yale Grant, die druk in de weer is met kinderen.
2: Wat is deze? De ene met die P, met die P.
3: Paksoi.
4: Paksoi, amsoi, kaisoi en nog veel meer Surinaamse groenten. JL leert kinderen van de Sint Bernadetteschool in Paramaribo hoe je ze plant. Iedereen krijgt een plastic cup met een plantje.
2: Even iedereen naar deze kant kijken. Nu gaan we overplanten. Eerst losdrukken. Aha. En dan keer je het om. Zo.
4: Het zijn er wel heel veel, hè? Hoeveel kinderen geven wel niet les hier?
2: Ah, de klasse, ik sprak met de directrice en zij zei de kleinste klas heeft 29 leerlingen. We gaan niemand uitsluiten, dus ik zei breng maar de hele groep. En ik moest dan even zelf gaan kijken hoe ik het zou gaan ordenen. En het is gelukt.
5: Neem maar. Ja? Rustig, oké.
4: Je moet politieagent zijn, lijkt wel.
2: Mijn opa was politieagent, dus hij heeft me een beetje in toom gehouden. Maar ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij. En als er iets misgaat, dan stop je het even. En dan leg je dan de instructies uit. En dan luisteren ze even weer. Maar dan gaan ze dan weer hun eigen ding doen. Dus je moet echt veel geduld hebben met kinderen.
5: We gaan eerst deze nat maken.
4: Omgaan met kinderen, dat leerde JL niet in Dronten op de Agrarische Hogeschool. Daar ging het vooral om verticaal tuinieren en hoe je planten kan telen in water.
2: Met de kennis die ik daar heb geleerd, heb ik daar geleerd hoe ik hier mijn eigen hydroponics bedrijf kan oprichten. En eigenlijk is dat ook de bedoeling om binnen nu en een jaartje een hydroponics bedrijf, of ja, gewoon een groentekast te zetten. Maar eigenlijk alle verschillende teeltechnieken die ik daar heb geleerd, kunnen we hier toepassen.
4: Maar voordat JL daaraan toe is, is hij nu vooral bezig met zijn passie. Tuinieren met kinderen in de schooltuin. En die steken daar ook wat van op.
6: Ik heb geleerd over de manier dat hij heeft gezegd dat je een gat moet maken en je plantje erin stoppen.
7: Ik vind het leuk om te planten, want ik doe het vaak thuis.
4: Ja. Planten je ouders ook?
7: Ja.
2: De meeste kinderen planten wel thuis. Of ze helpen hun ouders in de tuin. Maar op school planten ze niet. Dus ik denk wel dat dit een heel nieuw concept is dat zeker aangehouden moet worden.
4: Plant je thuis ook?
7: Nee.
4: Waarom niet?
7: Omdat ik geen dingen heb om te planten. Waarin ik kan planten en ik heb geen erf.
4: Jullie hebben geen erf, geen tuin?
7: Nee.
2: We leren ze eerst over de plantjes, over welke plantjes er zijn. We leren ze hoe ze die plantjes in de grond moeten zetten of hoe ze hun zaadje moeten laten kiemen. En heel kort leren we ze dan eigenlijk de basis van zaaien, onderhouden en oosten.
4: Maar zou je willen planten als je hele grote tuin hebt? Zou je dan willen planten?
7: Ja, bij mijn oma wel.
4: Ja?
7: Bij mijn oma planten.
2: Maar hier laten we de leerlingen zelf planten. Ze zijn zelf bezig met hun handen in aarde. Niet dat ik het voor ze doe, nee. Ze mogen hun plantje zelf uit hun cup halen, hun plantje zelf kiezen, hun gat zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
4: Wat wil je worden?
6: Ik wil politie worden.
4: Politie?
6: Ja.
2: In de klas leren ze om een politieagent worden of arts of brandweerman. Maar als er dan gewoon iemand apart komt met een mooie plantenbak, je leert ze planten, je leert ze hoe ze geld kunnen verdienen met hun aanplant en hoe ze zelf redzaam kunnen worden. Heb je ze al eigenlijk een alternatief gegeven dan een ambtenaar worden of een politieagent of een brandweerman. Dus dat is eigenlijk de bedoeling erachter.
4: Een van de kinderen verdient al een zakcentje met de verkoop van allemaal lekkere zelfgemaakte vruchten.
7: Ik verkoop maya op azijn, gestoofde birambi op azijn en Maya.
2: Ga eerst van haar nat maken.
4: JL is trots op zijn leerlingen. Voor een vervolgstudie, een bachelor of een master zou hij nog wel terug willen naar de hogeschool in Dronten. Verder vermaakte hij zich hier prima.
8: Is het leuker dan Dronten?
2: Ja, ik heb geen jas aan. En de zon schijnt.
9: Rustig. Lekker warm.
0: Houden houden.
1: Ja, en lekker warm. Geen jas aan, dat hoeft niet. Heerlijk. JL Grant was dat. Hij zat dus op de Landbouwhogeschool in Dronten en geniet nu in Suriname. En morgen deel 2 van deze miniserie. Het is bijna 7:30. Dit is George Ezra, Green Green Grass.

0: En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor een verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 jaar zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook, daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. De eigenaar van het pand van indoorspeeltuin Aventura in Dronten is naar de Raad van State gestapt. Hij wil dat er een einde komt aan de huisvesting van arbeidsmigranten verderop in de straat. In een oude sportschool wonen al 2 jaar ruim 20 arbeidsmigranten. Ook andere omwonenden en ondernemers hebben hiertegen al geprotesteerd. Volgens de man van Aventura maken ouders van jonge kinderen en andere bezoekers zich zorgen. Hij hoopt dat de vergunning wordt ingetrokken. Vrijheid moeten we blijven onderhouden. Met die woorden stond burgemeester Gebbe gisteravond stil bij het belang van het herdenken tijdens de dodenherdenking in Dronten.
12: Oorlogen beginnen zelden plotseling met bommen. Maar veelal met woorden die verharden, met mensen die buitengesloten worden, maar ook met mensen die wegkijken.
11: Tijdens de herdenking werd aandacht besteed aan de oorlogsslachtoffers en scholieren Quinty Evers van het Dichterscollege droeg een gedicht voor. Lopers uit Almere die het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar het bevrijdingsfestival brengen, hebben een zware nacht achter de rug. Sportief gezien redden ze het wel, maar die nacht doorhalen. Carlo en Jeroen van Almere Running Crew.
13: Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
14: Ik vind het verschrikkelijk.
11: Meer nieuws op omroefleveland.nl en op bijvoorbeeld Spotify staat de podcast alweer van vanochtend.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. En in China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 21 mensen zijn omgekomen. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
6: En daar is weer bij ons in de studio AI-ondernemer Sonny de Leeuw uit Lelystad.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Radio Monkeys op Flevoland. It doesn't have to be this way. Je bent bij Flevoland is wakker.
1: Ja, het is dinsdag en zoals elke dinsdag nemen we het AI-nieuws door met Sonny de Leeuw uit Lelystad.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sonny.
0: Je helpt ondernemers met kunstmatige intelligentie in hun bedrijf, maar nu help je ons aan AI-nieuws. Want je zei, we moeten het hebben over ChatGPT. Dat is nou, de bekendste, heel veel mensen gebruiken die om daar vragen aan te stellen en opdrachten te geven. Heeft een nieuwe versie.
2: Ja.
0: Waar zitten we?
2: Ja, we zijn nu van ChatGPT 5.4 zijn we naar 5.5 gegaan. En het grappige is, het wordt steeds korter dat er een nieuwe versie uitkomt. Want 7 weken geleden was 5.4 uitgekomen. En 7 weken later hebben we opeens 5.5. Dus het verschil tussen wanneer de nieuwe release is, wordt steeds korter en korter. En dat is best wel uniek, maar eigenlijk ook wel, het heeft een logische reden waarom dat is. Die mensen achter OpenAI, die
0: dat is het bedrijf achter ChatGPT, hè?
2: Ja, exact. Die modellen dus beter en slimmer maken. Die zijn ook constant bezig met AI. Die helpt ook weer om het model slimmer te maken.
0: Oh.
2: Dus AI helpt ook om AI te developen. Dus daardoor zie je eigenlijk de afgelopen tijd, ook met Claude, wat natuurlijk wel bekend is, elke update komt steeds sneller achter elkaar. En nu opeens na 7 weken hebben we 5.5 gekregen.
0: En wat kan niet meer dan 5.4?
1: Ja, precies. Wat is het verschil? Wat merk ik daarvan?
2: Nou ja, het is, om heel eerlijk te zijn, niet zo'n groot verschil zoals we hebben van een ChatGPT 3.5 naar een 4. Dat valt nog best wel mee. Maar het is qua intelligentie net gewoon weer even een stukje slimmer. En die kleine stukjes, telkens die upgrades van 5.4, 5.5, soms 5.6, it adds up. Het wordt wel steeds beter en beter.
0: Ja, maar ik betaal niet voor ChatGPT, ik heb hem nog niet. Maar jij hebt een betaald account, neem ik aan.
2: Ik heb een betaald account, ja. Ik heb voor al die tools heb ik al een betaald accountje. Maar klopt inderdaad, als je de beste modellen wil gebruiken,
0: dan moet je
2: meestal betalen. Ik hoorde dat je 5.3 nu krijgt als je niet betaalt.
0: Ja,
1: juist. Nou, AI en muziek, dat is ook tegenwoordig nou een niet meer een logische combinatie, heb ik het idee. Mm-hmm. Maar ja, sommige artiesten die zeggen van, die zijn er natuurlijk niet heel blij mee. En nou wil Spotify daar wat aan doen. Artiesten krijgen een vinkje wanneer ze echt zijn. Vind je ervan?
2: Ja, hartstikke goed. Ja, ik heb wel eens met mijn moeder AI-muziek geluisterd. Ja. En dan vertel ik niet tegen mijn moeder dat het door een AI gemaakt is of niet. En het was een keer een emotioneel nummer wat ik had opgezet. En mijn moeder werd gewoon echt emotioneel ervan. Want het klonk gewoon alsof er een mens achter zat met lijden en met emotie dat gezongen werd. Maar het was gewoon volledig met AI gegenereerd. Dus we zijn nu ook echt wel op een punt gekomen dat AI-muziek zo goed is geworden dat zelfs dat stukje emotie wat je soms in nummers hebt, dat zelfs in AI zit.
1: Oh.
2: En ja, dat onderscheidend vermogen, als jij niet weet van tevoren of het een mens is of niet, ja, dat kan gewoon bijna niet meer. Dus ik vind dat een hartstikke goed iets dat er een vinkje komt. Het is fijn om te weten of iets een AI is of niet.
1: Ja. Ja. Maar zelfs voor geoefende oren en mensen die helemaal, zoals jij dus, er helemaal in zitten in AI. Ja, je hoort het dus eigenlijk niet.
2: Nee, ik denk als je mij een paar tapes zou geven en je zet mij op de challenge om dat te herkennen.
0: Ja,
2: ik denk dat ik het ook heel erg moeilijk zou hebben, hoor. En zowel met video's als foto's. Allebei zo heel lastig te herkennen.
0: Ja.
2: Video's herken ik wel nog. Maar foto's en muziek meestal niet.
1: Ja, het kwam gisteren ook voorbij. Hè?
0: Wat was
1: het? Nou, dat ging over de Tweede Wereldoorlog. En dat ook daar, zeker onder de jeugd, met bepaalde filmpjes, dat ze daar een verkeerde informatie krijgen.
0: Oh.
1: Nou ja, dan wordt het natuurlijk wel heel gevaarlijk.
0: Ja.
2: Ja, absoluut. Je hebt in jouw broekzak nu de kracht om hyperrealistische video's te maken over letterlijk wat je wil. Je hoeft het alleen maar in te typen op jouw telefoon of op jouw computer. En je krijgt een clipje van 10 seconden eruit. Ja. Iedereen kan het.
0: Maar zangeres Taylor Swift, die ziet erbij al hangen. Die denkt van, nou, straks wordt mijn stem gebruikt. Of straks mijn beeldenis. En dat duikt dan ergens op in een AI-liedje of een video. Die heeft zelfs haar, zichzelf en haar stem bij het merkenbureau gepatenteerd.
2: Ja.
0: Is dat een slimme zet van mevrouw Swift?
2: Ja. Ja, het is natuurlijk nu helemaal aan het ontvouwen wat.
0: Ja.
2: Ja, wat moet je hier nou eigenlijk mee? Want voorheen heb je gewoon een stem en niemand kan dat exact nabootsen.
0: Nee.
2: Dus het is nu allemaal om te ontvouwen hoe we hiermee om moeten gaan. En ik denk dat we over een aantal jaar een manier hebben gevonden dat elk mens er ook nog steeds beter van wordt. Elke artiest die muziek maakt. En dat er ook nog steeds daarnaast AI-artiesten zijn. Net zoals je nu de DJ's hebt en de producenten die hun eigen muziek maken via de computer.
0: Ja.
2: Daar komt nu ook de AI-muziekproducent naar voren.
0: Ja, eigenlijk ik denk zeg dat we ons
2: eigen weg
0: aan.
2: Gaan vinden.
0: Ja. Sorry? Eigenlijk zeg jij, ja, wend er maar aan. Het is er gewoon.
2: Ja, sowieso. Ja, met dit soort ontwikkelingen. Je gaat het niet kunnen verbieden. Je gaat het niet kunnen omzeilen. Het gaat er komen. Maar wij moeten onze weg eromheen vinden om daarmee om te gaan. En zoiets als Taylor Swift met royalties op haar eigen stem.
0: Het gaat om geld.
2: Zou een optie kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ja. Het Parool had nog een verhaal over solliciteren. Nou ja, dat je je sollicitatiebrief schrijft met behulp van ChatGPT. Dat gebeurt natuurlijk al vaker. Maar bedrijven, nou ja, die bijvoorbeeld 80 brieven binnenkrijgen. Die laten dat ook lezen. Aan de hand van ChatGPT. Met AI. Is dat handig?
2: Nou, dat is niet heel erg handig. Meestal. Want je hebt in Europa ook de AI EU Act. En wat dat zegt is dat je niet zomaar mensen mag afwijzen op hun cv. Zonder dat daar menselijke tussenkomst tussen is. Dus als ik 100 sollicitaties krijg en ik laat er een AI op gaan. En ik kies er 5 voor mij uit. Dat mag eigenlijk niet.
1: Okay.
2: Vanwege discriminatie ook, wat daartussen kan zitten.
1: Oh, ja.
2: Dat wij nog niet het vertrouwen hebben in AI. Dat die helemaal autonoom die keuzes mag maken.
1: Mm-hmm.
2: Dus officieel mag het eigenlijk niet. Behalve als er wel nog steeds een menselijke tussenkomst is. Die tegen die sollicitant zegt van het is hem niet geworden. Of een persoon zelf doet nog het eindoordeel. Dus dat mag eigenlijk nog net niet. Het kan wel.
1: Ja.
2: En natuurlijk is dat wel een hele efficiënte manier om mensen... te filteren, maar ik weet ook niet of dat heel eerlijk is op dit moment.
0: Nou, of het eerlijk is, wordt het niet een beetje raar zo niet? Dan zit je aan de ene kant zit een sollicitant met een machine een brief te schrijven, en aan de andere kant zit een machine al die brief te lezen.
1: Is het een garantie voor succes? Oftewel, haal je de goede kandidaat binnen die je wilt hebben voor je bedrijf?
2: Ja, kijk, wij mensen hebben natuurlijk ook onze eigen bias, zoals je dat noemt. Onze eigen vooroordeel.
0: Jazeker.
2: Dus wij mensen zijn ook sowieso niet 100%.
0: Nee. Maar welke
2: daarin.
0: Vooroordelen zitten
2: AI misschien ook.
0: In die AI? Dat heeft ook iemand gemaakt natuurlijk.
2: Ja, en dat weten we gewoon nog niet exact.
0: Nee.
2: Dus daarom zegt de AI EU Act van laten we dat voorlopig nog gewoon even niet doen. Maar het is inderdaad een heel raar scenario waar we zo meteen naartoe gaan. Een AI die stelt de sollicitatiebrief op. Andere AI die accordeert dat. Twee AI's met elkaar aan het praten.
0: Ja.
2: Ik zie het ook soms al in e-mails. Dan ben ik met iemand aan het e-mailen. Mijn e-mail wordt natuurlijk grotendeels opgesteld ook met AI. En dan krijg ik een antwoord terug. Waarvan ik ook 100% zeker weet. Ik ben tegen een chatbot aan het praten.
0: Ach.
2: Er zijn eigenlijk twee AI's met elkaar aan het praten. Dat is iets heel geks eigenlijk.
0: Ja, kies er 9 voor een mens van vlees en bloed. Die kies ik meestal maar.
2: Ja.
0: Kun je nog eens ergens over.
2: Dat snap ik.
0: Ja, en fijn dat jij hier weer was. Live in onze studio, Sonny de Leeuw uit Lelystad.
1: Dankjewel weer en tot de volgende.
2: Tot de volgende. We'll be right back.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. En daarvoor Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Ga nog even kijken wat andere media schrijven.
1: Ja, miljoenen Nederlanders die staan vandaag stil bij de vrijheid in ons land. Al gaat het daar volgens een grote groep niet goed mee. 80% maar liefst, zegt dat. Onder andere door invloeden van buitenaf, maar ook door verdeeldheid in de eigen samenleving. Blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder 23.000 leden van het opiniepanel. Als het gaat om de vrede in Nederland zijn veel mensen ongerust over internationale oorlogen en onvoorspelbare wereldleiders. Maar ook over de vrijheid in bredere zin spelen uiteenlopende zorgen, zo noemen deelnemers de opkomst van extreem gedachtegoed en populistische partijen, minder bestaanszekerheid, maar ook immigratie en verlies van de Nederlandse cultuur als redenen waarom we bezorgd moeten zijn om onze vrijheid.
0: Dan een verhaaltje uit het Algemeen Dagblad vandaag. Honderden amateursportclubs zijn gedupeerd door de chaotische verdeling van miljoenen van overheidssubsidie. Het gaat om een pot van 43 miljoen euro. Die werd plots via een loterij opnieuw verdeeld, waardoor de clubs in de problemen komen. Zo kun je lezen in de krant. Het gaat om subsidie voor onderhoud aan sportaccommodaties. Ja, amateursportclubs die kunnen die aanvragen om zo 20% of 30% van de kosten vergoed te krijgen. Nou, dat is toch een leuke aanvulling op. Maar ja, als het niet doorgaat, dan blijf je zitten met niet gerenoveerde materialen. Dat kun je vandaag lezen in het AD.
1: Ja, dat was een storing, hè? En dat konden ze niet meer achterhalen van, goh, wie heeft nou wat wanneer aangevraagd? En de oplossing was, dan gooien we alles opnieuw in de pot. Ja, dat is lekker makkelijk, zeg. Ja. Ja, dus dan heb je wel een probleem. Nou ja, goed. Nog wat anders. In de Volkskrant vandaag, in een onlangs ontsloten archief, zijn duizenden pagina's gevonden met verslagen van verhoren van mensen die gevangen hebben gezeten in een van de honderden interneringskampen die na de bevrijding in alhaast werden opgetuigd. Die verhoren werden in 1949 en 1950 afgenomen in opdracht van een parlementaire enquêtecommissie. Nou, onderdeel daarvan was ook een uitgebreid onderzoek naar misstanden in kampen. En dat onderzoek leverde schokkende getuigenissen op over mishandelingen, seksueel geweld en ook moorden door bewakers. Ook stierven in de kampen tientallen mensen aan infectieziekten. Vandaag dus in de Volkskrant.
0: En in het AD nog een verhaal over de Albert Heijn. Daar gaan ze met bodycams oplopen in 4 supermarkten in het centrum van Rotterdam en Amsterdam. Misschien wordt het uitgebreid naar meer supermarkten. En het is om overlast, agressie en geweld tegen het personeel in beeld te brengen.
1: Ja, het is wel alleen door beveiligers, hè? Die gaan dat dan dragen, die bodycam.
0: Oh, niet mijn cashier, waar ik zo'n fijn gesprekje mee.
1: Nee.
0: Oh, gelukkig maar.
2: Dit is Flevoland.
3: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
2: En dit is ook Flevoland.
3: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring. Tussen.
2: Dit is Flevoland.
5: Ik wil politie worden.
6: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Almeerse fotograaf veroordeeld voor verkrachting en Drontenaar wil arbeidsmigranten uit zijn straat. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
5: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
12: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
13: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
12: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze staan weer op het punt van beginnen. De verkiezingen voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. 6 vrouwen zijn genomineerd en we praten met alle 6. Nou ja, niet alle 6 tegelijk. Vandaag de aftrap.
0: Ja, wie komt er?
1: Katie Clark. En dan denk je van, oh, wat voor bedrijf heeft ze? Nou, dat is er niet eentje. Dat zijn er heel veel. Je hoort er zo meteen meer over.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik

0: Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: over twee categorieën. MKB en ZP, zelfstandig professional. Nou, in Flevoland is wakker doen alle zes hun verhaal niet tegelijk. Nee, vandaag trappen we af met Kelly Clark uit Almere.
1: Goedemorgen, Kelly.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt niet één bedrijf, maar meerdere.
2: Dat klopt, inderdaad.
1: Hoeveel?
2: Ik zou het echt niet weten.
0: Hoe kan het nou?
2: Ik heb ze niet geteld. Ik hou het niet meer bij.
1: Nee, maar er staat op bij de Kamer van Koophandel op een rijtje gewoon.
2: Dan zouden het er 21 moeten zijn.
1: 21? Nu hebben we een getal.
2: Er staan inderdaad. Je kan natuurlijk bij de KVK kun je handelsnamen kun je inschrijven.
1: Ja.
2: En het kan zo, nou ja, er zijn wel eens periodes geweest dat ik in 1 week 3 verschillende ideeën had. En dan schreef ik die namen in. Want ik dacht, die wil ik dan snel vastleggen. Domeinnaam erbij.
1: Oh ja.
2: En zo is dat uitgegroeid. Maar ik doe niet met alle handelsnamen doe ik iets. Dus ze moeten ook weer even opgeschoond worden misschien. Maar ik doe veel verschillende dingen inderdaad.
1: Oké. Ja. Je eerste bedrijf. Wat was dat voor bedrijf?
2: Brouwbar Almere.
1: Brouwbar?
2: Ja.
0: Nou, dan gaat het over wenkbrauwen.
2: Wenkbrauwen,
1: oh,
2: inderdaad.
1: Ja. Nee, ik dacht, we moeten aan de bar hangen, iets drinken.
2: Ja,
1: dat denk
2: ook.
1: Ik dan aan.
2: Ja.
1: Okay.
2: Krijg je erbij.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, wenkbrauwen. Ik begon met het waksen en verven van wenkbrauwen in de kapsalon van mijn schoonouders. Daar huurde ik 1 stoeltje. En dat was eigenlijk een extra. Dat vond ik leuk naast mijn baan in loondienst. Ik denk, dan kan ik wat extra bijverdienen. Maar dat ging echt heel hard. Dat is echt binnen 6 maanden uitgegroeid tot een enorm succes. Agenda vol, baan opgezegd, ZZP'ers erbij. En ja, vanaf dat moment is het allemaal in een snelvaart gegaan.
0: Ja, ja. En in een snelvaart, want daar bleef het dus niet bij.
2: Nee, klopt inderdaad. Nee, al heel snel merkte ik van, hey, mijn uren staan vol. Dus hoe kan ik verder gaan opschalen? Dus de eerste stap was van, oké, dan kan ik ZZP'ers bijvoorbeeld gaan aannemen. Want dan, nou ja, kunnen we met meerdere mensen ook dames tegelijkertijd helpen. En ook heren trouwens.
1: Ja, dan kun je ook flexibel groeien.
2: Ja, precies.
1: Met ZZP'ers.
2: Ja. Ja. Maar goed, toen uiteindelijk zat dat weer vol. Toen zijn we ook cursussen gaan geven. Duurdere behandelingen aanbieden, permanente make-up. En uiteindelijk steeds verder gaan groeien in eigen pand. Ik heb nu 10 jaar gehuurd. En krijg 1 juni de sleutels van mijn pand die ik gekocht heb.
1: Oh, kijk.
2: Dus dat is het gedeelte van de brouwbar. En daarnaast is er nog een webshop bijgekomen. Ik ben alles gaan filmen. Dus alle cursussen die ik eerst in eerste instantie live gaf in de salon 1-op-1 of soms in een groepje. Ik dacht, ja, ik kan nu maar 2 mensen tegelijkertijd helpen. Dus ik ben dat allemaal gaan filmen en daar ben ik cursussen van gaan maken.
0: Oké, dus dan betalen mensen voor zo'n cursus, die nemen ze af en dan.
2: Ja, en dat is
0: het op die manier.
2: Ja, dat is eigenlijk passief, hè? Dus ik hoef daar niet voor aanwezig te zijn. Zij kijken al die video's, ze komen in de community. En zo, nou, we hebben nu meer dan 2500 of 3000 cursussen verkocht in Nederland en België. Dus dat is 1 van de bedrijven.
1: Dat is ook weer een bedrijf, dat is het cursusbedrijf naar aanleiding van de hoofdmoot, de wenkbrauwen.
2: Ja, klopt.
0: Maar dat ondernemerschap, hè, Kelly, zit dat in je? Want je bent heel enthousiast, je bruist van de ideeën. Zit dat in je of kun je het leren?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het ergens wel in je zit. Want als ik terugkijk, ik heb nooit geweten van de een op de andere dag van, hey, ik ben een ondernemer bijvoorbeeld. Maar als ik terugkijk, bijvoorbeeld ook naar de middelbare school, ik vond alles leuk. En het is niet dat ik heel erg uitblonk in wiskunde of in iets anders. Maar ik vond alles leuk. Dus ik wilde graag advocaat worden. Maar ik wilde ook graag hersenchirurg worden. Maar scheikunde en natuurkunde vond ik ook heel interessant. Maar Spaans vond ik ook wel een hele mooie taal.
1: Ja, ja.
2: Dus ik dacht, ik neem het breedste pakket.
1: Ja, 9 vakken.
2: Ja, precies.
1: Ja, echt.
2: Ik heb mijn diploma niet gehaald overigens.
1: Oh.
2: Nee, ik
1: hebben meer ondernemers last van. Die komen
2: precies
1: best ver.
2: Maar ik heb wel 8 jaar VWO gedaan. Maar ik ben zonder diploma van school afgegaan. Oh. Dus,
0: nou ja, maar dus jij bent ook weer het bewijs dat je zonder diploma heel succesvol kunt zijn.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat mag je toch best een keer zeggen van
2: ja,
0: jezelf.
2: Ja, zeker. Dus kun je het leren? Ik denk dat er zeker dat je het zeker kunt leren. Maar ik denk wel dat dat er ook natuurlijk talenten zijn. Hè. Sommige mensen kunnen heel goed zingen bijvoorbeeld. Dus dan gaat dat makkelijker. En misschien zit ergens, heb ik een bepaald. Ik ben heel positief, ik ben altijd wel gemotiveerd, ik heb veel energie. Ja. Dus ja, daar heb ik. Dat helpt.
0: En lef. Ik denk dat je ook wel lef moet hebben. Want je begint aan iets waarvan je niet weet hoe het eindigt.
2: Klopt inderdaad. Klein voorbeeld. In de 5e van het VWO dacht ik leuk, ik doe eens mee aan het Model European Parliament. Dat is ja,
1: in Brussel geweest?
2: Madrid uiteindelijk.
1: Oh, Madrid, doe maar.
2: Dus vanuit Flevoland ben ik uitgekozen, zeg maar, om echt naar het El Senado te gaan in Madrid. Ja, zulke dingen. Dan denk ik, hoe overkomt mij dat nou weer? Hoe beland
1: ik daar?
2: Nou
1: ja, je stak wel je vinger op toen het werd gevraagd natuurlijk.
2: Ja, ik ben altijd wel overal.
0: Je stapt in dingen en je hebt zoiets van, we zien het wel.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Heeft jouw dag ook 24 uur, net als de mijne?
2: Ja, maar ik werk er 80. Ik weet ook niet hoe ik
1: het doe. Oh, oké. Nee, ik dacht al zoiets. Nee, maar je moet op een gegeven moment gaan delegeren.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Kun je dat?
2: Ja, heb ik wel moeten leren. Maar het is heel simpel. Wil je verder groeien, dan zul je op een gegeven moment wel moeten. En dat is lastig, want je moet loslaten. Uh-huh. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zo'n ontzettend fijn team om me heen gebouwd. En natuurlijk zijn er wat mensen gekomen en gaan. Dat hoort erbij. Ja. Maar zonder mijn team had ik dit absoluut niet zo kunnen doen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Je hebt het over 21 bedrijven. Ja, sommige zijn groot en anderen slapen precies. Een beetje. Ja. Dat is een gekke geitje natuurlijk. Het begon met de wenkbrauw. Maar wat is nu je lievelingsbedrijf?
2: Oh, dat vind ik echt heel lastig. Ik vind echt de combinatie van alles samen vind ik heel erg leuk. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik de ene dag naar ons bedrijf Tuingemak ga. Bijvoorbeeld zoals gisterochtend was ik bij Tuingemak. Daar doen we alles op tuingebied. Schuttingen, echt materiaal aanleggen, alles erop en eraan. En daarna ga ik weer door naar de salon. Gezellig met de dames. Gaan we de voorraad doornemen. Even lekker met de klanten. Ik kijk even mee met een van de dames. En daarna ga ik naar huis. En dan dan ga ik weer aan de website zitten bijvoorbeeld.
0: Ja. Oh, de afwisseling.
2: Ja,
0: nou ja, we hebben het gehad over jouw lef en dingen maar proberen. Dan gaan er ook dingen mis. Nou, dat is bij jou ook gebeurd. Hè? Je bent failliet gegaan voor meer dan een miljoen.
2: Ja.
0: Hoe ben je daarna weer opgekrabbeld? Want ja, dat is best even een tik.
2: Ja. Ja, ik heb twee kinderen. En dat is wel echt je drijfveer, zeg maar.
0: Dus ja, het emotioneert je ook.
2: Ja.
0: Ja,
2: dat is niet de bedoeling.
0: Nee, maar dat mag natuurlijk. Maar dat houdt je dan op de been?
2: Ja, zeker. En dus de kinderen, maar ook ik heb een hele fijne partner, heb ik. Dus we gaan daar samen dan ook weer echt, gingen we er weer tegenaan. Even een slokje hoor.
0: Ja, even een slokje. Even een slokje, nee, daar moet je tijd voor nemen, zeker. Dus je kinderen, je partner en die hebben...
2: Maar ook de liefde voor het ondernemen. Want we hadden zo'n fantastisch bedrijf. Het is alleen gewoon veel te hard gegaan.
1: Oh.
0: Want welk bedrijf was dat dan?
2: Tuingemak. Ja. Dat was voorheen Fokker Tuinmaterialen. Maar we deden echt in het tweede jaar met de andere BV erbij. Van de aanleg deden we echt 5,5 miljoen omzet. In het derde jaar. En dat klinkt natuurlijk fantastisch. En alle mensen zien een enorm bedrijf.
1: Ja, maar omzet is nog geen winst.
2: Precies, okay. Want ik had 5,5 miljoen omzet, maar 6,5 miljoen kosten.
1: Ja, daar boer je niet voor uit.
0: Dan gaat het op een gegeven moment mis. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind, Kelly? Die emotie bij jou, die toont dus aan hoeveel passie jij wel niet hebt voor wat je doet. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dat vind ik eigenlijk ook alweer een compliment waard. En waarschijnlijk is dat dan, en dan komen we natuurlijk bij die nominatie voor Flevolandse Zakenvrouw. Waarschijnlijk is dat ook wat ze ook in jou hebben gezien. Je passie.
2: Ja, dat is het echt. En ik was sowieso verrast. Ik denk, oh, superleuk zo'n nominatie. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? En we zijn nu natuurlijk nu ietsjes verder in het proces. En wat ik echt ontzettend leuk vind, is dat ik eigenlijk nu op een podium mag staan. Want ik ben niet per se op zoek naar meer klanten. En dat ik mijn bedrijf verder moet opvullen. Mijn agenda die zit echt wel behoorlijk vol.
0: Ja.
2: Maar ik vind het zo ontzettend leuk dat ik nu dit podium hier heb. En ook kan laten zien dat het niet alleen maar makkelijk is, het ondernemerschap. Maar dat het zo belangrijk is dat als er moeilijkheden zijn, dan mag je er echt wel eventjes over eens zitten en het moeilijk hebben. Maar dat je daarna wel weer de draad oppakt. Maar we laten natuurlijk allemaal heel graag zien hoe goed het gaat.
1: Ja,
2: we zien allemaal de mooiste filmpjes. Nee, op LinkedIn zie je alleen maar de succesverhalen.
1: In Amerika is het heel gewoon dat een keer failliet gaat, dan weer opstaat en doorgaat. Het is een beetje Amerikaanse inslag die je hebt. Misschien ga je daar wel mee winnen. Maar dat wachten we rustig af.
0: Ja. Ja, maar dus ook inderdaad dat je zegt van je gaat een keer op je bek, klinkt zo plat. Maar het kan een keer misgaan. Maar leer daarvan en knok door. Dat is eigenlijk dus jouw boodschap, jouw advies.
2: Ja, absoluut. Er zijn altijd mogelijkheden. Ook al zie je ze vaak niet. Probeer echt uit te zoomen. Want vaak zitten we zo bovenop die problemen in ons bedrijf of in ons leven. En als je dan uitzoomt, dan zie je het makkelijker. Alleen het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dus vaak is het fijn als je daar ook met andere mensen over kan praten. Maar dat doen we niet graag. Omdat we vooral willen laten zien hoe goed het gaat.
0: Ja, dus je mag ook laten zien dat het niet altijd goed gaat.
2: Ja, precies.
0: Op welk vlak dat ook is. Privé of zakelijk.
2: Ja, gaat samen.
0: Nou, Kelly, hartstikke bedankt
1: zijn
0: voor jouw...
1: belangrijke adviezen die wij hier horen.
0: Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Dank voor jouw mooie verhaal. En heel veel succes met de verkiezing natuurlijk.
2: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Floris Lafeber zit te wachten om zijn weerbericht te doen voor deze 5e mei. Hebben we het lekker weer op het bevrijdingsfestival, Floris?
3: Nou, het hangt er een beetje vanaf waar je bent. Want de verschillen tussen Noordwest en Zuidoost zijn vandaag behoorlijk groot. Momenteel overheerst de bewolking in de provincie. Is het zo'n 11 à 12 graden. En het is wel op de meeste plaatsen droog. En waarschijnlijk blijft dat ook zo de rest van de dag. Al zien we wel dat de opklaringen boven het IJsselmeer steeds meer terrein gaan winnen. Dus ik heb nog wel goede hoop dat de zon geregeld tevoorschijn gaat komen vanmiddag.
1: Oh.
3: En dan wordt het nog 15 graden in de provincie.
0: Ja, dat is dan goed nieuws voor het bevrijdingsfestival natuurlijk. Ja, want daar gaan de meeste mensen zo'n beetje in de middagavond heen. Dus dat is fijn. Goede temperatuur en een zonnetje.
3: Prima temperatuur. Ja. Wel een fris windje daarbij uit het noorden tot noordoosten. Kracht 3 of windkracht 4. En die maakt het gevoelsmatig wel een stukje frisser. Maar het droge weer is al een tractatie waard. Want de verschillen, zoals ik net al zei, tussen Zuidoost-Nederland en Noordwest zijn ook behoorlijk groot. En op verschillende bevrijdingsfestivals in Wageningen, Arnhem en ook in het zuidoosten van Nederland. Daar blijft het vandaag gewoon ronduit regenachtig en nat.
0: Dus, gewoon allemaal naar Almere dan.
1: Het is al zo druk daar.
3: Flevoland wat beter.
0: Ja.
3: En die tweedeling tussen Noordwest en Zuidoost houdt ook morgen aan. Met een grote kans op droog weer voor het noordwesten van Flevoland. Ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. Met af en toe wat ruimte voor de zon. En dan wordt het 14 of 15 graden. Maar morgen moeten we ook rekening houden dat het wat kan tegenvallen met veel wolkenvelden en af en toe een spatje regen. Ja, en dan wordt het niet warmer dan een graadje of 11.
0: Dat is een beetje zuinigjes. En de dagen daarna?
3: De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk omhoog. Want vanaf donderdag profiteren we optimaal van een krachtig hoge drukgebied. De stroming gaat ook draaien van noord naar noordoost. Wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd. Vrijdag dan 16 graden in de provincie en zaterdag en zondag kan het weer vrij warm worden met 18 tot 20 graden. Aanvankelijk op de meeste plaatsen droog met geregeld ruimte voor de zon. Met name donderdag en vrijdag worden twee prachtige lentedagen in de regio met dus ook overwegend droge condities. Maar in het weekend stijgt weer de kans op een aantal regen- of onweersbuien.
0: Floris, dankjewel.
1: Ja. Ik wil nog even jullie met je terugkomen op de Flevolandse Zakenvrouw. We hebben net Kelly Clark gehad. Maar je zei in de inleiding, er zijn er wel 6 genomineerd.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog 5 van die prachtige interviews.
0: Nou, die rekensom is voor mij zelfs nog te volgen.
1: Jee, maar wanneer kunnen we dat horen dan? Weet je dat zo uit je hoofd? Is dat volgende week of morgen nog of vrijdag
0: nog? Oh, de verdeling.
1: Ja?
0: Komende donderdag dan hebben we hier nummer 2. Maar vraag me even niet wie, want ik heb wel het schema gemaakt. Maar,
1: er is een schema, dat zit in ons nieuwe systeem. En dat is een beetje zoeken nog voor ons allemaal. Maar
0: precies.
1: Donderdag zit er nog wat aan te komen en dan na het weekend weer.
0: En dan hebben we er nog 4 dus.
1: Nou,
0: ik kan wel rekenen.
1: Gaan we allemaal inhakken. En ook nog muziek in Flevoland is wakker, want Boy Duet voor je gereed staan. Now Horan, Maal Smit, Drive Safe.

0: maakten kennis met... Ja, zo maakten we kennis met Somier.
1: Ja, het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen houdt ook dit jaar de verkiezing Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. 6 vrouwen zijn genomineerd, verdeeld

0: Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Lopers uit Zeewolde die zijn vannacht in Wageningen geweest en hebben daar het vuur opgehaald. Verslaggever Arie Meijer is in Zeewolde. Goedemorgen, Arie.
2: Ja, goedemorgen.
1: Zie je ze al?
3: Komen ze eraan?
2: Nee, ik zie ze nog niet. Ze komen er wel aan. Dat is wel de bedoeling. Maar ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat de lopers hier eigenlijk strak rond 8:30 aan zullen komen. Vanuit Wageningen. Dus hier bij het Kerkplein in Zeewolde. Dus ja, we hebben hier al een hele delegatie van mensen staan die al deze lopers staan op te wachten. Ja, lopers dus vertrokken vanuit Wageningen. Ongeveer hotel De Waard, de plek waar de vredesonderhandelingen hebben plaatsgevonden. Hè? Waar, ja, je kunt eigenlijk zeggen, de vrede is begonnen. Nou ja, die lopers zijn daar vannacht om 12 uur vertrokken. En komen deze kant op. Nou, ik kijk nog eens even hoor, maar ik zie ze nog niet. Nog een paar minuutjes. En dan is het de bedoeling dat die lopers, die hardlopers in estafettevorm hier naartoe komen.
3: Ja. Dan kijken we straks met je mee, Arie. Na 8:30 is dat. We wachten in spanning af ook. Dankjewel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor een verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 jaar zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook, daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. De eigenaar van het pand van indoor speeltuin Aventura in Dronten is naar de Raad van State gestapt. Hij wil dat er een einde komt aan de huisvesting van arbeidsmigranten verderop in de straat. In een oude sportschool, daar wonen al 2 jaar ruim 20 arbeidsmigranten. Ook andere omwonenden en ondernemers hebben hiertegen geprotesteerd. Vrijheid moeten we blijven onderhouden. Met die woorden stond burgemeester Gebbe gisteravond stil bij het belang van herdenken tijdens de dodenherdenking in Dronten.
15: Oorlogen beginnen zelden plotseling met bommen. Maar veelal met woorden die verharden. Met mensen die buitengesloten worden, maar ook met mensen die wegkijken.
1: Meer nieuws op DEP.
16: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 26 mensen zijn omgekomen, tientallen mensen zijn gewond. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden wel bevrijd worden.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland.
11: De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
3: Bevrijdingsdag. Dat betekent ook bevrijdingsvuur. Niet alleen vanuit Wageningen naar Almere, maar ook Zeewolde. Je hoorde onze verslaggever daar zometeen al over. Nou, we wachten in spanning met hem af of ze zometeen binnenkomen in Zeewolde.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sniffen de tears. Driver's seat bij Flevoland is wakker. Het is 4 minuten over 8:30.
1: Ja, lopers uit het hele land hebben vannacht het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen bij Hotel De Wereld, waar in 1945 natuurlijk de vrede werd getekend.
0: Ja, de capitulatie van Duitsland. En dat bevrijdingsvuur moet ook naar Zeewolde. En daar is verslaggever Arie Meijer. Arie, zie jij de lopers al?
2: Ik zie ze inderdaad. En wellicht is het al zachtjes op de achtergrond te horen. Want er is ook een doedelzakspeler is daarbij aanwezig. De hardlopers zijn bijna bij het kerkplein hier in Zeewolde. Ik zou zeggen, laten we nog even een klein stukje die kant oplopen. Want we komen ze dan even tegemoet. Wat zo te zien is het hardlopen wel voorbij. En zijn ze overgegaan op wandelen. Nou, daar komen we ze even tegemoet hoor. Nou, ik ren er gewoon even naartoe. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, jij hebt niet de hele nacht gerend.
2: Een doedelzakspeler. ik kan nog rennen.
0: Heel goed.
2: Kijk, er wordt gezwaaid. Er staan mensen met vlaggen. Zijn dit de renners? Wie zijn de renners? Allemaal. Iedereen. Mevrouw, ja, u heeft dus meegerend, maar u staat lachend, vrolijk en enthousiast bij.
3: Ja, je krijgt ontzettend veel endorfine van hardlopen, dus dat is echt heerlijk om te doen.
2: Hoe ging het? Want ja, vannacht om 12 uur dus vertrokken vanuit Wageningen.
3: Ja, en meteen naar starten. Een beetje mieze regen, maar het was een heerlijke temperatuur, dus het was prima om te lopen.
2: Hoeveel kilometer heeft u zelf gelopen? Het is natuurlijk een estafetteloop.
3: Ja, ik denk nou iets van 14 of zo.
2: 14 kilometer?
3: Ja.
2: Dat is wel een lekker stukje.
3: Ja, dat is een leuk stukje. Ja.
2: En u dan, mevrouw?
4: Ja, ik vond het fantastisch.
2: Hoeveel kilometer heeft u gelopen?
4: Ja, we hebben allemaal een gelijk deel gelopen. Dus we wisselden steeds om de 20 minuten ongeveer, kwartier. En dan liep iedereen hetzelfde deel.
2: Ja, en nu dus de finish hier op het Kerkplein. Nu gaat het gebeuren. De finish. Nou, we lopen meteen even weer een stukje mee naar voren. Kijk, groot applaus voor alle lopers die nu binnenkomen hier in Zeewolde op het plein. En vanzelfsprekend hebben ze het vuur bij zich. Het bevrijdingsvuur wat natuurlijk is gehaald uit Wageningen. Meneer, hoe voelt dat om nou hier aan te komen?
5: Ja, geweldig, geweldig. Nou, een barre tocht vannacht.
2: Barre tocht, zegt u?
5: Ja, viel wel mee hoor. Het een beetje miser, maar het was lekker weertje.
2: Kijk, het vuur is overhandigd aan de burgemeester. En ja, de burgemeester mag het gaan aansteken. Hij gaat ook iets wat vertellen. Ik loop er even naartoe, ook voor de microfoon, zodat we even kunnen meeluisteren.
6: Mag ik deze nog even aan iemand geven? Kom maar, Ron.
7: Ja, fijn, dankjewel.
6: Pak ik hem er even bij.
7: Even een woordje en dan kom ik zo bij.
2: Ja, de burgemeester gaat ook even iets wat vertellen.
8: Een hele goede morgen allemaal. Allereerst hulde aan onze kanjes. En welkom thuis.
2: Burgemeester Bram Harmsma is dit van Zeewolde.
8: Atletiek. Jullie verspreiden het blijde gevoel van de bevrijding letterlijk als een lopend vuurtje. Wat een geestdrift en wat een sportieve prestatie. Het is een mooie traditie. Intussen, maar ook meer dan dat. En jullie actie draagt bij aan een belangrijke boodschap van vrede en vrijheid. Want na jullie 70 kilometer lange estafette vanuit Wageningen mag ik het bevrijdingsfestivuur hier mooi in ontvangst nemen en aansteken. De vlam die de feestvreugde te ontsteken. Die markeert het overgang van het herdenken van gisteren 4 mei en het vieren en het verkrijgen van de vrijheid op 5 mei. Momenten die elk hun eigen tijd en elke plaats verdienen. Het bevrijdingsvuur is het symbool van een nationale eenheid en voor het leven zoals we dat nu gewend zijn. Vraag aan Nederlanders wat ze goed vinden in hun land en waar ze echt trots op zijn, dan wordt er opvallend vaak vrijheid genoemd. Dat kwam naar voren uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De vrijheid om te staan waar te willen en de keuzevrijheid. Het einde van de bezettingsjaren wordt nog steeds jaarlijks uitbundig gevierd. En in Zeewolde doen we dat onder meer met een feestelijk gezamenlijk ontbijt en straks de vrijheidsmarkt hier. In de wetenschap dat op veel plaatsen in de wereld wel macht, maar geen vrede heerst. En dat vrijheid nooit af is. Lopers, bedankt voor jullie krachttoer. Laten we er samen een prachtig mooi bevrijdingsdag van maken.
0: Zei burgemeester Bram Harmsma van Zeewolde.

0: Shanna Spyro. En dat liedje heet Material Lover. We hebben al eens gehad Madonna met Material Girl. En dat is daar weer een variant op.
1: Ja, nog even geduld. En dan begint het Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere.
0: Praten met Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het lijkt droog te blijven. Dat is in ieder geval goed nieuws.
2: Ja, zeker. Het was even spannend, maar het lijkt erop dat het inderdaad droog wordt. En zelfs een klein beetje zonnig vanmiddag.
1: Nou, kijk eens aan. Ach, en er staan genoeg mensen, dus koud krijgen ze het ook niet.
2: Nou, dat is al best vanavond soms wel een dingetje. En de wind is aardig vandaag, dus ik zou toch een extra shirtje aantrekken.
1: Oké. Okay. Nou, dat is alvast een goede tip. Heb je nog meer tips?
2: Nee, gewoon lekker komen en lekker mee vieren.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja, ja toch? Hoe laat zijn we welkom?
2: We gaan open om 1 uur en het eerste optreden begint om 1:30.
0: Oké, en tot hoe laat mag dat allemaal doorgaan?
2: Wij gaan door tot 11 uur vanavond.
0: Oké, zeg Paul, er komen grote namen. Ik noem Emma Heesters, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam. En dan is dat allemaal nog steeds gratis. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat doen wij gelukkig doordat we veel subsidie krijgen van de provincie, van de gemeente Almere. Van het VSB-fonds. Van het V-fonds, moet ik zeggen, sorry. En gelukkig ondertussen ook een aantal sponsoren gevonden hebben. Dat is jarenlang heel lastig geweest voor ons. En dat begint nu een klein beetje te komen. En daar doen we het van.
1: Juist. Er zijn meer podia, hè? Niet alleen op de Esplanade natuurlijk. Ook op de Citadel bijvoorbeeld. Wat staat daar te gebeuren?
2: Op de Citadel hebben wij geen podium staan. Bij ons staan alle podia op de Esplanade.
1: Oh wel. Oh. Ja. Oh wel. Ja. Oh, dan hebben we hier een verkeerd programmaatje voor ons staan. Okay. Ja, goed. Maar de Esplanade, je zei het al, daar is het echt bomvol. Maar denk je dat het zo vol gaat worden dat op een gegeven moment gezegd moet worden, nou mensen, het wordt wel spannend qua aantal?
2: Nou, dat is elk jaar. Kijken we daar heel goed naar. Het is tot nu toe ooit 1 keer voorgekomen dat we dat moesten doen. Dus wij hopen op een bomvol plein. En wij verwachten dat we niet de boel snel dicht zullen hoeven gooien. Maar het is elk jaar spannend om te kijken hoe goed de opkomst gaat worden.
0: Ja, maar de ervaring leert toch ook dat mensen komen en gaan. Dus dat plein, dat er niet altijd dezelfde mensen staan.
2: Dat klopt zeker. Ja, dat klopt zeker. Ja.
1: En er is ook een jongerenpodium, toch?
2: Ja, poppodium De Meester. Er waren ook een onwijs leuke programmering opgedaan. Dus die zit bij ons achter op het plein. En daar hebben we ploegendienst bijvoorbeeld. Honey, I'm Home, Taxi. Dat zijn veel lokale bands. En in de middag van 1 tot 6:30 hebben we daar het Young Movement jongerenpodium.
1: Ja, en hoe ziet jouw dag eruit? Jij loopt echt van hot naar her?
2: Nee, we hebben gelukkig, hè, Barry is onze festivaldirecteur. Die loopt van hot naar her samen met een fantastisch team aan vrijwilligers. Ik mag deze dag vroeg opstaan om een interview te doen. En dan gaan wij om 12:00 gaan wij naar de lezing. En dan mag ik aan het eind van de middag de gasten ontvangen die op het vriendendek welkom zijn. Want dat zijn de mensen die het voor ons mogelijk maken.
1: Kijk eens aan. Nou, wij hopen met jou op een fantastisch mooie dag. Paul, dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
1: Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival in Almere, dus op de Esplanade. Daar staat dat allemaal te gebeuren vanaf 1:00 vanmiddag.

0: Desiree en live. Straks de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv?
1: Ja, in Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor een Frans wielertalent. Paul Cézanne is nog maar 19 jaar oud. Mm-hmm. Start wel in de Tour de France.
0: Maar eerst de Beatles.

0: Let It Be van de Beatles. En wat hebben we gisteravond toch gemist, Jolien, op Radio en TV?
1: Nou, Pauw en de Wit stond stil bij de Nationale Dodenherdenking. Gisteravond was Nederland natuurlijk om 8:00 twee minuten stil. Ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. Voorafgaand aan de herdenking werd het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Volgens columnist en historicus van EW-magazine Geerten Waling had dat nooit mogen gebeuren.
2: Ik vind dat we dit niet alleen maar moeten verwerpen, maar dat we dit gewoon hadden moeten voorkomen. Sorry, dat wordt onacceptabel roepen. Heb ik alle hoogwaardigheidsbekleders zien doen vandaag. Maar dat is gewoon niet genoeg meer. Je had gewoon politie bij moeten staan. Je weet dat die dag zonder klein hekje zit dit hier op de foto. Het hekje is een meter hoog. Kun je zo overheen springen. Dit had echt veel beter voorbereid moeten worden.
1: Ja, en oud-AIVD'er Jelle Postma kreeg de vraag of de AIVD extra alert is op een dag als dodenherdenking.
3: De AIVD is 365 dagen per jaar alert, zeg ik even heel flauw.
4: Ja.
3: De diensten die hier voor de beveiliging zorgen, dat zijn met name andere diensten die op dat moment de DKB en de anderen die iedereen veilig houden. Dus dat is niet zozeer beperkt tot de AIVD.
1: Ja, ik zag in het NOS-journaal ook nog een dame die wel begrip had voor de actie. Het vond ik helemaal onbestaanbaar. Ik denk van, hoe dan?
0: Iedereen heeft zijn mening. Ook in onze vrijheid moet er ruimte zijn voor die mening waar jij nu een beetje hoofdschuddend over doet.
1: Nou, het is vernieling, hè, van een monument.
0: Jawel, ja. Nou, had ze niet over de boodschap?
1: Nee.
0: Over de vernieling zelf?
1: Ja, daar had ze begrip voor.
0: Dan gaan we
1: wel iets te ver, Leo.
0: Ik weet waar je fiets woont.
1: We gaan naar Nieuwsuur, daar ging het over Ridouan Taghi. Ja, het is nog steeds niet gelukt om een nieuwe advocaat voor hem te vinden.
0: Oh.
1: Nee, dat blijft lastig. Het gerechtshof moet nu bepalen hoe het verder moet. Nou, hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff, die zegt dat stoppen geen optie is.
5: Op een of andere manier zal die doorgang moeten vinden. De vraag is hoe. Nou, het Hof gaat er binnenkort met hem ook over van gedachten wisselen.
0: Met Taghi opzitten?
5: Ja, natuurlijk zijn er ook nog heel veel zaken tegen andere verdachten. Die zullen we, als we een beetje naar de planning kijken, die zullen langzaamaan losgekoppeld worden van de zaak tegen de hoofdverdachte. Zodat die wel door kunnen gaan. En wat je dan met de zaak tegen de hoofdverdachte moet, ja, dat is nog niet makkelijk te zeggen. Want het is een fundamenteel recht om een advocaat te hebben. Hij heeft ook meermaals aangegeven, ik wil een advocaat. Maar als er niemand opstaat, ja, dan zit je dus in een impasse.
1: Nou, volgens Brinkhoff was de rechtsstaat niet voorbereid op wat er in de zaak allemaal is gebeurd. Tegelijkertijd toonden de gebeurtenissen wel de veerkracht ervan aan.
5: Als dit soort extreme dingen zich voordoen, we hebben natuurlijk allerlei heftige dingen gehad rondom de kroongetuigen. Dit is weer een nieuw heftige episode. Dat die rechtsstaat wel zo goed en zo kwaad probeert mee te bewegen en met voorzieningen probeert te komen, zoals nu voorzieningen voor advocaten die zaken zoals dit doen, om dan te kijken of je dan wel een team krijgt. Voor deze zaak lukt het niet. Maar misschien is de winst van vandaag dat we dat voor toekomstige zaken van dit kaliber nu wel veel breder gaan kijken naar hoe moeten advocaten eigenlijk dit werk doen en waar moeten we allemaal op letten als overheid, als advocatuur.
1: Ja, ik had hem aangekondigd, hè. Die jongen, 19 jaar, Paul César, grote wielertalent uit Frankrijk. Nou, in langs de lijn en omstreken was daar aandacht voor. Hij staat dus aan de start van de Tour de France, de jongen. En de Nederlandse wielrenner Danny van Poppel, die maakte in 2013 op dezelfde leeftijd ook zijn debuut in de Tour.
0: Jong.
1: Ja, dus aan hem de vraag, ja, goh, heeft hij een beetje kans?
6: Dat is totaal anders dan in mijn tijd toen ik het deed. Ook zijn voorbereiding is natuurlijk heel goed met een hoogtestage. En, dus ja, ik geloof er wel in dat het heel anders is als 13 jaar geleden. Ze strijden met dezelfde wapens. En ja, ik geloof wel dat hij mee kan battelen.
1: Van Poppel heeft nog een wijze raad. Nu pieken.
6: Hij gaat deze Tour in zonder verwachtingen en zonder druk. En dat zal de enige Tour zijn in zijn carrière waar ze niks verwachten van hem.
7: Dus jij denkt dat dit het makkelijkste jaar wordt?
6: Ja, precies. Daar moet hij gewoon profijt van maken. En ik geloof wel in. Ik sta nergens meer van te kijken tegenwoordig.
1: Nou, dat is natuurlijk wel waar. Dan ben je nog een beetje jong, onbevangen. Nog niet al te veel druk misschien. En dan maar zien waar het schip strandt. Nou, dat is wel een goeie inderdaad.
0: We gaan hem van hem horen in de Tour.
1: Wat zaken gisteravond op radio en tv.
0: Einde ook van Flevoland is wakker.
1: Dat zou ik zeggen, want het is alweer 3:03. En zometeen Flevoland Muziekland met Leo. Als je nou nog denkt, ik wil een speciaal verzoekje vanwege Bevrijdingsdag.
0: Iets met freedom.
1: Geef dat vooral door. Laat het weten. Doe even een appje, dat is wel het makkelijkste. En blijf er lekker bij. Oh, I'm
8: like damn. Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
4: Dit is Flevoland.
9: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
4: Ook dit is Flevoland.
10: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
4: En dit is ook Flevoland.
9: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
4: Dit is Flevoland.
11: Ik wil politie worden.
12: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Almeerse fotograaf veroordeeld voor verkrachting. En Drontenaar wil arbeidsmigranten uit zijn straat. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
8: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
17: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
16: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
18: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
16: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ach, met al die AI-muziek van tegenwoordig. Dat is niet meer echt. Straks een zangeres die haar stem en haar beeldenis als merk heeft vastgelegd in Flevoland Muziekland.
19: Dit is een uittip.
20: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Met Leo Schouwenaar.

Taylor Swift noemde haar naam eerder vanochtend al. Het was al om 7:30. Ik weet niet of je toen al wakker was in de rubriek Sony's AI-rubriek. En dan ging het over het feit dat Taylor Swift haar stem en haar beeldenis heeft geregistreerd als merk. Dit om te voorkomen dat AI-jongens ermee vandoor gaan en haar muziek en haar beeldenis reproduceren, dat ze er niks van zou vangen. Nou, dat is allemaal besproken vanochtend om 7:30. Die rubriek wordt vanavond tussen 7 en 8 herhaald. Of in de loop van de dag komt die ook terecht op omroepflevoland.nl/gemiste. Daar kun je het allemaal na luisteren. Intussen zijn we op de radio live bezig met Flevoland Muziekland. En we begonnen dit uurtje met The Common Yards en Don't Leave Me This Way. Ja, dat is natuurlijk een echte pubquiz vraag van welke twee andere bands ken je ook die hetzelfde hebben gedaan. Nou, Thelma Houston was 10 jaar eerder en 20 jaar eerder. En de Common Yards was natuurlijk Harold Melvin en de Blue Notes. Nou, die twee punten heb je alvast binnen op je bingo kaart. En eens even kijken. Ja, ik heb natuurlijk een plaatje uitgezocht met een knipoog naar de actualiteit. Heel veel vuur wordt vanuit Wageningen gebracht. De bevrijdingsvlam wordt vanuit Wageningen gebracht naar Zeewolde. Hebben we net gehoord om 8:30. Eerder vanochtend hadden we contact met renders uit Almere. Zometeen om 10:00 komt er ook een bevrijdingsvuur aan bij de Agora in Lelystad. Ga je live meemaken op deze zender. Maar eerst Fire natuurlijk van Pointer Sisters.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Honey, honey, sugar, sugar. De Aziz hoor je op Flevoland. En daarvoor natuurlijk in het kader van de vrijheid. En het bevrijdingsvuur, fire. Van de Pointer Sisters. Kiki de Kikkerdief, die is op stap geweest. Heeft een foto gemaakt van het schieten van de kanonnen aan de kust van Lelystad bij de Batavia, op de Bataviawerf. Nou, precies te zijn tussen de Bataviawerf en het schip zelf in, dat er nog steeds in het water ligt. Ja, dan zie je mensen in de kledij van vroeger. En de Batavia op de achtergrond, prachtig plaatje. Een kanon in het gras. Nog een kanon trouwens, twee man zie je erbij staan. En wat is het verschil tussen het linker en het rechter plaatje? Als je dat ziet, dan mag je dat doorgeven via 0320 28 50 50. Of je mag het doorgeven via de website omroepflevoland.nl/kiek. En misschien heb je het plaatje al lang gezien vanochtend vroeg op Facebook. Dat kan ook natuurlijk. Daar zitten wij ook. Kun je ons volgen. Like ons. Dan praten we je de hele dag bij. En nu ook op televisie te zien de twee plaatjes van Kiek de Kikkerdief met de verschillen. Zit het in de kanonnen? Zit het in de Batavia? Zit het in de kleding? Zit het in de klinkers op de Oostvaardersdijk? Ja, dat kan ook natuurlijk. Nou, als je het verschil ziet, even bellen of reageren via omroepflevoland.nl/kiek. Probeer het dan voor 11 uur te doen en dan na 11 gaan we kandidaten bellen. Die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin.

0: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte. Zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: In verschillende plaatsen in Flevoland hebben atleten het bevrijdingsvuur uit Wageningen gebracht. Zo ook in Zeewolde. Deze loopster liep ook mee.
12: Een beetje mieze regen, maar het was een heerlijke temperatuur, dus het was prima om te lopen.
11: Straks om 10 uur komt het bevrijdingsvuur ook Lelystad binnen. We leggen dan contact met onze verslaggever. Die staat dan bij het Agora Theater. Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor een verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook. Daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het cruiseschip de Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Zij mogen van boord in Kaapverdië, maar alle andere opvarenden niet. Het schip gaat doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
11: Berichten gekregen van Iva, die zegt dat ze met haar bandje gaat spelen bij een bekende koffietent in Dronten tussen 3 en 6 vanmiddag. In het centrum. Je weet vast welke bedoel, want mag het niet zeggen, anders maak ik weer reclame. Ja, dat heb je dan. Verzoekjes aanvragen kan via 0320 28 50 50 in Flevoland Muziekland. I want to break free. Ja, het is bevrijdingsdag. Die hoef je niet meer aan te vragen. Die komt er zo aan.
15: Flevoland. Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland.
15: Met Leo Schouwenaar.

0: Freddie Mercury met de stofzuiger en de plumo door het huishouden. I want to break free.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2005 en dan precies ook week 19 van die tijd. Heel veel Kane en Keen toen in de Nederlandse hitparade. Ali B was er nog. En wat je ook zag is dat de Haagse zangeres Anouk maar liefst 2 nummers toen in de hitparade had staan. Ze was present met het nummer Lost, maar ook met deze.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2005, Girl.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek. En halverwege, en daarvoor hadden we in Flevoland Muziekland een keus uit de hitlijst van 2005. Daar kijken we vandaag naar. Bastiaan gaat er straks ook weer een leuke uitdraaien. Ik koos voor Girl van Anouk de Kiekendief. Er zijn een heleboel goede antwoorden binnengekomen van Trace en van Melle en van Gerrit en van Hans. En nog een Hans. Morgen. Heb het allemaal goed? Nou, hartstikke mooi. We hebben veel mensen om uit te kiezen die we gaan bellen na 11 uur. En die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Wie weet ga jij naar huis met een mooie prijs. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Nu op televisie kun je kijken naar twee foto's van Kiek de Kiekendief. Er is wat veranderd op de rechterfoto ten opzichte van de linker. Wat is het verschil? Wat we zien zijn twee mannen in middeleeuwse kledij. Nee, Gouden Eeuw. Hè? Gouden Eeuw waren ze. Ja, en ze staan bij de Batavia in Lelystad. Twee kanonnen staan in de berm. Prachtig, die Batavia op de achtergrond. En ja, misschien zit het ook al in de klinkers op de straat. Of in die prachtige kledij van die mannen. Als jij het verschil ziet, dan mag je doorgeven via omroefleveland.nl/kiek. En je mag Kiek ook bellen via 0320 28 50 50. En die foto's die staan de komende minuten op de televisie. En op de radio terug in de tijd met Frankie Valli.

Frankie Valli en Grease. Grease is de woord van die fantastische film. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Bastiaan Boog. Maar ik ben zo nog even na de reclame bij je terug. Dan gaan we schakelen met Lelystad, waar het bevrijdingsvuur wordt binnengebracht vanuit Wageningen. Verslaggever van die

0: Oh, I'm like damn.
1: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte. Zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
2: We hebben Almere al gehad, we hebben Zeewolde gehad met de bevrijdingsvuren. En nu is Lelystad aan de beurt bij Theater de Agora. Staat verslaggever Jordi Bouw. Jordi, zie ze al binnenkomen met hun fakkels.
3: Goedemorgen. Nee, nog niet. Ze zouden eigenlijk ieder moment aan moeten komen. De lopers van de bevrijdingsloopgroep Lelystad. Ze zijn vannacht om 12 uur vertrokken vanuit Wageningen. Dat is ongeveer een loop van 80 kilometer. Gelukkig waren ze met een grote groep. De getallen zijn 21 deelnemers en 5 junioren. En ze zijn aangekomen in Lelystad. Dat is tenminste wat ik heb begrepen. En ze zouden vanaf de meet moeten komen. Dat is voor mij aan mijn rechterhand. Maar ik zie nog geen lopers hier naartoe komen. Al gaan ze zometeen wel warm onthaald worden. Want ik sta nu voor het Agora Theater in Lelystad. Ik zie ongeveer een groep van, wat zal het zijn? Ik denk 50, 60 mensen. En ze worden dan welkom geheten door de voorzitter van de vereniging. Waar de bevrijdingsloopgroep Lelystad bij hoort. En ook door de burgemeester, die zie ik, Mieke Baltus. En er is ook live muziek van de muziekvereniging Lelystad. En het is... ik hoor nog een hoop lawaai en rumoer. Ze zouden dus ieder moment moeten binnenkomen. Die lopers die het bevrijdingsvuur dus vanuit Wageningen hebben meegenomen richting Lelystad. En wat is dan de bedoeling uiteindelijk? Nou, dat het vuur hier in Lelystad voor het Agora Theater wordt aangestoken. Ja! Ik zie ze aankomen rennen. De lopers van de bevrijdingsloopgroep Lelystad. Nou, er zit een lekker tempo in hoor. Ik kan niks anders zeggen. Terwijl ze een heel kort nachtje hebben gehad. Want ze waren in Wageningen natuurlijk vannacht om 12 uur. Ze hebben allemaal vuur bij zich. Wit. Ze zijn in het wit gekleed met zwarte broeken. Een groep van 21 mensen dus, onder wie 5 junioren, die hebben ook die tocht afgelegd. En ze zijn nu bijna bij de ingang van het Agora Theater. Er wordt voor ze geklapt, ze worden warm onthaald. Deze groep die dus vanuit Wageningen is gekomen vannacht. Ze zijn de hele nacht doorgegaan en ze lopen nu richting het vuur, waar het vuur ontstoken moet worden hier voor het Agora Theater. Meneer, goedemorgen. We zijn live op Omroep Flevoland. Waarom staat u hier?
4: Ik heb in het verleden nog vaak meegelopen met de bevrijdingsloop en ik haal nu de anderen in.
3: Ja. Hoe is dat om te zien?
4: Nou, hij is fantastisch.
3: Ja. Ja. Nou, u geniet er dus van. Fijne dag vandaag, fijne bevrijdingsdag.
4: Dankjewel.
3: En ik loop iets dichter naar de plek toe waar de burgemeester staat. Die dus het vuur heeft overgenomen inmiddels. En die... De vlam gaat ontsteken hier voor het Agora Theater in Lelystad. Kan ieder moment gebeuren. Er staat een trappetje klaar voor de burgemeester. Die wordt vastgehouden door een lid van de scoutingvereniging, zodat de burgemeester niet valt. De vlam wordt erbij gehouden, tegenaan gehouden. En nu is het... Ja, het vuur is ontstoken! Bevrijdingsvuur is ontstoken hier in Lelystad. Tot zover.
5: Dit is Flevoland.
6: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Nou, de oogjes die hangen op 6:30 hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
5: En dit is ook Flevoland.
6: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
5: Dit is Flevoland.
8: Ik wil politie worden.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Katrien, dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB, geen files te melden. Wel wordt er geflitst op de elementendreef in Almere. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Deel 2 van Flevoland Muziekland op deze Bevrijdingsdag 2026. We gaan zometeen openen met een hele leuke medley van de Star Sisters.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar

0: gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Goedemorgen.
6: Flevoland Muziekland.
5: Met Bastiaan Boog.

De man die de disco een beetje terug heeft gebracht, hoor. Bruno Mars en I Just Might. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is bijna 13 minuten na 10 uur. Flevoland, Muziekland tot aan 11 uur. Dat is ook de mogelijkheid om je op te geven voor het spelletje Kiekendief. Twee foto's, ik laat hem straks eventjes zien voor de mensen die thuis televisie kijken. Ben je onderweg of op je werk? Dan moet je even klikken, www.omroepflevoland.nl/kiek. Je bent ervan gewend, elke dag gaan we eventjes terug in de tijd. Vandaag neem ik je mee naar 2006, want Hemingway van Bluff wordt op 5 mei 2006 uitgebracht. Het is de tweede single van het album Umoja. Hemingway heeft Bluff in maart 2004, twee jaar eerder dus, opgenomen met de Buena Vista Social Club op Cuba. Ernest Hemingway is een Amerikaanse schrijver die in 1954 de Nobelprijs voor de literatuur heeft gekregen. Hij pleegde op 2 juli 1961 zelfmoord en Ernest Hemingway is 61 jaar geworden. Goed, tijd om die plaat te draaien van Bluff en Hemingway.

Smokey Robinson and the Miracles and the Tracks of My Tears. 10:50 is het. We gaan naar de foto van vandaag. Kiek heeft twee gemaakt. Het zijn twee foto's van de laatste keer dat er vanaf het schip de Batavia met kanonnen werd geschoten. Je ziet twee heren aan de achterkant met het schip. Twee kanonnen. Oh jeetje, dit is een lastige zeg. Ja, ik heb hem al. Die foto die is te bekijken op de website omroepflevoland.nl/kiek, de sociale media, daar komt hij ook regelmatig voorbij. En opgeven kan via die website. Maar je mag ook een telefoontje plegen. 0320 28 50 50. Ja, is niet zo heel moeilijk. Het is een hele leuke.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is bijna 10:30. Goedemorgen. Almeerders kunnen weer stemmen op een kandidaat voor de tegel op de Walk of Fame van Almere. Het kan worden gekozen uit 3 kanshebbers. De Almeerse reddingsbrigade, de Muziekkids Almere of de museumwoning in Almere Haven. 12 september wordt bekendgemaakt wie het is geworden. De winnaar krijgt een tegel in de Stationsstraat. Walk of Fame is een route van 51 tegels in het centrum van Almere. Elke tegel belicht per jaar een betekenisvolle gebeurtenis, ontwikkeling of een belangrijk persoon. Afgelopen jaren waren er al tegels gelegd voor de stichting Fietsmaatjes, IJskoman Carlo en stichting Wensjes. In verschillende plaatsen in Flevoland is door atleten het bevrijdingsvuur uit Wageningen gebracht. Zo ook in Zeewolde.
13: Een beetje mieze regen, maar het was een heerlijke temperatuur, dus het was prima om te lopen.
12: De hele dag houden we je op de hoogte hier op radio en televisie. Alle evenementen kan je bij ons volgen. En tot zover het nieuws.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
12: Dankjewel. Dan kijken we even naar de toestand op de weg. Nou, rustig doorrijden hoor. Geen files, geen vertragingen. 1 flitser op de overturen in Almere. Let daar op je snelheid en heb je er zelf eentje gezien, een flitser. Meld hem even aan via de app van Flitsmeister dan. Straks gaan we terug naar het jaar 2005. Maar zometeen eerst Make Me Smile van Steve Hardley en Cockney Rebel.
15: Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland
15: met Bastiaan Boog.

0: de tekst opwassen. Andy Grammer en Max en Thing I Love.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Week 19, want daar zitten we in. In het jaar 2005 zien wij op nummer 5 in die hitparade staan. Keen en This Is The Last Time. Zeker nog een keer gaan draaien. Will Smith.

0: En dan denk je, je hebt de nummer 2 overgeslagen. Nee, want die gaan we gewoon draaien.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2005, een liedje oorspronkelijk uitgebracht door Udo Jurgens. André Hazes die bracht hem uit in 1983. En Guus Meeuwis in 2005. Er werd gezongen, ook na het overlijden van Hazes. Rachel vroeg of Meeuwis dit liedje wou brengen in de arena.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg.

Een beetje verliefd was ik wel op hoor. Chinisten en de morning train, 10:45. We gaan nog even naar de foto van Kiek. We hebben nog een kwartiertje om je op te geven. En dat kan via de website omroepflevoland.nl. Twee foto's. Van een het schip Batavia met de kanonnen erbij. Dat was de laatste keer dat er vanaf het schip met kanonnen werd geschoten. Hij is niet zo heel erg moeilijk. Ik had hem in één oogopslag. En ik ben altijd een rare vogel wat dat betreft. Het heeft niks met kleuren te maken. Heb ik een goede hint gegeven? Ja, dan heb ik een goede hint gegeven. Opgeven dus via de website omroepflevoland.nl/

De nieuwe polderplaat deze week is van René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Straks na 11 uur, dan gaat de herberg weer open. De stoeltjes staan buiten, de parasolletjes die staan uitgeklapt. Dus we kunnen weer lekker gaan zitten buiten. Ik was net even buiten, het was wel een beetje fris. In de herberg hebben wij straks te gast Ben van Tilburg. Die gaat ons alle autonieuws brengen. Onder andere in Oostenrijk moet je een reservering hebben om een afrit te nemen. Snapt u hem nog? Nou, ik niet meer. Gaan we zo meteen aan hem vragen. En hoe bekeur je een zelfrijdende auto? Nou, dat horen we allemaal straks van Ben. Eerst nog muziek van Barbara Streisand en The Woman in Love.

0: Noord-Holland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
1: Dit is Flevoland.
4: Ik wil politie worden.
5: Dit is een uittip.
6: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een Onlingse fotograaf is veroordeeld voor verkrachting. En hardlopers uit de hele provincie hebben de nacht doorgehaald om het bevrijdingsvuur naar onze provincie te brengen. Dit en meer nieuws straks in het bulletin van 11:30.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Katrien, dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. Geen files, maar als je in Almere woont, dan moet je even goed op je snelheid letten. Want er wordt geflitst op de elementendreef, op de overturen en op de pampersdreef.
11: Ja, ja.
10: Dus alle dreefjes moet je eventjes goed uitkijken op je snelheid. Goedemorgen, Arnoud.
4: Goedemorgen, Bas. Zometeen gaan we het over autonieuws hebben. Ze komen eraan, de zelfrijdende auto's. Ja. Maar ja, als politieagent denk ik toch van, als dat ding te hard rijdt, door wat voor reden dan ook, hoe bekeur je nou een zelfrijdende auto? Dat is zometeen een vraag die Ben van Tilburg gaat beantwoorden.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Het is code rood bij Dirk.
16: Wat zeg je?
15: Het is code rood bij Dirk.
16: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
15: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
12: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer.
14: Stihl, sterk werk.
16: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op

0: Huey Lewis and the News and the Power of Love.
1: Zo, goedemorgen, Arnoud Pleket.
0: Het is 5 mei.
1: Ja, gisteren heb ik gevraagd, heb jij de vlag gehalst ook hangen? Vandaag is dezelfde vraag, maar heb je hem aan de top hangen?
0: Nou, dat was gisteren een hele discussie bij Jordi in het programma, in Vrij van Muziekland.
1: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
0: Over de vlaggen, wanneer mag je nou halfstok in top en zo?
1: Ja.
0: Ik had ook nog zoiets, dat hij moet eerst halfstok en dan om 8 uur bij het Wilhelmus, dan doet hij een top.
1: Jij was maar die Arnoud.
0: Dat was die Arnoud inderdaad, ja. Maar het was net anders. Je moet dus om 6 uur moet je hem eerst in top hijsen en dan terug naar halfstok.
1: Ja.
0: En dan mag hij dan tot zonsondergang blijven hangen. Als hij verlicht is, mag hij altijd blijven hangen, ook 's nachts. Maar vandaag moet hij gewoon in top. Ja. Zonder oranje wimpel, want dat is dan weer niet.
1: Maar gisteren mocht ook eigenlijk de hele dag halfstok.
0: Ja.
1: Maar dat zei de
0: overheidsgebouw vanaf 6 uur.
1: Ja, precies.
0: Maar het 4-5 mei-comité zei hele dag.
1: De hele dag, ja.
0: Want hoe meer...
1: Hoe meer, hoe beter.
0: Ja, ja, dat soort dingen.
1: En vandaag gewoon aan top, hè. Voor het pand hangt hij ook aan
0: top. In de top, ja. En, ja. Hij wappert vrolijk, want er staat een behoorlijk windje. Heb je de dodenherdenking nog gezien?
1: Jazeker.
0: Op de Dam, inderdaad, ook indrukwekkend vind ik het altijd.
1: Ja, ja.
0: En dan toch weer een paar van die mensen die denken van, laat ik nu weer eens even gaan roepen.
1: Ja. Ik heb het allemaal gemist eigenlijk, dat

0: dat roepen. Heb jij dat gehoord dan op tv?
1: Ja, want ik zat met de kinderen. Die leer je dan ook. Dit is het moment om respect te hebben voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld.
0: Ja, ja.
1: En die hielden prachtig hun mond. En daarna zeiden ze, maar ik hoorde toch iemand roepen nou ook. Oh, iemand schreeuwen. Ik toch twee mensen weer.
0: Ik heb het helemaal niet gehoord.
1: Ja, wat een droeftoeters.
0: Okay. Maar het was inderdaad het was een beetje emotioneel. Ik vond het wel mooi eigenlijk.
1: Ja, ik vond het ook heel erg mooi.
0: Altijd. Gisteren hebben we herdacht. Vandaag vieren wij.

0: plaats van Bluff samen met Hannemee. En ik ben niet meer bang.
1: We gaan het over autonieuws hebben met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Je moet een reservering hebben in Oostenrijk voor iets bijzonders.
0: Ja, daar begrijp ik helemaal niks van.
2: Nee. Wat is het zelf ook niet? Als je, nou, sowieso heb je voor Oostenrijk nog een tolvignet nodig.
1: Ja.
2: En het is altijd even wijs om van tevoren goed te checken of die voor de hele route geldig is. Want op sommige gedeeltes moet je gewoon nog even apart betalen. Maar wat ook is, als je op de snelweg zit, en je, nou ja, mensen die rond 1990, 1980 al met hun ouders op vakantie gingen, die kunnen zich dat nog herinneren. Kaart op schoot. Keurig de route met een markeerstift helemaal uitgezet.
1: En discussie voorin tussen vader en moeder. Van, moet hier links? Nee, moet hier rechts.
2: Precies. En oh, hier hadden we afgemoeten.
1: Ja.
2: Maar de ACSI-gids erbij, van er werd ter plekke een camping uitgezocht. Maar nu kun je ook, dus op je Google Maps kun je al zien of de file komt. En er zijn heel veel mensen die denken, oh, we gaan er hier maar even af. We nemen even een alternatieve route. Blijkt dat in Oostenrijk niet mag. Dus als je dan van je route afwijkt en je neemt even dat sluipverkeer. Ja, dan kan het dus best zijn dat je automatisch digitaal dus een boete thuis krijgt.
0: Maar hoe kan
2: het
0: dan? Want ik bedoel, je kan ook zeggen van, nou, we doen een heel stuk met de snelweg en het laatste 200 kilometer gaan we lekker binnendoor. Leuk, ja, want dan zien we ook dus wat niet van het land.
2: Ja, vorig jaar waren er meer dan 400.000 automobilisten die op die manier toch een boete gehad hebben. Maar mocht je nu aangehouden worden van, hé, hey, meneer, je rijdt met een buitenlandse plaat, dus het is al gauw van, wat heeft u hier te zoeken? Dan moet je aan de hand van je reservering dus aan kunnen tonen dat je daadwerkelijk die route moet hebben.
0: Okay.
2: En ze willen gewoon van het sluipverkeer af, door al die kleine dorpjes heen. En ja. Kijk, hier heb je dat natuurlijk ook in de grensstreek wel. Maar daar zijn ze er helemaal klaar mee. Dus vandaar dat ze dat ingevoerd hebben.
1: En voor Duitsland heb je nog steeds dat milieuvignet nodig. Ook voor een elektrische auto, hè?
2: Ja, ook. Alleen, ik zeg al, het is ook nog een onderwerp waar we het over zouden kunnen hebben. Want voor heel Europa zijn die regels drastisch aangepast. Ik heb al een keer eerder genoemd, he, dat er in Frankrijk het milieuvignet eigenlijk gaat verdwijnen.
1: Mm-hmm.
2: Dit jaar heb je hem absoluut nog nodig.
1: Ja, de criteria is dat.
2: Ja, zo, hè? Klopt. Ja. En, maar wat blijkt, ook voor Duitsland, eerst waren er 70 van die grote plaatsen waar het eigenlijk nodig was. Nu nog maar 35. Maar de hele luchtkwaliteit in al die grote steden is dermate verbeterd. Ja, dat ze eigenlijk zeggen van, joh, het hoeft eigenlijk niet meer.
1: Oh.
2: En Duitsland is dus gehalveerd. Frankrijk gaat het eigenlijk helemaal afbouwen. He, maar dit jaar heb je hem nog wel nodig. Maar vanaf volgend jaar niet meer. Italië is het ook nog zo dat als jij voor die tolwegen in Italië, als er dan wegwerkzaamheden zijn en die duren langer dan 15 minuten, dat je automatisch een deel van je geld terugkrijgt, omdat ze de boel niet voor elkaar hebben.
1: Oh.
2: Dus dat is ook alweer even iets om over
0: te denken. Maar heeft dat te maken met de vele elektrische auto's? Of de uitstoot, of de kwaliteit van de auto's?
2: Ja, kwaliteit, met name de uitstoot. Hè? Want ja, een enkeling, daar hoor ik zelf ook bij, die rijdt af en toe nog wel eens een rondje met een oldtimer.
1: Mm.
2: Maar goed, de diesels die zijn vrijwel uitgebannen in Europa. Die gaan allemaal richting Oost-Europa en verder. Mensen zeggen ook van, ja, het wagenpark is al zo schoon. De luchtkwaliteit is dermate verbeterd dat de milieuzones afgeschaft kunnen worden.
1: Goed. Ik zou misschien aan de andere kant zeggen, gewoon of iets is afschalen, maar wel in stand houden. Want anders zitten we over 5 jaar zitten we weer zover. Oh, het moet weer terug.
2: Ja. Ja, maar goed, die auto's zijn veelal gesloopt of geëxporteerd.
0: Okay. Dus
2: die
0: komen over 5 jaar is alleen maar elektrisch, denk ik. Goed, ja. Een zelfrijdende auto, die gaat te hard. En die moet bekeurd worden.
1: Of rijdt in een verboden gebied, zoals 2 weken geleden was.
0: Ja.
1: Die zelfrijdende auto over het blokkin en de Dam in Amsterdam en zo. Dan mag je helemaal niet meer rijden. Maar
2: alleen,
1: hij
2: je had nog wel een bestuurder. In Nederland is het enige land wat Tesla nu heeft, dat je dus dat zelfrijdprogramma erop mag hebben. Maar wel met bestuurder.
1: Hm.
2: Maar in Amerika rijden ze dus ook zonder bestuurder. Maar ja, hoe bekeur je nu zo'n auto die dus geen bestuurder heeft?
1: Ja.
2: Want je kan hem moeilijk, je kan hem aan de kant zetten, maar ja.
1: Tegen het raapje, wilt het raapje even open? Ik rij een ketting. Oh, ja. Hallo, waar is iedereen?
2: Nee, maar de staat Californië, die heel erg voorop loopt in dit soort dingen, die heeft het nu bedacht. De fabrikant, die krijgt een reprimande van, hey, dit is met jouw auto geconstateerd. Gebeurt dat vaker? Dan krijgt de fabrikant gewoon een boete.
0: De fabrikant?
2: En net zolang tot je dus als er zit verkeersbordherkenning, alles zit erin.
0: Ja.
2: He, dus, maar als er stelselmatig blijkt dat een bepaald merk zoveel fouten maakt, dan gaan ze dat aanpakken. En dus je kan de bestuurder geen boete geven. Ja, die zit er niet in.
1: Nee, maar hij staat toch op kenteken? Dan is hij daarvoor verantwoordelijk.
0: Ja, jij bent verantwoordelijk voor die auto.
2: Nee, maar in dit geval zeggen ze dus, als er een auto met 120 langs een bord staat waar je 80 rijdt.
1: Oh ja, nou, dat is een soort fabriekfout.
2: Fabrieksinstellingfout. Ja,
0: dat is gewoon een softwarefoutje.
1: Ja. Nee, dan snap ik het ook wel. Maar als jij dat ding willens en wetens over de Dam of waar dan ook overheen laat rijden, dan ben jij zelf verantwoordelijk.
2: Ben je zelf verantwoordelijk, zeker.
1: Oké. Hey, beleidsmakers die verzinnen de veiligheidssystemen. Vroeger was dat toch de fabrikant gewoon?
2: Ja. zeker. Hè? Volvo bijvoorbeeld, hè, als merk, die heeft ooit de driepuntsgordel bedacht. De stalen balken in de deuren, hè, om mensen te beschermen tegen aanrijdingen. Het Side Impact Protection System, ja, heette dat. SIPS. Hè, zo, ja. Op die Volvo's 850 stond het heel mooi op zelfs.
1: Ja.
2: He, maar, en later kwam Ford met ABS in de auto en dat soort dingen. Maar nu zijn het de beleidsmakers die de maatregelen nemen. He, dus vanaf 6 juli dit jaar komt er een nieuw systeem in elke nieuwe auto. Die dus jouw ogen in de gaten houdt of je wel op de weg zit te letten. En niet stiekem op je navigatie zit te kijken of naar je partner.
1: Maar aan de ene kant wel goed, maar goed.
2: Ja, maar het gaat ook heel veel mis. Want als jij dus een zonnebril op hebt, ja, dan gaat dat ding al in paniek. Want die gaat gelijk reageren omdat die jou pupillen niet ziet. Dus waar de beleidsmakers het bedenken, moet de fabrikant het uitvoeren. En die maakt het er ook nog zo dat je het met één druk op de knop uit kan zetten. Ja. Na iedere start. Dus eigenlijk is het gewoon grote onzin.
1: Ja, oké. Nieuwe regels voor de tolwegen en de milieuzones in Europa. Dat hebben we net besproken.
2: Dat was een stukje dat we net hadden, inderdaad.
1: Die regels en milieuzones. Milieuzones gaan dus bijna verdwijnen. Nou had ik laatst een keertje wel. Dat we reden net weg bij een parkeerplek. Ik had twee jongens achterin zitten. Eentje had de gordel nog niet om. Dus ik rij al stapvoet weg. Maar mijn auto, die zag een fietser. En die ging vol in de ankers. Ja. Nou, maar echt, dat je ook zegt van hij ging bijna achteruit. Dus die kleine zat met zijn neus vol in de stoel voorin. Maar stel dat je nou schade hebt. Wie is er dan verantwoordelijk als zo'n auto uit zichzelf gaat remmen?
2: Ja, nou eigenlijk het is nog steeds zo. Als jij dus achterop een remmende auto rijdt, dan is degene die achterop rijdt ten alle tijden verantwoordelijk. Maar ook met het hele zelfrijden, wat dus wel mag. Maar je moet er alle tijden zelf in kunnen grijpen. En je kan het systeem dus omzeilen door gewoon gas bij te geven. En dan gaat hij gewoon weer.
1: Ja.
2: He, dus maar inderdaad, een voorbeeldje. Je rijdt 120, die auto heeft verkeersbordherkenning. En er staat ineens een bord voor 80 voor vrachtwagens. En dan kan het zijn dat hij dus heel abrupt van 120 naar 80 gaat.
1: Ja, dat doen ze hoor.
2: Ja, dat klopt. Maar dan moet je dus ook alert zijn en gas bijgeven. En even goed in je binnenspiegel kijken. Want degene die achter jou rijdt, ja, die is er niet op voorbereid.
1: Ik heb het ook op de cruise control. Op sommige momenten in één keer zit die auto iets waarvan die denkt van ik moet in de rem of een vrachtwagen. Nou ja,
0: dan moet je in één keer 50 gaan rijden.
1: Nee, maar dan is er niks aan de hand. En dan in één keer schiet hij vol in een soort van dat afremmen op de motor dus. Maar dat gaat vrij fors.
2: Maar als je geen, als je dan ook een moderne auto erachter hebt die dus adaptive cruise control heeft, dan houdt die wel afstand.
1: Maar dat hoop je maar dan.
2: Ja. Zit er iemand met een oudere auto achter die dat niet heeft, en je zit even niet op te letten, dan heb je schade. Maar dan nogmaals, als bestuurder, ook van het zelfrijden, ben je altijd zelfverantwoordelijk. Ja. Maar ook als je erachter rijdt, je moet voldoende afstand houden.
1: Altijd, hè? Ook als je stilstaat bij het verkeerslicht, hè?
2: Zeker.
1: En dan klapt iemand achter. Klapt op de voorganger. Dan zeggen ze, ben jij verantwoordelijk, want je hebt er niet genoeg ruimte tussen gelaten. Dus
2: precies.
1: Hou altijd overal genoeg ruimte tussen. Ben, wij gaan ook ruimte tussen jou en ons houden. Voor een weekje.
2: Tot volgende week.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl. Sterk werk.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het is inmiddels 11:30 geworden. Een bijzonder goedemorgen. Ja, dan probeer ik wat te lezen, maar dat duurt even, maar nu komt het wel. Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Hoewel hij de overval in Lelystad in augustus 2024 niet zelf uitvoerde, speelde hij volgens de rechtbank wel een cruciale rol. Hij wachtte in een auto in de buurt en nam na afloop de buit in ontvangst. Almeerders kunnen weer stemmen op een kandidaat voor een tegel op de Walk of Fame van Almere. Er kan worden gekozen uit 3 kanshebbers. De Almeerse Reddingsbrigade, de Muziekkids Almere of de Museumwoning in Almere Haven. Te 8 september wordt bekendgemaakt wie het is geworden. De winnaar krijgt een tegel in de Stationsstraat. De Walk of Fame is een route van 51 tegels in het centrum van Almere. Elke tegel belicht per jaar een betekenisvolle gebeurtenis, ontwikkeling of een belangrijk persoon. En afgelopen jaren zijn al tegels gelegd voor Stichting Fietsmaatjes, IJskoman Carlo en Stichting Wensjes. En in verschillende plaatsen in Flevoland is door atleten het bevrijdingsvuur uit Wageningen gebracht. Zo ook in Zeewolde. Om 10:00 is het bevrijdingsvuur in Lelystad aangekomen. En we gaan zo meteen verder praten over bevrijdingsdag in onze provincie met onze verslaggever Arie Meijer. Tot zover kort overzicht van het nieuws. Al het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
14: Dankjewel, een blik op de weg. Verkeersinformatie van de AWB. 1 file te melden op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampenoord 5 minuten stilstaan. En een flitsermelding op de Overture in Almere. En zometeen, ik zei het al, gaan we naar onze verslaggever Arie Meijer. Hij is bij de Vrijheidslunch in Dronten.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: 6,5 minuut na 11:30. Muziek van Keith West, een excerpt van de Teenage Opera.
1: Het is vandaag bevrijdingsdag, het is 5 mei. Overal zijn festiviteiten. Zo ook een bevrijdingslunch, een vrijheidslunch in Dronten. En onze verslaggever Arie Meijer is daarbij. Arie, wat gebeurt er op dit moment?
2: Ja, er wordt hier gegeten in het ontmoetingspark in Dronten. Ik neem jullie even een beetje mee. Want ik weet niet, je hoort wellicht wat bestek. Je hoort wellicht zachtjes mensen praten. Maar zoveel mensen hoor je niet praten. Dat komt omdat ze natuurlijk lekker aan het eten zijn. Maar er gebeurt hier heel veel. Voor de mensen die meekijken. Die zien hier ook allemaal instrumenten staan. Want er wordt zo straks ook gespeeld. Dat allemaal muziek uit de oorlogsjaren wordt gespeeld. Ja, toch een beetje in het thema te blijven natuurlijk. We lopen even door en dan zien we hier een hele lange rij met mensen staan. Even kijken hoor, meneer. Ik zie u op de rug. Dag. Ja. U heeft uw bestek zelf meegenomen?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ik heb het hier van Anke gekregen.
2: Oh.
3: Wij gaan zo meteen muziek maken en we mogen mee eten. Dat vind ik weer heel fijn.
2: Maar het was wel de bedoeling dat u zelf bestek had meegenomen en een bordje?
3: Ja, ja, ja, maar dat was niet helemaal goed gecommuniceerd. Dus, maar dat is prima opgelost.
2: Van welke kant niet goed gecommuniceerd?
3: Nou, dan laat ik in het midden. Dan laat ik dat gewoon in het midden houden. Het is vandaag bevrijdingsdag, dus laten we het gewoon gezellig en vrolijk houden.
2: Ja. En waarom doet u mee?
3: Wij zitten in de band. Ik zit in de band. Dus daar, ik speel zometeen lekker in de mood en zo.
2: Ja. Dus eerst nog even lekker eten. Bent u ook benieuwd naar die vrijheidssoep?
3: De vrijheidssoep?
2: Ja, er is een vrijheidssoep.
3: Top. Nee, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ja. Echt oprecht, ja. Zeker.
2: Nu nog even in de rij wachten. Ja. Het is nog even wachten. Het wordt dan door eten voor u ook. Want anders bent u straks te laat met muziek maken.
3: Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed.
2: Ik begreep, er worden liedjes uit de oorlogstijd gespeeld.
3: Ja, In the Mood. It Don't Mean a Thing. Maar we eindigen ook met Amy Winehouse. Dus de hele geschiedenis gaat zo door.
2: Wordt meegenomen.
3: Ja, precies.
2: Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk en succes straks. We kijken even door, want er gebeurt hier heel veel. Kijk, daar staat ondertussen ook de organisator Bert Halens. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: U staat er lachend bij en ziet de mensen langslopen die nou niet alleen soep halen, maar ook een andere maaltijd halen. Want kunt u omschrijven waarom dit gebeurt en wat hier precies gebeurt?
4: Ja, je bent hier bij de vrijheidsmaaltijd in Dronten, bij ontmoetingspark buiten. En we organiseren dit samen met de Stichting Bende 2001. Een stichting die verhalen uit de Zuiderzeebodem haalt. Daarvan zie je ook de expositie en daar hebben we ook vertelvoorstellingen bij.
2: Ja, maar er staan inderdaad hier allemaal schermen met het verhaal van de oorlog.
4: Ja, vier verschillende verhalen. Die hebben we de afgelopen jaren met een vertelvoorstelling opgevoerd. Lesbrieven erbij voor het onderwijs. En een expositie inderdaad, die in Flevomeer Bibliotheek heeft gedraaid. En we doen dit samen met Ontmoetingspark Buiten en de werkgroep Fairtrade van de gemeente Dronten. Dus het is ook nog een Fairtrade en duurzame lunch ook nog.
2: Ja, maar u luncht ook 2 uur lang. En dan denk ik, ja, de mensen die hier zitten, die zijn over een half uurtje wel weer klaar. Betekent dat ook dat er allemaal tijdsloten zijn waarop mensen zich hebben moeten inschrijven?
4: Nee, het is van 11 tot 1. Mensen moesten wel reserveren van tevoren. Het is wel gratis uiteraard. Maar we hebben 81 plekken. 81 jaar vrijheid. We zitten vol, zoals je ziet.
2: De hele tafel zit vol. Nou hoorde ik net iemand, die had de soep nog niet geproefd. Maar dan ben ik benieuwd, heeft u hem al wel geproefd?
4: Ja, ik heb toen vorige week binnenkwam stiekem een blik opengemaakt. En even geproefd samen met mijn dochters. Hij was fijn. Het was een lekkere soep.
2: Hoe zou u hem omschrijven?
4: Ja, met een stevige soep. We hebben wel echt een maaltijdsoep, zeg maar. Met aardse tonen. Een beetje rauwer, weet je wel. Maar echt lekker. Het smaakt prima.
2: Hij valt in de smaak.
4: Ja, ja, zeker. Bij mij wel. Ik denk bij de mensen ook wel.
2: Jullie horen het, de soep valt in de smaak. Hier in Dronten wordt nog urenlang gegeten.
1: Ja, voor zover ik weet, de vrijheidssoep is dit jaar gemaakt door Jannie van der Heijden. Het is een wittigere soep als symbool voor de witte duif, het symbool van de vrede.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: We gaan een spelletje spelen.
0: Ja.
1: En dat doen we met Ellie.
0: Ellie.
2: Ja?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
1: Ja? Ben je de bevrijdingsdag een beetje aan het vieren? Of zeg je, nou, dat ga ik vanmiddag nog even doen.
2: Nee hoor, nee. Ik was lekker thuis. En gelijk Omroep Flevoland aangezet.
1: Ja.
2: Omdat ik vrijdag de foto's had gemist. En toen zag ik daar toevallig mijn kleinzoon en mijn schoondochter op staan op Urk. Want mijn kleinzoon die had het IJsselmeer overgevaren voor het KWF. En daar was de Omroep Flevoland ook mee geweest.
1: Ja, ja.
2: De boot, ik weet niet of dat bekend is.
1: Ja, zeker.
2: En ik denk, verdorie, had ik nog vrijdag. Zie ik mijn schoondochter met mijn kleinzoon daar staan. Ja, en ik vond het ook zo leuk wat de Omroep Flevoland er ook allemaal voor gedaan had.
1: Ja.
2: Dus ja, daar geniet ik van.
1: We proberen altijd overal bij te zijn bij alle bijzondere gebeurtenissen. Ja, deze, die mocht zeker niet ontbreken.
2: Geweldig, want ik zag net, jullie waren ook in Dronten op evenemententerrein en zo.
1: Bij de bevrijdingsdag.
0: Hey, Ellie, even over je kleinzoon. Was je niet een beetje gespannen? Vond je niet eng?
2: Ik vond het een hele enge dag.
1: Ja.
2: Ik vond het heel spannend. Ik vind het zo mooi ook wat hij gedaan heeft. Ja, en ik zag mijn zoon ook natuurlijk nog bij het interview. En de hele avond op het nieuws kwam het terug. Dus ik denk, hij is weer in beeld. Maar ja, op het computertje van mij, of de tv, ja, dan zie je het toch weer anders.
1: Ja.
2: Ik vind het geweldig wat hij gedaan heeft. Dus ik heb ervan genoten.
1: Doet hij dat al lang, dat zeilen?
2: Ja.
0: Je moet ook wel heel goed zijn als je de IJsselmeer over moet.
1: Dan, ik wou dat zeggen, want dat kan wel spoken
0: hoor. Hoe lang heeft je erover gedaan eigenlijk? Een uurtje of twee of zo?
2: Nee, hij was er 00:30, geloof ik.
0: Oh, maar 00:30.
2: Ja, maar er waren twee boten beschikbaar gesteld door post op Urk. En er was Omroep Flevoland ook nog een stuk meegevaren.
0: Ja, natuurlijk. We zijn overal bij. We zitten
1: overal bovenop. Onze verslaggever kwam kotsend van het bootje af. Die was zeeziek.
0: Zeeziek was die. Ellie, ik hoor dat je enorm trots bent en dat je het allemaal goed volgt.
1: Dat is wel duidelijk.
0: We willen toch even naar de orde van de dag, want we gaan naar de foto's van vandaag.
2: Ja.
0: Hij was niet zo moeilijk, hè?
2: Nee, dat was een hele makkelijke met die... ik weet niet hoe die dingen heet op de brug. De een stond er 4 en de ander stonden er 3.
0: Ja, even kijken of we het cirkeltje terug zien.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Dat zijn de sluizen, hè? Het zijn de sluizen.
2: Ja, de sluizen. Ja, ik kon er niet op komen. Dat heb je op deze leeftijd.
1: Oh, nee, maar dat heb je niet alleen op die leeftijd, hoor.
0: Nee.
1: Daar hebben wij ook al last van. Wij zijn nog jonge hinders.
0: Ja, precies.
1: Springen door.
2: Ja, dat weet ik.
0: Dat betekent, Ellie, dat jij aan het rad mag draaien. Dat heb je eerder gedaan, hè?
2: Ik heb jaren geleden eens een keer meegedaan. Maar dat is nu heel lang geleden.
0: Oké, nou, Arnoud die heeft 2 vragen aan je. Moet het een harde of een zachte draai worden?
2: Doe ik maar een zachte.
0: En linksom of rechtsom?
2: Linksom.
1: Dat dacht ik al. Een zachte linksom. Zo. Nou, hij gaat in ieder geval 1 keertje rond. Dus even kijken waar hij vandaag op uitkomt. We hebben rode en witte partjes en het is vandaag een rode. En ik denk dat je deze wel leuk vindt, Ellie. Ik hoop ook niet dat je hem al hebt, want je krijgt van ons het enige echte Omroep Flevoland vogelhuisje.
2: Oh, leuk!
1: Ja, dat is een soort bouwpakketje. Die kan je dan in elkaar zetten. Ik zou er wel een beetje lijm tussen doen.
2: Lijm zou wel doen.
1: Ja, en dan kan je zelf ook nog een kleurtje geven.
0: Ja.
2: Ja, leuk!
1: Ik zou wel even overleggen met de vogels welke kleur, want niet elke vogel vindt elke kleur leuk.
2: Welke kleur ik leuk vind?
1: Nou, nee. De vogels. Ik zou het even overleggen met de vogels. Want die moeten erin zitten uiteindelijk.
2: Op zo'n manier. Ja, ik begrijp het. Nou, leuk.
1: Anders krijg je dat soort verrassende effecten. Ja. Weet je, als in Kopers onder kijken. Dan wordt het huis ingericht met een kleur. En die mensen vinden het verschrikkelijk. Echt erg. Het gaat er gelijk weer uit.
0: En Ellie, het is ook voor kleine vogeltjes hoor. Dus verwacht niet dat er een struisvogel in gaat zitten.
2: Ja, ik heb nu ook jonkies in het pimpelbeeshuisje.
1: Nou, daar kan die zo naast.
0: Absoluut.
2: Ja, we kunnen wel weer bij.
1: Babykamertje erbij, weet je. Dan komen de vogeltjes. Ja, ook weer vogeltjes in.
2: De tuin heb ik ook nog plaats. Om deze hangt voor. Heel leuk.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja. We nemen vanmiddag nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het zo snel mogelijk naar je toe daarna.
2: Ja, en wordt het dan gebeld?
1: Ja. Dat zeg ik. We nemen vanmiddag nog even contact met je op.
2: Oh,
1: misschien via de postduif, dat kan ook. Maar meestal bellen wij.
0: Of via het pimpelmeisje. Hou ze goed in de gaten.
1: Of een e-mail.
2: Ja. Goed. Ja, doe ik.
1: Ellie, nog een fijne bevrijdingsdag, hè?
0: Doei.
2: Bedankt, hoor.
1: Ja, doei.
0: Geen dank.
1: Doei.

0: was al verantwoordelijk voor heel veel mooie plaatjes. Hij dacht, weet je wat, ik doe er gewoon nog eentje bij. Hoe zes?
1: Ja, een waslijst van de mooie plaatjes. Wat dat
0: echt, hè? Esmee van Velen van Poppodium Corneel in Lelystad. Fijn dat je weer bij ons bent.
2: Ja,
0: je hebt het programma voor de komende maand bij je.
2: Zeker.
0: Waar gaan we mee beginnen?
2: We beginnen op 15 mei met Pia. Pia is ons Latin Dance Feest. Is al heel lang...
0: Ik dacht Pia Douwers.
2: Nee, Pia. Dus lekker dansen op de beste Latin muziek.
0: Oh, Pina.
2: Pina.
0: Ah, ja, Pina. Van Nicolada.
2: Ja.
1: Dat is, dan komt het wel over.
2: Ja, het wordt voor ananas, is het. Kwam ik later achter.
0: Ja.
2: Dan op zaterdag 16 mei staat Gorilla Radio bij ons in Corneel. En dat is een tribute band aan de hard rock, metal en funk band Race Against the Machine. En die werden enorm populair in de jaren 90 door hun anti-autoritaire en anti-kapitalistische boodschap. En dit weekend dus een ode aan die band. Dan op 22 mei komt Spot weer terug bij ons voor hun mixtape release party. Het is een gratis toegankelijke avond waarin de jongeren van Spot... Spot is een jongerenorganisatie in Lelystad...
0: Ja.
2: Hun muziek presenteren die ze in een traject bij ons hebben gemaakt. Dus komt dat zien. Dan zaterdag 23 mei is de New Wave Era weer terug. Tijdens de New Wave Era wordt de beste muziek van New Wave gedraaid. Dus dan kan je denken aan artiesten als Ronnie Flex, Jonah Fraser, Broederliefde. Dat soort artiesten. Dus het is vooral een dansfeest voor meer de jeugd.
0: Mm-hmm.
2: Maar iedereen is helemaal welkom als je 18 plus bent. En dan het laatste weekend van mei beginnen we met de Grunge Night. Daarop staan Monkey Ranch en Bleach. En dat zijn een Foo Fighters en Nirvana tribute. Dus hits als Everlong, Learn to Fly en The Pretender... maar ook Wake Me Up When September Ends, American Idiot... en Boulevard of Broken Dreams komen allemaal voorbij.
0: Alleen maar hits.
2: Alleen maar hits.
0: Ja.
2: En we sluiten de maand af met een première. Namelijk de première van Gospel Garden. En Gospel Garden is een nieuw live concept... waar publiek en artiesten samenkomen om muziek te beleven... die raakt, verbindt en hoop geeft. Het is een plek waar je kennis maakt met de nieuwste generatie gospelartiesten... en bij ons staan Salome Holnes, Stacey Sarpong en Mondeseer. En samen zorgen zij voor een avond vol soulvolle optredens, authentieke verhalen en een warme verbindende
0: sfeer. Heerlijk. Van Pina naar de New Wave naar de gospel.
2: Ja, van alles wat weer.
0: Wat een mooi breed programma weer.
2: Zeker.
0: Komende maand. Esmee van Velen van Poppodium Corneel in Lelystad. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Nederland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
1: Dit is Flevoland.
4: Ik wil politie worden.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Bataviastad in 2024. En Almeerders kunnen weer stemmen op een kandidaat voor een tegel op de Walk of Fame van Almere.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond, 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse anti-slavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Katrien. De verkeersinformatie van de ANWB. Er stonden net een paar files, maar die zijn ondertussen opgelost. Wel wordt geflitst op de overturen in Almere. Daar een controle in beide richtingen. Die is 2 keer gemeld. Ik weet niet of dat echt daadwerkelijk een flitser is. Ik heb geen idee. Heb je nou wel een flitser gezien? Staat hij niet in mijn lijstje? Meld hem even aan. Via de app van Flitsmeister.
9: Ja, en zojuist is het Bevrijdingsfestival in Almere ook officieel begonnen. Onze collega Jordi Bouw die is er de hele dag verder bij. Daar gaan we eens vaak mee schakelen. En zometeen doen we dat voor de eerste keer.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Everybody get up.
1: Hey. Dat zal vandaag wel een paar keer worden geroepen, hoor.
0: Dat denk ik wel, ja. Robin Thicke hoorden we in ieder geval en Blurred Lines.
1: Het Bevrijdingsfestival in Flevoland, dat begint straks om 1 uur in Almere. Is dat onze collega Jordi Bouw, die is er natuurlijk de hele dag bij op die esplanade. Jordi, we kunnen wel zeggen, dat is de plek waar het vandaag allemaal gebeurt, hè?
2: Goedemiddag, nou inderdaad. En ook al gaat het festivalterrein pas over een minuut of 50 open, de artiesten die zijn nu al druk aan het oefenen of alles gereed is, of alle instrumenten werken. Er worden al wat filmpjes getest of het geluid allemaal werkt. Want om 1 uur gaat het hier allemaal beginnen op de Esplanade. Ik sta hier naast de organisator van het festival hier in Almere. Dat is Barry Bouquet. Barry, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, er is even gestopt met de soundcheck, dus we kunnen wat rustiger praten. Barry, ben je er helemaal klaar voor?
3: Ja, we zijn er bijna klaar voor. We zijn al een dag of 4 aan het bouwen. Een hele grote groep vrijwilligers en we hebben er allemaal zin in, dus laat de mensen maar komen.
2: Ja. Over 50 minuten, dan worden de deuren of de poortjes worden geopend. Weet je al of de mensen staan te trappelen nu om naar binnen te gaan?
3: Ja, vast. Maar in de middag

0: is altijd wat rustiger en het bouwt een beetje op gedurende de dag. Het is ook voor een aantal mensen gewoon nog een werkdag. Dus we verwachten vooral vanavond veel drukte.
1: Ja. Heb je enig idee hoeveel mensen er vanmiddag hier op het terrein rondlopen?
0: Ja, meestal wel rond 4.000-5.000. En het kan wel iets omhoog nog. Het hangt ook een beetje van het weer af, maar het is nu eigenlijk wel goed. Het is fris, maar gelukkig droog. Dus dat is heel prettig.
1: Ja, ja, ik zag je net ook al eventjes je telefoon checken om de radar in de gaten te houden, hè, van het weer. Want dat is ook wel echt een factor of het hier druk wordt, ja of nee.
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk een gratis festival. Dus als het echt slecht weer is, dan denken mensen volgend jaar maar weer. Maar nee, we verwachten goede opkomst vandaag. Leuk programma hebben we, dus ja.
1: Ja. Waar kijk jij nou persoonlijk het meest naar uit?
0: Ik vind altijd het leukste als het om 11 uur afgelopen is en het is allemaal goed gegaan. En als vrijwilligers vinden het leuk. En nee, er zijn verschillende acts die ik zelf leuk vind. Maar ik ben niet per se fan van een van de acts. Ja, ik ga gewoon voor de mix van alles. Ja. Ja.
1: Het is de 33ste keer alweer dit jaar, hè, dat het Bevrijdingsfestival Flevoland hier in Almere wordt gehouden. Neem je dan ook altijd nog iets mee van voorgaande jaren, wat je nu bijvoorbeeld zou moeten verbeteren?
0: Ja, op dit plein zit het denk ik al een jaar of 10 inmiddels. Dus elk jaar kijk je, ja, we kunnen iets een stukje beter doen. Er wordt nu natuurlijk gebouwd hiernaast bij Windesheim. Dus we hebben iets minder ruimte. Dus we moesten alles een beetje inschuiven. Dan geef je ook de kans om alles opnieuw weer even te bekijken. Maar in grote lijnen is het eigenlijk hetzelfde als de afgelopen paar jaren. Want het is gewoon op zich een goed terrein. Als je eenmaal de indeling door hebt, dan moet je het vooral niet te veel veranderen.
1: Ja. En een mooie line-up van bekende artiesten toch wel. Emma Heesters komt weer langzaam wel te nog als afsluiter volgens mij, hè, van deze avond. De ene laatste. Ja. Ik hoorde de voorzitter vanochtend al op de radio bij ons zeggen. Het is toch altijd wel weer even spannend of we het festival gratis kunnen houden. Hè? Maar ook dit jaar is het weer gelukt dus.
0: Het is weer gelukt. Ja, we zijn natuurlijk met 14 festivals. Hè. We werken met z'n 14 samen onder de paraplu van het Nationaal Comité, 4e 5 mei. Dus gratis is gewoon belangrijk om met elkaar de vrijheid te kunnen vieren. Ja, alles wordt duurder, een pak melk, maar ook een podium of een artiest of ja, eigenlijk alles. En ja, veel grote festivals vragen een paar euro meer. Maar ja, als je al nul vraagt, dan is dat... Ze wilt het graag zo lang mogelijk gratis houden.
1: Ja. Want jullie krijgen steun bijvoorbeeld van de gemeente, van de provincie. Maar ik heb ook begrepen dat jullie dit jaar weer meer sponsors hebben weten te vinden.
0: Ja, het is heel belangrijk dat ook de mensen uit de provincie, zeker het bedrijfsleven, die laat toch merken dat ze het onderwerp belangrijk vindt. En met elkaar samenkomen belangrijk vinden. En dus dit jaar gaat het weer een stukje beter qua sponsoring dan het jaar daarvoor. Dus, maar het blijft hard werken.
1: Ja. Nou, dit jaar is het in ieder geval gelukt. En betekent dat om 1 uur hier de poorten worden geopend. En officieel is de opening pas als het vuur is aangestoken,
0: zeker,
1: toch?
0: Ja, rond 2:30 komt het vuur aan. Vannacht in Wageningen zijn de groep zijn ze vertrokken. En dan gaan ze op het podium met elkaar en daarna de vlam aansteken. En daarna dan begint het echt, zeg maar.
1: Ja. En dan gaat het los tot een uurtje of 11, hè, vanavond.
0: Ja. 11 uur is het afgelopen. En meestal 11:15 is iedereen weer van het trein af. En als je morgen om 6:00 aankomt, hier is bijvoorbeeld nog nooit gebeurd, is het podium weg. Dus ook morgen nog even opruimen met z'n allen.
1: Ja. Een drukke tijd, dat is het. Zeker. Maar wel heel leuk, want je straalt er nog wel bij.
0: Ja, we hebben er vooral veel zin in. Het is leuk om met zo'n club mensen iets te organiseren. Dat is superleuk. Ja.
1: Organisator van het Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere, Barry Bouquet was dat. En ik meld me straks natuurlijk weer, want we zijn rechtstreeks bij het moment dat hier ook de vlam wordt aangestoken. De vlam die vanuit Wageningen door een groep estafettelopers hier naar Almere is gebracht. En het moment dat het vuur hier wordt aangestoken, dat zie je natuurlijk bij ons op televisie straks.

0: Muziek uit de film. Ja, uit de film The Devil Wears Prada, deel 2. Sienna Sparrow hoorden we. We gaan naar de weerkamer. En in die weerkamer, daar zit Floris Lefebvre. Floris, goedemiddag.
1: Bastiaan, een hele goede middag.
0: Een goede middag. We hebben prachtig weer gehad. Het is nu eventjes wat frisser. De wind die maakt het wat kouder vandaag, hè?
1: Inderdaad, ja, daarmee is eigenlijk alles gezegd. Er zijn wel grote verschillen tussen het westen en oosten van Flevoland. Want in het uiterste westen, daar schijnt de zon volop. Maar verder naar het binnenland komt ook veel bewolking voor. En dat levert ook grote temperatuurverschillen op tussen oost en west. Want nabij het IJsselmeer is het zo'n 14 à 15 graden. Wel dus een frisse oostenwind erbij. Maar verder in het binnenland, onder de bewolking, daar is het niet warmer dan een graadje of 10. En die tweedeling houdt de rest van de dag ook aan.
0: Dus, ja, je zegt het 10 graden, een paar dagen geleden was het dubbele.
1: Inderdaad, ja, toen was het zelfs boven de 20. Vanavond ook nog een tweedeling met temperaturen iets boven de 10 graden. De meeste opklaringen in het westen van de regio, verder naar het oosten meer wolkenvelden. En dat blijft ook komende nacht en ook morgen zo. We hebben echt te maken met een actieve depressie die zich boven het oosten van Nederland bevindt. Daaruit valt af en toe ook wat lichte regen of motregen. Dus morgenmiddag kan ook het oosten van Flevoland met wat regen te maken gaan krijgen. Maar verder naar het westen schijnt gewoon de zon en wordt het een aangename 14 of 15 graden. Maar in de regen is het morgenmiddag een fractie koeler.
0: Oké, maar dan we gaan wel weer de goede kant op, lijkt mij.
1: Ja, zeker. Ondanks een wat frissere donderdagmiddag met zo'n 14 graden is het weerbeeld wel heel vriendelijk. Want de zon schijnt geregeld, er komen stapelwolken voor en de temperatuur gaat vanaf vrijdag ook weer een aantal graden omhoog. Vrijdagmiddag zo'n 16 graden en in het weekend keert de warme 19 of 20 graden weer terug. Maar dan stijgt wel de kans weer op een enkele regen- of onweersbui.
0: Oké, en blijft dat ook een paar dagen zo of niet?
1: Ja, dat blijft zeker zo. Want ook het vooruitzicht naar volgende week ziet er vrij warm uit. Met temperaturen richting de 20 graden. Maar het is dan wel wat wisselvallig met af en toe een enkele bui. Maar zeker ook geregeld zonnige perioden tussendoor. Ja,
0: dus wordt weer goed voor de natuur, hè?
1: Ja, heel groeizaam weer komt
0: eraan. Heel groeizaam weer, heel goed. We zijn weer helemaal op de hoogte. Dankjewel, Floris.
1: Fijne dag nog, hè?
0: Jij ook. Hoi, hoi.

0: is zo'n plaatje waar iedereen mee kon zingen.
1: Waar zijn zij gebleven eigenlijk, die circus?
0: Ik
1: verwarde ze altijd met Ernst Bobby.
0: Ja, en de rest.
1: Ja.
0: Maar dan,
1: Ernst Bobby en Circus Custus.
0: En Circus Custus, ja,
1: het lijkt er wel een klein beetje op.
0: Ja. Goed, Circus Custus hoorden we dus en het nummer dat heette Verliefd.
1: Het is een spannende dag voor de leden van de Josti-band. Ze zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid en mogen als helikopteract het hele land door om op te treden op de verschillende bevrijdingsfestivals. De slagwerker van de Josti-band die is er helemaal klaar voor. Hij heeft dan ook flink geoefend.
2: Ja, we hebben vanaf... Even denken, in januari ongeveer hebben we dat gedaan. Hebben we geoefend. Ja. En dat was leuk altijd.
1: Voor de organisatie achter de Josti-band betekende het ambassadeurschap een flinke uitdaging. Want alle deelnemers die moesten op vandaag worden voorbereid.
3: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie. Want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Josti-band, 120 leden. Zeker. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
4: en
3: veel
4: allemaal
3: te
4: in die helikopter?
3: Allemaal ook niet. Nee, ook niet. Nee. Dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams. Nou, you name it. Artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënt.
1: Ja, inmiddels zijn de eerste leden van de band onderweg. Niet iedereen gaat dus met de helikopter. Een aantal leden die zal met de bus gaan. Maar dan hebben ze nog wel een uitdaging. Want ze moeten op een gegeven moment van Vlissingen naar Barneveld of Amersfoort, ergens in het midden van het land. Ja. Dat moeten ze binnen 2,5 uur doen. Dus ze krijgen een spoedbus. Dus een bus die met politiebegeleiding door Nederland heen komt.
0: Fantastisch.
1: Heel mooi.
0: De Josti-band die staat ook als ambassadeurs van de vrijheid op het Malieveld in Den Haag. Dat is de eerste stop. Daar wordt alles in gereedheid gebracht. Er staan ook heel veel tenten en de organisatie die vertelt wat er nog meer is.
5: Daar staan de foodtrucks. En daar onder die tent kunnen mensen lekker even zitten om te eten. Ja, en voor de rest het hele terrein rond gebeurt van alles nog wat. Van een kinderterrein tot een Haagse vrijheidsmaat. Het voor jongeren, veteranenontvangst. Het plein van de vrijheid. De studentenarea met DJ's en heel veel onderwijsinstellingen. Een hiphop-area, een silent disco vanavond. En een commerciële markt met allemaal leuke snuisterijen. Dus echt, je kan die de hele dag rondlopen.
0: Ja, straks stapt de zangeres Carsou uit de helikopter. Andere ambassadeurs zijn dus de Josti-band, DJ La Fuente en Rolf Sanchez. In totaal zijn er in Nederland 14 gratis bevrijdingsfestivals.
1: Dan naar China, want de autoriteiten daar die hebben net een persconferentie gehouden over de explosie bij een vuurwerkfabriek in het zuiden van het land. 26 mensen zijn daarbij omgekomen en 61 anderen raakten gewond. Het onderzoek is volgens correspondent Gabi Verberg nog in volle gang.
6: Herhaaldelijk werd gezegd dat ze tot op de bodem gaan uitzoeken wat er is gebeurd, hoe ze dat gaan doen en wie er verantwoordelijk gehouden moet worden voor deze ramp. Ja, en ik denk dat de vuurwerkbranche er na vandaag heel anders uit gaat zien. Want ik denk dat alles en iedereen onder gigantische nieuwe veiligheidscontroles gebukt zullen gaan de aankomende maanden.
1: Ik hoorde gisteren dat in dat gebied zo'n 3000 van dat soort vuurwerkfabriekjes zit.
0: Ja. Ja, er zijn mensen in China die gaan op vakantie naar dat gebied, omdat ze elke avond die vuurwerk testen, in de lucht knallen. En dan gaan ze op vakantie en dan kun je elke avond vuurwerk kijken.
1: Ja, het is wel, zoals je zegt, een levensgevaarlijke regio dus.
0: Ja, absoluut, ja. Iets anders dan, in het centrum van Amsterdam zijn de afgelopen dagen vogels vast te komen zitten in netten. Die zijn gespannen in bomen, in een plantsoen waar een beeldentuin van het Rijksmuseum komt. Die netten die moeten voorkomen dat de vogels er gaan broeden, maar ze raken erin verstrikt. En daar zijn de buurtbewoners niet blij mee.
7: Ja, dat is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol.
8: Dat vinden we niet leuk.
9: Niet oké. Okay.
8: Niet leuk.
7: Nee, ik zie het ook. Heel die bom is benad.
9: Ik ben helemaal niet blij mee.
10: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
0: Het Rijksmuseum zegt dat de dierenambulance erop afkomt wordt gestuurd als er een vogel in het net zit. Die netten die blijven wel hangen. Tot zover het nieuws van buiten de provinciegrenzen.

0: Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 1:01. Goedemiddag. Het Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere begint over een half uurtje. Op de Esplanade en de Grote Markt staan dit jaar onder andere Emma Heesters, Samuel Welte en Chris Cross Amsterdam. Het festival is gratis toegankelijk en het programma loopt door tot 11:00 vanavond. Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Hoewel hij de overval in Lelystad in augustus 2024 niet zelf uitvoerde, speelde hij volgens de rechtbank een cruciale rol. Hij wachtte in een auto in de buurt en nam na afloop de buit in ontvangst. Almerers die kunnen weer stemmen op een kandidaat voor een tegel op de Walk of Fame van Almere. Er kan worden gekozen uit 3 kanshebbers: de Almeerse Reddingsbrigade, de Muziekids Almere of de Museumwoning in Almere Haven. 12 september wordt bekendgemaakt wie het is geworden. De winnaar krijgt dan een tegel in de Stationsstraat. Die Walk of Fame is een route van 51 tegels in het centrum van Almere. Elke tegel belicht per jaar een betekenisvolle gebeurtenis, ontwikkeling of een belangrijk persoon. Afgelopen jaren zijn al tegels gelegd voor Stichting Fietsmaatjes, IJskoman Carlo en Stichting Wensjes.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Een deel werd aangehouden omdat ze weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen omdat ze dingen riepen. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen. Doordat criminelen gebruik maken van AI, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. En de Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag schijnt de zon geregeld in de provincie, maar er trekken ook wolkenvelden over. De temperatuur stijgt naar 11 tot 15 graden, met de hoogste waarde tijdens zonnige periode. Daarbij staat er een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten, die het gevoelsmatig wel een stukje frisser doet aanvoelen. Nou, vanavond en vannacht kan er af en toe een klein beetje lichte regen vallen in de provincie, met de grootste kansen op regen weggelegd voor het oosten van de regio. Voor morgen is de weersverwachting nog behoorlijk onzeker, want de bewolking heeft waarschijnlijk de overhand, maar er is ook kans op ruimte voor de zon en regen ligt ook op de loer. De grootste kans op zonnige periode is weggelegd voor het noordwesten van de regio en het oosten maakt juist kans op wat regen.
9: Floris Laveber, dankjewel. Op het ogenblik geen files meldt de ANWB en ook flitsers zijn er niet gebeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
5: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ben jij dat of niet?
1: Wie? Mr. Know-it-all?
0: Ja?
1: Nee.
0: Ah, oh, oké.
1: Okay. Wou dat het waar was? Ja, maar dat je dan ook echt alles weet, hè?
0: Dat is wel, ja. Dan ben je ambassadeur van de vrijheid. Dan mag je met een helikopter de hele dag het land rond.
1: Ja,
0: en dan ben je de zangeres Karsu. En dan zeggen ze, stapt u maar in. Maar we gaan niet naar, wat was het nou? Roermond. Want het weer is te slecht.
1: Ja, dat kan.
0: Maar ze moesten wel naartoe, dus ze zijn met de taxi naar Roermond gereden.
1: Ja, ja. Ja, dat kan.
0: Het is toch allemaal een toestand.
1: Ja, je vliegt gewoon onder bepaalde regels. En als het weer helemaal inzakt, of zoals ze dat dan noemen, de bewolking gaat zakken, dan kan je op sommige momenten onder bepaalde omstandigheden kan je dus daar gewoon niet heen.
0: Ja, nou, ze vond het een rustige start van de dag. Want ze had al een testvlucht gemaakt met die helikopter. Dus
1: een helikopter beweegt altijd ietsjes meer dan een vliegtuig ook nog weer.
0: Ja.
1: Dus, iets over dat schip nog, hè, dat Hantavirus. Dat zeggen al die wetenschappers, hè, die Mr. Know-it-alls. Die zeggen dat komt van kraagdieren, ratten en muizen die op het schip zitten. Daar hebben ze dat hele schip hebben ze onderzocht.
0: Geen muis te vinden.
1: Geen rat te zien. Dus het kan toch van mens op mens gaan. Nou liggen ze voor de kust van de Kaapverdische eilanden. Hè, bij Praia is dat, de hoofdstad van de Kaapverdische eilanden.
0: Ja, maar ze stappen natuurlijk overal af, hè? Het kan ook zijn dat ze ergens aan land zijn gegaan. Land. En daar dat op hebben gepikt van zo'n, zo'n rat of zo'n ding.
1: Ja. Nou, de mensen zijn nu allemaal getest ook op dat schip. Maar daar zijn de onderzoeken, daar zijn de testen nog niet van bekend. Nee. Maar nou willen ze door gaan varen naar Tenerife. Dat zit dan vol met Nederlandse vakantiegangers.
0: Ja.
1: Die gaan dan zometeen het Hantavirus mee naar Nederland toe nemen. Dan hebben we zometeen een soort van corona.
0: Arnoud, je gaat ook echt wel heel erg ver, hoor.
1: Nou ja.
0: Ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar nee, dat gaat echt niet gebeuren.
1: Er is al een Nederlands echtpaar door overleden, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, maar ze blijven op dat schip zitten, hè?
1: Ja, maar ze willen dus in Tenerife aan land gaan. Want er zijn er drie doodziek. Of tenminste, eentje is de doodziek, twee lichtziek. En, maar die ene, die moet ook van...
0: Als ze aan land gaan, dan hebben ze eerst de uitslagen van die testen. Dat kan niet anders.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik zie jou al helemaal schuiteren, hè?
1: Nou ja, mensen zijn tegenwoordig natuurlijk heel erg op hun hoede.
0: Ja,
1: voor dit soort dingen.
0: Dat begrijp ik. Maar
1: denken van ja, dan kunnen we wel een land gaan komen, maar dan heb ik het zometeen ook.
0: Nou, laten we dat niet hopen.
1: Nee.
0: Dat schiet wel helemaal niks meer op.
1: Had jij een uitnodiging voor het Met Gala vanavond in Amerika?
0: Nee. Dat is heel exclusief, hè?
1: Dat is heel erg exclusief. Maar je moet ook echt heel extravagante kleding aan.
0: Ja.
1: Er is er eentje als standbeeld. Heidi Klum, die gaat volgens mij als standbeeld. Ik zag ook mensen... Beyoncé, die was 10 jaar geleden wel uitgenodigd.
0: Maar was dat niet gisteravond dan?
1: Was dat gisteravond? Nee.
0: Want ik zag de beelden al.
1: Nou, volgens mij is het vanavond of zo. Maar... Oh, nee, klopt.
0: Ja, dat is gisteravond.
1: Het was te zien op de Rode Loop.
0: Ja. Op de Rode Loper. Nou, het was te zien. Ja. Dus dat was wel gebeurd.
1: Ik zie verder geen Rode Loper, maar dat even terzijde.
0: Ja.
1: Waren ook mensen aan dat je zei van... Nou, die heeft helemaal niks gedaan aan het kostuum. Die had bijna niks aan. Kylie Jenner. Als je goed kijkt heeft ze wel wat aan. Maar van op een afstandje lijkt het alsof ze niets aan heeft.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Ik hou er wel van.
1: Ik wil mezelf wel een keer zo'n pak hijsen. Dat lijkt me wel heel erg leuk.
0: Dat doe je toch iedere keer als je zo'n dinnershow doet?
1: Nee, dat zijn gewone kostuums.
0: Nou ja, zo'n pak van ABBA. Ik niet als kostuum.
1: Nou ja, goed. Dat kan het hebben, hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
0: Dit is Flevoland.
3: Ik wil politie worden.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Rond dit tijdstip begint het bevrijdingsfestival Flevoland in Almere. Op de Esplanade en de Grote Markt staan dit jaar onder andere Emma Heesters, Samuel Welten en Chris Cross Amsterdam. Duurt tot vanavond 11 uur. En een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval bij Bataviastad in Lelystad.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel, Katrien. De verkeersinformatie van de AWB kan er kort over zijn. Geen files, geen vertragingen en ook flitsers zijn er niet gemeld.
10: Zometeen gaan we praten met comedian Howard Komproe. Want hij staat op 9 mei samen met Nonnie Kooijman in Kunstlinie Almere met het programma Peper en Zuur. Wat dat allemaal inhoudt, dat horen we zometeen van hemzelf.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
15: Stiel, sterk werk.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Me This Way. En het is bevrijdingsdag 5 mei. Overal in de provincie wordt vandaag feest gevierd om de vrijheid te vieren. De hele middag is Omroep Flevoland bij jou, maar ook bij al die festiviteiten. We zijn de hele middag op pad in Almere, in Lelystad. En Jordi die is vandaag in Almere.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
0: Ja, Jordi is de hele middag in Almere bij het Bevrijdingsfestival. Het bevrijdingsvuur is daar al aangekomen vanmiddag om zo rond 1:30, 2:00. En nu staat Jordi met de burgemeester. Jordi.
2: Ja, goedemiddag. Ja, het festival is hier volop begonnen hoor, sinds 1:30 vanmiddag. Het eerste optreden was van Fenna Ramos. Hoor ik je denken, Fenna wie? Nou, dat dacht ik dus eerst ook. Maar ik zag haar hier optreden op het grote podium op de Esplanade. Heel veel kinderen eromheen en die deden mee. Die zongen alle liedjes die zij zong, zong ze mee. Dus bij de jeugd is zij ontzettend populair. Goede keuze dus voor de jeugd in Almere. Ze is net klaar met zingen, maar er komen nog veel meer artiesten langs. En daar ga je ongetwijfeld ook veel meer van meekrijgen vandaag bij Flevoland. Maar eerst sta ik hier met de burgemeester van Almere. Dat is Hein van der Loo. Meneer van der Loo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe heeft u genoten van het eerste optreden op het grote podium?
3: Ja, Fenna was swingen. Ik ben wel ietsje ouder dan de jeugd daar, maar het was een hele mooie start.
2: En uw start begon hier op de Esplanade samen met de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. Want u had de eer om de fakkel met het vuur in ontvangst te nemen van de Almere Running Crew.
3: Dat klopt, want dit is ook het Flevolands Bevrijdingsfestival. Het is zo mooi dit jaar, de provincie 40 jaar, Almere de stad 50 jaar. En dit provinciale bevrijdingsfestival hier op de Esplanade. En wij mochten samen die fakkels in ontvangst.

0: angst nemen en daarmee het vuur hier van dit festival ontsteken. Dat hebben we net gedaan.
1: Hoe is zo'n moment voor u als burgemeester?
0: Nou, het is symbool natuurlijk, maar het staat symbool voor de vrijheid die we hebben in een wereld die in de fik staat, zeg ik maar eventjes. Hè? We zien geweld overal om ons heen, drones, bommen, dodelijke slachtoffers. Dus vrijheid is niet iets vanzelfsprekends, is iets waar we elke dag aan moeten blijven werken, voor moeten blijven vechten. En daarom is het ook goed om de vrijheid te vieren en dat doen we vandaag.
1: Als u dan door de stad heen loopt als burgemeester, merkt u ook dat de vrijheid onder druk staat?
0: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren. En dat was met Koningsdag trouwens ook zo. En eigenlijk is dat voor 99% altijd zo, ook in deze stad. Dus ik ben er eigenlijk heel erg trots op dat we hier met zoveel verschillende mensen van zoveel verschillende achtergronden zo heel gewoon natuurlijk door elkaar heen leven. Dat vind ik echt fantastisch.
1: En ziet u dan ook veel bekenden hier rondlopen? Want u bent natuurlijk al enige tijd burgemeester van Almere. Wordt u nou veel aangesproken als u hier op de Esplanade loopt?
0: Nou, ik ben hier nu ruim 3 jaar, dus ik ben ook al een aantal keren op dit festival geweest. Ja, ik prijs me gelukkig dat ik heel veel hoi, hallo, hoe gaat het met je mag zeggen. En ook veel vragen terugkrijg, dus dat is heel leuk om te merken. Ja.
1: Hoe ziet de rest van deze bevrijdingsdag er voor u uit?
0: Nou, ik ga zo nog naar het Huis van Vrede. Daar heb ik een interview zoals dit ook over de situatie en de wereld. Wat betekent vrede, vrijheid voor ons? En verder is het natuurlijk dit festival tot en met vanavond. Dus ik kom straks in mijn, ik denk toch, iets andere outfit nog wel een keertje terug. Op de fiets, met een spijkerbroek en iets luchtiger gekleed om een feestje mee te vieren.
1: En gaat u dan ook undercover met een petje op?
0: Nee. Iedereen mag zien dat ik het ben. Hè, maar toch iets ontspannender dan nu, hoewel dit ook fantastisch is.
1: Ik wens u een heel fijne bevrijdingsdag.
0: Dankjewel, jullie ook.
1: Dat was de burgemeester van Almere, Hein van der Loo, hier op het bevrijdingsfestival Flevoland in Almere. Ik wil toch nog even weten, burgemeester, hoe smaakt de vrijheidssoep van dit jaar? Want die wil ik straks gaan proeven.
0: Nou, het was een heerlijke soep. Is een heerlijke soep. Witte bonen en dan heb je de Aziatische variant en de Italiaanse variant. Dus als je van koriander houdt, moet je de Aziatische soep nemen. Als je van peterselie houdt, dan moet je de Italiaanse versie nemen. Lekker pittig. Heel erg lekker gebonden bonensoep.
1: Nou, er staat mij wat te wachten. Ik denk dat ik voor de Italiaanse versie ga. Tot straks, dan ga ik soep eten.
2: Studio Flevoland buiten de deur.

Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordy Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.

0: Studio Flevoland buiten de deur.
1: Ja, tot 9 uur vanavond is er ook in Lelystad aandacht voor, voor het bevrijdingsfeest. Want de binnenstad staat in het teken van vrijheid, muziek, ontmoeting en plezier. Nieuw dit jaar is een uitgebreide bevrijdingsmarkt in het stadshart met meer dan 60 kramen. En collega Abdelhafid Akkaloush die is een kijkje gaan nemen in Lelystad. Ja, Hafid, is het feestje al een beetje op gang gekomen?
2: Ja, het is net begonnen, 20 minuten geleden. Ja, zoals je ziet achter mij, heel erg druk is het nog niet, want het is van start te gaan. En zoals iedereen weet, ja, heel veel mensen moeten nog werken, hè, tot 5 uur, want het is niet een vrije dag voor iedereen. Dus na 5 uur, na 6 uur, wordt ja, hier verwacht dat het druk is. Naast mij een van de organisatoren, Masha Zegers. Ja, wat is allemaal te doen en te beleven dit keer?
3: Nou, we hebben dit jaar, zoals je net zei, we zijn net 20 minuten geleden zijn we begonnen met ons bevrijdingsfeest. We hebben een programma wat zich in beginsel heel erg richt op kinderen. Dat doen we juist omdat jij net zegt dat veel mensen vrij zijn, of niet vrij zijn, maar de kinderen wel. Dus tot 5 uur hebben we een programma voor kinderen. Een kinderdisco en allerlei activiteiten die nou, hier in op de Agorenhof en in de Trommel wordt van alles gedaan. En vanaf 1 uur of 5... hebben we een programma wat zich echt richt op jongvolwassenen en volwassenen. En ja. Een leuk feestprogramma hebben we daarvoor gemaakt.
2: Ja, vorig jaar, het jaar daarvoor, want het is nu de 3e editie. Hè?
3: Ja.
2: 2 keer was het goed. Ja, vandaag mooi weer, het is droog. Wat zijn de verwachtingen?
3: Nou, dat het de 3e keer ook gewoon helemaal goed wordt. We hebben natuurlijk geleerd ook van voorgaande 2 jaren. Toen hadden we, zoals je zegt, heel mooi weer. En toen waren mensen ook vrij, hè? Toen was het 80 jaar bevrijding vorig jaar. Dus het is nu een beetje spannend van komende mensen. Maar ja, je ziet nu al, het begint al lekker vol te lopen. Dus ja, ik heb alle vertrouwen in dat het dit jaar weer zo'n succes wordt.
2: Ja. En voor de duidelijkheid, het heet geen bevrijdingsfestival, maar bevrijdingsfeest. Ja. Is het een mini-festival?
3: Het is een mini-festival, maar wij noemen het bewust een bevrijdingsfeest, omdat er een bevrijdingsfestival is volgens mij een beschermde naam. En die ken je natuurlijk van de grote festivals in alle grote provinciesteden. Dus daar hebben wij bevrijdingsfeesten van gemaakt.
2: En vrees u niet dat heel veel stedelingen toch naar Almere gaan?
3: Nee, dat hoop ik natuurlijk niet. We hopen hier gewoon zo'n leuk feest neer te zetten. Dat Lelystedelingen gewoon lekker hier blijven. En als het mooi weer is en we hebben genoeg te eten en te drinken. Allerlei leuke activiteiten. Dus ik verwacht gewoon dat Lelystad gewoon bevrijdingsfeest hier in eigen stad komt vieren.
2: Ja, nieuw dit jaar is dus de markt. Hè?
3: Ja.
2: Normaal gesproken het is hier helemaal stil.
3: Ja,
2: en nu niet meer.
3: We hebben heel veel foodtrucks staan. En als je naar achter loopt richting het station, daar hebben we doen we samen met topmarkten. Die organiseren een markt. Dus ja, het wordt alleen maar groter. Ontzettend, ontzettend leuk.
2: Ja, en heeft Lelystad zijn feesten nodig?
3: Ja, tuurlijk heeft Lelystad feesten nodig. Ja, tuurlijk. Maar zoals iedere stad dat nodig heeft. Maar ik vind het heel fijn dat je nu ziet dat ook veel winkeliers willen gewoon meedoen. Hè, applaus en kok, de restaurants die zitten willen, die gaan ook meedoen. Dus Lelystedelingen willen ook wel.
2: Ja, dus mooi. Ja. En het programma dus is nu gericht op kinderen natuurlijk, maar straks voor volwassenen. Vanavond, wat staat op het programma qua muziek?
3: Nou, het zijn echt feestnummers. We hebben de foute skipakkenparty. We hebben DJ Pablo. Dat is hier in Lelystad echt best een grote naam. Die kan fantastisch draaien. Dus we hebben nog een andere DJ. Dus heel veel feestmuziek. En dat duurt tot vanavond 9 uur.
2: Oké, heel veel succes en heel veel plezier ook.
3: Dankjewel.
2: Hartelijk dank. Je hoort dus, het feest gaat door. Verwacht worden dat veel mensen nog komen naar Agorahof. En het feest gaat dus door tot 9 uur.
0: Studio Flevoland buiten de deur.
1: Ja, we zijn de hele middag natuurlijk bij je. Ja, de komende uren hebben we alleen maar bevrijdingsfeesten en festivals wat de klok slaat. Ik wil graag weten wat jij doet vandaag op deze dag van de vrijheid. Laat het me weten. Je kunt ons altijd appen. 0320 28 50 50. Heb je bijvoorbeeld de vlag buiten hangen? Of ga je straks nog op pad? Bijvoorbeeld wel naar het bevrijdingsfestival in Almere. Voor welke artiest ga jij dan? Ga je dan voor Samuel Welte, Emma Heesters? Misschien wel voor La Puente? Laat het weten. 0320 28 50 50, daar kun je ons altijd op bereiken.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het bevrijdingsfestival Flevoland in Almere is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het officiële moment was natuurlijk met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Op de Esplanade en Grote Markt staan dit jaar onder andere Emma Heester, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam en DJ La Fuente. Het festival is gratis toegankelijk en het programma loopt door tot 11 uur vanavond. En in Lelystad is op dit moment het bevrijdingsfeest Lelystad aan de gang. De festiviteit rondom het Agorahof duren tot vanavond 9 uur. Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Hoewel hij de overval in Lelystad in augustus 2024 niet zelf uitvoerde, speelde hij volgens de rechtbank wel een cruciale rol. Hij wachtte in een auto in de buurt en nam na afloop de buit in ontvangst. En Almeerders kunnen weer stemmen op een kandidaat voor de Walk of Fame van Almere. De Almeerse Reddingsbrigade is genomineerd, evenals Muziek Kids Almere. Die organisatie biedt kinderen in ziekenhuizen muzikale afleiding. De derde genomineerde is de museumwoning Huis van Haven. Dat is een woning die in het kader van het 50-jarig bestaan van de stad volledig is ingericht in de jaren 70-stijl. De winnaar wordt op 12 september bekendgemaakt. Al dit nieuws en meer kun je vinden op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Een deel werd aangehouden omdat ze weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen omdat ze dingen riepen. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen. Doordat criminelen gebruik maken van AI, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. En de Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode droog en iets warmer.
8: ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij rustig op deze bevrijdingsdag. Alleen wat oponthoudt op de N309. Allemaal rondom Walibi, Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi Holland. 5 minuten vertraging. Geflitst zou er worden op de Elementendreef in Almere. Heb je zelf een flitser gezien? Dan kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app. We kunnen er niet omheen. Het is 5 mei. Dat betekent dat er overal bevrijdingsfeesten zijn. Zo is dat nu in volle gang in Lelystad. En ook in Almere het bevrijdingsfestival. We gaan zo weer eventjes schakelen met Jordi. Die zit niet hier in de studio, maar die is daar op de Esplanade. En als ik het goed heb begrepen, gaat hij zo direct een versie van de vrijheidssoep van vandaag proeven. Ik ben benieuwd of hij gaat voor de Aziatische met koriander erin, of met de Italiaanse kruiden. Je hoort het zo meteen in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Davina Michel, Nobody's Perfect.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
0: Ja, niet alleen wij zijn buiten de deur vandaag. Duizenden provinciegenoten die trekken vandaag naar het centrum van Almere. Want daar wordt natuurlijk het traditionele bevrijdingsfestival gehouden. Voor de 33ste keer alweer. Er zijn allerlei optredens van onder meer Samuel Welte, Criss Cross Amsterdam, La Fuente komt ook nog voorbij. Maar het feest werd geopend door Fena Ramos en Jordi. Ja, zij is toch wel een grote ster bij iedereen die onder de 12 is.
2: Nou, dat kun je wel zeggen, Odeke. Ik was eigenlijk van plan om nu mijn vrijheidssoepje te eten. Maar toen kreeg ik de kans om even te kletsen met Fena Ramos. Backstage, dus achter het grote podium. En die kans laat ik natuurlijk niet aan me voorbij gaan. Fena Ramos, bekend van NPO Zeppelin. En ze is ook zangeres, actrice, presentatrice. En vandaag hier vooral zangeres natuurlijk. Fena, goedemiddag.
3: Hoi, hoi, hoi. Ja, dat klopt. Vandaag mag ik een show geven in Almere. Echt te gek. Fantastisch groot podium. Het hele plein vol. Ja, dat is toch ook wel heel erg leuk om te doen.
2: Ja, want je bent de eerste geweest die hier optrad. Hè? Om 13:30 trad je hier op. En er waren echt heel veel kinderen op de Esplanade. Hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Ja, ik mocht het feestje openen inderdaad. En ik denk, overal waar je een feestje brengt, daar zijn mensen graag bij. En ja, we hebben lekker gedanst, we hebben gezongen, we hebben gesprongen. Dus dan willen mensen wel komen, ja.
2: Hoe kan het dat jij al die kinderen zo in beweging krijgt?
3: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou het eigenlijk niet weten. Want als ik het ze vraag, dan doen ze eigenlijk altijd wel mee. Dus ik ben wat dat betreft enorm verwend. Maar ik denk, ja, als je zelf het enthousiasme staat, dan breng je dat misschien ook wel over.
2: Ja, want ik stond hier net eventjes. Ik wilde een gesprek met jou aanknopen. Maar backstage kwamen ook een aantal kinderen jou opzoeken. Hoe is dat nou om de hele tijd een soort van idool te zijn voor die kids?
3: Ja, het is wel echt heel erg cute, moet ik heel eerlijk zeggen. Het zijn nooit vervelende interacties. Ze zijn altijd heel erg blij. Ze hebben al meteen al vaak het idee dat we al vrienden zijn. Omdat ze me natuurlijk heel veel gezien hebben. Dus het is ook nooit awkward of zo. Dus ja, dan zijn we gewoon even besties voor die paar minuten dat we elkaar zien. Dat is helemaal gezellig. Ja.
2: En alle ouders en opa's en oma's kennen zij jou dan ook al inmiddels?
3: Ja, en die staan dus net zo goed mee te zingen en te springen en te dansen. En daarom probeer ik met mijn show een beetje een mixje te geven van wat echt oude tunes, zoals Op een onbewoond eiland. Nou, dat kennen alle ouders mee zingen, alle generaties. En ook echt, zeg maar, de jonge dingen van Kinderen voor Kinderen bijvoorbeeld.
2: Ja. Dat doe je dus allemaal. Je hebt je optreden gegeven. Het was een 30 minuten lang feest. Nu ben je klaar hier in Almere. Maar hoe ziet de rest van deze bevrijdingsdag er voor jou uit?
3: Ik mag denk ik zelfs meteen een feest gaan pakken. Want ik heb nu lekker voor mij ook de aftrap gehad. En ik ga eens denken, misschien ga ik naar Rotterdam. Of misschien blijf ik nog even hangen in Almere.
2: Ja, want je komt uit Rotterdam, hè? Dus vandaar dat je daar misschien naartoe gaat.
3: Ik kom officieel uit Rotterdam geboren. En mijn zusje die woont daar nu. Dus het is al gezellig om met z'n tweetjes te kunnen vieren.
2: Ja. Maar de line-up in Almere is ook goed, hè? Vanavond Samuel Welten, Emma Heesters, Criss Cross Amsterdam.
3: Oeh, dus ik moet eigenlijk mijn zusje naar hier krijgen, is wat je wil zeggen. Dat is ook wel een optie, hè? Misschien gaan we dat wel doen.
2: Ja. Fena Ramos, dank je wel en geniet van deze bevrijdingsdag. Want ook voor jou is dit toch ook wel een bijzondere dag, hè? Om je vrijheid te vieren.
3: Ik denk dat het belangrijk is inderdaad voor iedereen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we er altijd stil bij blijven staan. Weet je, er zijn nu generaties die het niet eens kennen. Om niet vrij te kunnen zijn. Dus daarvoor is het extra belangrijk dat we heel erg blijven benadrukken dat het niet vanzelfsprekend is. En dat mogen we vandaag ook vieren.
2: Dankjewel dat je even tijd wilde vrijmaken, ondanks jouw drukke agenda. Je gaat zo zelf natuurlijk ook een feestje vieren. Mag ik nog even een selfie maken? Want mijn neefjes die kennen jou ook wel, denk ik.
3: Ja, tuurlijk.
2: Even kijken hoor. Camera omdraaien. Cheese. Ja, die is leuk. Dankjewel.
3: Ja, ik heb toch wat leuks voor ze in de kleedkamer, handtekeningen, kaartjes.
2: Oh, nou, denk dat ze daar heel blij mee zijn. Dan ga ik bij je kijken. Goed?
3: Ja, dat is goed. Dan gaan we door.
0: Ja, ja, dat zijn natuurlijk de voordelen als je presentator bent bij Omroep Flevoland. Dan kom je met iedereen in contact. Ook met Fena Ramos dus, van Zeppelin, van de NPO. Straks gaat Jordi verder trekken over dat festivalterrein. Ik ben benieuwd of je uiteindelijk bij dat soepje terechtkomt. En we schakelen straks nog eventjes met Lelystad, want daar is onze collega Abdelhafid Akkaloush. En die gaat wat vertellen over het muzikale programma wat vanavond plaats gaat vinden.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
2: Ja, duh. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Thing I Love van Andy Grammer en Max. Het is bevrijdingsdag vandaag. Ik ben benieuwd wat jij thuis aan het doen bent. Heb jij de vlag al uithangen? Laat het dan even weten. 0320 28 50 50. Daar kun je alles doorgeven. Misschien heb je dan wel een vredesboodschap voor de rest van de provincie. Kan ik dan ook even mededelen hier in deze uitzending. Ik kreeg ook een appje van Frans. En daar hangt de vlag inderdaad uit. Hij wappert mooi in de wind.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
0: Ja, hoe is het op dit moment in Lelystad? Collega Abdelhafid Akkelouche is in het feestgedruis daar bij het Agrahof, waar het bevrijdingsfeest Lelystad wordt gehouden. Hafid, wat gebeurt daar nu?
2: Ja, het is eigenlijk hier gezellig op het plein. Steeds meer mensen komen hier naartoe. En je ziet en je hoort een groep dames die zijn aan het dansen hier op het plein. Waarschijnlijk horen zij bij een dansschool, zo te zien. Dus het is hier gezellig. Achter mij mensen aan tafel, ja, genieten van een drankje en een broodje. Maar er zijn ook activiteiten voor kleinkinderen. Met name sportactiviteiten. Hier naast mij, ja, zijn de kinderen aan het basketballen. De begeleider staat hier naast mij. En hoe gaat het hier?
3: Ja, gaat super. De kids zijn lekker bezig, dus... Ja, goede sfeer hier zo.
2: Want u hoort bij een sportbedrijf?
3: Nee, we zijn van een basketbalschool. 23 Basketball.
2: Hier, uit Lelystad?
3: Nee, uit Almere.
2: En jullie komen hier naartoe?
3: Ja, klopt inderdaad.
2: En hoe gaat het hier met de kinderen? Hoe doen zij het?
3: Ja, wat ik al zei, zo'n super basketbal leeft meer in Lelystad dan ik dacht. Dus we komen zeker wel vaker.
2: En jullie gaan gewoon door?
3: Ja, maar natuurlijk.
2: Heel veel succes.
3: Yes, dank u wel.
2: En hiernaast ook zijn kinderen bezig. Even kijken. Ja, hier eigenlijk meer interesse. Meer kinderen zijn hier bezig. Maar wat doen ze, dat weet ik niet. We gaan het vragen. Ik zie wel een bal. Yes. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, wat doen jullie eigenlijk?
4: Wij doen panna knockout hier. Dat is een soort straatvoetbal 1 tegen 1 in deze mooie kooi.
2: Straatvoetbal?
4: Ja, straat.
2: En waarom maar twee kinderen tegen elkaar?
4: Omdat het 1 tegen 1 is. De kooi is natuurlijk nog niet zo heel groot. Dus we spelen hier 1 tegen 1. En ja, daarom staan er nu twee kinderen in.
2: En wat is de bedoeling? Hoe moeten ze scoren?
4: Ze scoren in de kleine goortjes die je daar ziet, zoals hij nu doet. Of ze spelen elkaar door de benen. En dan is het gelijk knock-out. Daarom panna knock-out. Als ze een panna krijgen, is het gelijk klaar.
2: Zo, en ik zie wel een volwassen man die geeft instructies. Wie is hij?
4: Hij is Easy Man. Die is al tweevoudig wereldkampioen panna knockout. Dat is een van onze artiesten. Die was net ook iedereen een panna aan het geven. Maar hij is nu even de jongens tegen elkaar aan het laten voetballen. Dus dat is ook heel leuk. En dat vindt hij zelf ook heel fantastisch.
2: Ja, en hoe populair is dit? Want ik zie meer kinderen hier dan... Bij basketbal.
4: Ja, ik wil zeggen dat het best populair is. We staan door heel Nederland. We zijn ook bezig Benelux. Dus we zijn heel goed bezig. Ja, we zijn wel populair. Zeker.
2: Heel veel succes en heel veel plezier.
4: Dankjewel, ook. Dankjewel, jullie ook.
2: Dus de activiteiten zijn in volle gang. En met name voor kinderen, voor de jeugd. Tot sowieso 5 uur. En straks na 5 uur, na 6 uur, op het moment dat iedereen klaar is met zijn werk, ja, verwacht wordt dat heel veel mensen zouden hier komen. En het feest gaat hier in Lelystad gewoon door tot 9 uur 's avonds.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

Your love keeps me lifting higher and higher. Van Jackie Wilson moet ik natuurlijk zeggen. Na drieën zijn we weer bij je terug. Uitgebreid met het Bevrijdingsfestival in Almere. Gaan we weer eventjes schakelen met Jordi Bouw. Hij gaat er meer vertellen over wat er allemaal plaatsvindt. Vanavond treedt daar ook Emma Heesters op. Ik dacht, nou, mooie gelegenheid om Emma Heesters dan eventjes te draaien met Levenslang. Allee.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
0: Dit is Flevoland.
3: Camera omdraaien. Cheese.
4: Ja, die is leuk. Dankjewel. Ja.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het Tulpenfestival in de Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. De organisatie noemt dat een onverwacht groot succes. En het Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere is vanmiddag om 1:00 begonnen. Op de Esplanade en de Grote Markt staan dit jaar onder andere Emma Heesters, Samuel Welte en Chris Cross Amsterdam. Het festival is gratis toegankelijk en ook in Lelystad kun je naar het Bevrijdingsfeest. Dat vindt allemaal plaats rondom het Agora Hof.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie. Nou, ik ben echt heel kort. Geen files, geen flitsers. Het is bevrijdingsdag vandaag en Studio Flevoland is buiten de deur. Ik zit hier in de studio. Jordi die is op pad. Die is de hele middag op het bevrijdingsfestival in Almere. Hij sprak eerder al met Fenna Ramos, ja, grote ster van Zeppelin. Van de NPO is dat. En ja, wie weet wie die nog allemaal tegen gaat komen zometeen. Als je hem nou ziet zo, zeg hem dan eventjes gedag namens ons. We gaan zo dus schakelen naar Almere. En heb jij nou iets bijzonders te melden op deze bevrijdingsdag? Laat het dan even weten. 0320 28 50 50. Daar kun je je vrijheidsboodschap kwijt.
3: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
15: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jan Smit, Frans Bauer en natuurlijk Criss Cross Amsterdam. En Criss Cross Amsterdam sluit vanavond het Bevrijdingsfestival in Almere af.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
0: Ja, op dat Bevrijdingsfestival in Almere staan niet alleen grote artiesten als La Fuente, Samuel Welten, maar ook gewoon lokaal talent. En Jordi, die staat nu bij de winnaar van de Songs of Freedom. Ja, Jordi, je moet even uitleggen wat dat is.

0: Ja, dat is de band Appetite. Dat is de grote winnaar van Songs for Freedom. Maar dat was een wedstrijd. En de prijs van die wedstrijd, of eigenlijk ja, een felbegeerde plek, zo kun je het wel noemen, is optreden hier op het grote podium, op de Esplanade. Dat hebben de leden van Appetite net gedaan. Ik sta nu eigenlijk schuin naast het podium met rechts naast mij het weerwater. Oftewel, ik sta op het strandje en hier zitten de leden van Appetite voor me. Ze zijn met z'n vijven. Hallo, goedemiddag. Jij bent?
1: Jeroen, ik ben de bassist van Appetite.
2: Lester, ik ben de rapper van Appetite.
3: Izzy, de drummer.
4: Lou, de trompetist.
5: Justice, de pianist.
0: Hoe ging het?
3: Het ging best goed.
0: Ja. Ben je een beetje bijgekomen van de spanning?
2: Ja, zeker weten. Ik ben ondertussen alweer helemaal geland hoor. Ja, ja? Zeker weten. Ja.
0: Hoe vaak hebben jullie op zo'n groot podium gestaan met zoveel publiek?
1: Nog nooit. Dit is de eerste keer met zoveel mensen en zo'n grote stage. Dus dat was echt wel heel speciaal.
0: Ja. Maar ben je dan helemaal niet zenuwachtig geweest?
1: Nou, voor de competitie waren we zenuwachtig. Want dan hangt er meer van af of we überhaupt mogen staan. Maar toen we er eenmaal stonden was het eigenlijk alleen maar plezier.
0: Ja, want jullie hebben meegedaan de Songs for Freedom. Je kon je daarvoor inschrijven. En de eerste plek is eigenlijk optreden hier op de Esplanade in Almere. Waarom hebben jullie hiervoor opgegeven eigenlijk?
2: Nou, dat vind ik een goede vraag. De reden dat we hier ons voor hebben opgegeven is... er zijn gewoon veel dingen aan de gang in de wereld natuurlijk. En ik denk de rest van de band ook, vindt het heel fijn om de boodschap van de tracks die we hebben... Veel gaat ook over vrijheid en samenstaan. Dus ik vind het heel mooi om die boodschap te kunnen delen hier op het podium. En we hadden ook een beetje een soort van catchphrase aan mijn nak, aan mijn neighbors door. Van... Weet je, als je iets thuis hebt om te delen, al is het een gesprek of een stukje taart, dan klop lekker aan en deel het gewoon, weet je. En ik denk, vooral in de tijden die er nu aan zitten te komen, waar we nu al middenin zitten natuurlijk, denk ik dat het heel belangrijk is dat we niet vergeten om ook los van de familie om ons heen, ook gewoon de mensen om ons heen te zien. En daarmee te durven delen.
0: Hoe is het contact met jouw buren eigenlijk?
3: Met mijn buren? Ja, gezellig. We gaan soms naar elkaar en dan eten we een hapje en dan gaat het vaak de hele avond door. En het is heel leuk. Het buurman speelt trompet, ik speel drums. Dus soms horen we elkaar en dan kunnen we zeggen, ja, dat was heel mooi. Ja.
0: Want jullie zijn met z'n vijven, hè? Jullie zijn samen dan deze band. Hoe is die eigenlijk ontstaan, Appetite?
4: Vier van ons doen allemaal dezelfde opleiding bij het Utrecht Conservatorium, 3.0. En dat is hoe wij elkaar ontmoet hebben. En toen kwamen we er vrij snel achter dat wij dezelfde richting van muziek allemaal heel tof vinden. Ja. En toen is dat bij elkaar gekomen. En toen is Justice via Lester er ook bij gekomen. En dat werkte ook heel goed. Dus nu zijn we...
0: Dus Justice, jij bent eigenlijk in een rijdende trein gestapt.
5: Ja, zeker. Heel leuk, heel leuk. Ik ben ook heel dankbaar voor deze kans. En samen staan we sterk. En dat doe je ook aan de sound. We spelen heel lekker. Ja. En let's go.
0: Ja, want mensen die jullie niet goed kennen, hè, wat voor soort muziek maken jullie nu eigenlijk? Is het pop? Is het rock? Is het rap? Is het reggae?
4: Het is hip-hop met een sprankeltje jazz. Veel improvisatie. Het is vrij. Funky?
0: Ja.
4: Funky beats?
0: Eigenlijk van alles wat dus.
4: Van alles wat. Ja.
0: En stonden er nog bekenden van jou in het publiek eigenlijk om je aan te moedigen?
3: Ja, zeker. Er stonden wel een paar. Sowieso mijn ouders. Die zijn er altijd bij. De bandouders. Heel supportive. En hier en daar voor ons wel wat bekenden. Zeker natuurlijk voor Lester en Justus, want die wonen in Almere. Ja. Dus hometown. Ja.
0: Lester, dat is van jou dus eigenlijk voor het eerst dat je dus hier in jouw eigen stad op het podium staat. Hè? Dat is wel een bizar idee.
2: Ja, zeker bizar. En al sinds dat ik heel jong ben heb ik al het gevoel gehad van wat wil ik graag op het Bevrijdingsfestival staan. En al helemaal op het hoofdpodium natuurlijk. En ik ben geblest dat het nu een keertje kan met deze geweldige mensen. Dus was genieten.
0: Dit smaakt toch naar meer, mag ik hopen?
1: Oh, absoluut. Ja, we hopen meer van dit soort podia's te kunnen bereiken. Dat zou tof zijn. Ja.
0: Heb je al boekingen binnen na dit optreden hier op de Esplanade?
1: Nog niet gehoord, maar wellicht. De dag is nog jong, dus we gaan het horen. Ja.
0: Hoe ziet de rest van deze bevrijdingsdag er voor jou uit?
3: De andere acts luisteren, lekker met mijn band nagenieten. En nog harder nagenieten, ja, dankjewel.
0: Biertje erbij.
3: Ja.
0: Nou, dit zijn ze dus, de leden van de band Appetite. Ze hebben de wedstrijd gewonnen, Songs for Freedom. De meeste mensen hebben op hen gestemd en dat zorgde er dus voor dat zij zojuist hebben opgetreden op het grote podium. En hou ze in de gaten, want het zouden nog wel eens grote artiesten kunnen worden.
6: Dat was Jordi vanaf achter de Esplanade inmiddels. En volgens mij hoor je nu op de achtergrond, even kunnen nog even luisteren, de Party Squad. Nou, en ik vind, er is geen bevrijdingsfestival geslaagd zonder dat de Party Squad voorbij komt. Zometeen gaan we weer terug naar Jordi in Almere. En ook hier in de studio doen we van alles wat te maken heeft met de vrijheid.
7: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Isle Council shout to the top op deze bevrijdingsmiddag, moet ik maar zeggen. Ja, en we hebben ook nog gewoon wat administratie weg te werken. Want je kon vandaag ook weer meespelen met ons Kiek de Kiekendief-spel. Kiek die plaatst dan een foto op Facebook of op onze website. Kun je alle twee even kiezen welke je gaat bekijken. En dan is de vraag, wat heeft Kiek weggekiekt? Wat heeft hij weggehaald uit de ene foto wat nog wel op de andere foto staat? En Jan Vaassen uit Almere, die heeft een scherp oog. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe breng je deze bevrijdingsdag door?
1: Ik ben eigenlijk op straat geweest, wat voor het te druk, dus we gaan lekker weer naar huis gaan. En ik zit in feite jullie tv-uitzending te bekijken.
0: Heel goed, en dan kan je toch nog zien hoe druk het is in de stad.
1: Ja, zeker.
0: Ja, of was je in Almere Haven?
1: Nee, ik was Almere Stad.
0: Ja, en wat is jouw indruk dan? Het is gewoon te druk, vind je gewoon?
1: Te veel mensen.
0: Ja, daar hou je niet zo van.
1: Ja. Nou, ik hou er wel van, maar niet zoveel.
0: Ah, nou stel nou dat er toch maar 5 man hadden gestaan op die esplanade vanavond, hè? En dat je dan een van die artiesten, welk artiest had je wel van dichtbij willen bekijken? Weet je een beetje wie er komen?
1: Ja.
0: Ja, bijvoorbeeld Emma Heesters of Samuel
1: Wouter.
0: Ja,
1: nou, Emma Heesters vind ik wel leuk.
0: Ja? Ja, nou, dat snap ik wel. Ik heb haar vorig jaar ook op het Bevrijdingsfestival gezien. Toen was het ook super druk. Ik vind dat wel een beetje gezellig. Maar ze is wel een feestbeest. Ik vond het echt leuk om haar te zien optreden. Maar jullie zitten dus nu voor de buis. En dat betekent dat je een vaste kijker bent, denk ik dan.
1: Ja, een vaste kijker en een luisteraar.
0: Ja, en dan wil ik dat je eventjes reclame voor ons maakt. Waarom zou iedereen Omroep Flevoland moeten volgen?
1: Sowieso gezellig muziek. Gezellig plaatjes. Gezellig communiceren met andere mensen.
0: Nou, heel goed. En nou ben ik gezellig met jou aan het communiceren, Jan.
1: Ja.
0: Jan, jij hebt vanmorgen die foto gezien op Facebook. 2 fotootjes. Eentje is net even anders dan de ander. Wat ontbrak er op de tweede foto?
1: Bij de ene was het 4 of 5 paaltjes, als ik het goed heb gezien. En bij de andere was er 1 minder.
0: Ja, het was een foto van de Batavia, dat de kanon werd afgeschoten. En op de ene foto, op de foto zie je niet alleen de Batavia en die kanoniers, maar je ziet ook de sluizen van Lelystad, ja, vlakbij Bataviahaven. En uit die sluizen is 1 zo'n torentje weggehaald. Dat betekent dat jij het goede antwoord hebt gegeven en dat jij kans maakt op een mooie prijs. Dat heb ik hier op het rad zitten. Ik ga daar voor jou aan het draaien. Ik ben jouw handen eigenlijk op dit moment. Zeg maar, tel maar af van 3 naar 1 en dan geef ik een zwiep aan dit rad, joh.
1: 3, 2, 1.
0: Nou, daar gaat hij voor Jan Vaassen in Almere. Wat heeft het rad voor hem in petto? Nou, hij draait. Hij blijft draaien. Een wit vlakje is dat. Dat kan van alles zijn. Dat zegt ook niet zoveel. Er kan van alles ook op het rad verstopt zitten. Je krijgt in ieder geval van ons een oranje pakket. Omdat het natuurlijk bevrijdingsdag is. En dat oranje pakket is natuurlijk heel handig ook deze zomer. Want het is natuurlijk het WK. Volg je dat voetbal een beetje?
1: Helaas niet.
0: Nee? Ben jij een voetbalhater?
1: Ja.
0: Ja, ik snap het ook wel.
1: Ja. Ik zeg gewoon volmondig ja.
0: Ja, je hebt, ik ben ook benieuwd. Volgens mij zijn al die wedstrijden midden in de nacht ook. Omdat het in Amerika is dit keer. Jij kan lekker gewoon. Je hebt gewoon nachtrust deze zomer. Goed, maar het oranje pakket kun je altijd gebruiken. Zit een zonnebril in, vlaggetjes. Nou, echt van alles en nog wat. Mocht je toch een keer uit de band willen springen. En je hebt gewonnen het onvolprezen Omroep Flevoland gastendoekje.
1: Oh, dat is fijn.
0: Ja, dat sturen we allemaal naar je toe. Blijf even aan de lijn. Dan zorgen we ervoor dat je adres genoteerd wordt. En blijf vooral ook meespelen, Jan.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Okay.
1: In het verleden deed ik het ook. En toen heb ik 1 keer dus €100 verdiend.
0: Ja, dan mag je een tijdje niet meespelen, hè?
1: Nee, maar dat... En nu ben ik eigenlijk sinds... Ja, wat is het? Misschien 2 jaar, 3 jaar ben ik weer uitgeloten, dus...
0: Oké, nou, heel goed. Nou, dat betekent, en met zo'n gastendoekje mag je gewoon even mee blijven spelen. Want het is tot bedragen van €50. Als je dat wint, dan mag je een tijdje niet meedoen. Dus ja, je kan gewoon lekker mee blijven spelen. Sleep al die gastendoekjes gewoon in de wacht. We zorgen dat het naar je toe komt. En we wensen je een hele fijne bevrijdingsdag verder.
1: Oké, en jullie een goede uitzending.
0: Dankjewel, doei doei.
1: Doei doei.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. De organisatie noemt dat een onverwacht groot succes. Volgens voorzitter Rob Rennen dreigt er voor volgend jaar een tekort aan vrijwilligers door de sterke groei van het festival. Het Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere is vanmiddag om 1 uur begonnen. Dat begon natuurlijk met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Op de Esplanade en de Grote Markt staan dit jaar onder andere Emma Meesters, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam en DJ La Fuente. Het festival is gratis toegankelijk. En ook in Lelystad zijn er festiviteiten. Daar kun je bij het Agerahof het bevrijdingsfeest Lelystad bijwonen. Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Hoewel hij de overval in Lelystad in augustus 2024 niet zelf uitvoerde, speelde hij volgens de rechtbank wel een cruciale rol. Hij wachtte namelijk in een auto in de buurt en nam na afloop de buit in ontvangst. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Een deel werd aangehouden omdat ze weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan, anderen omdat ze dingen riepen. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen. Doordat criminelen gebruik maken van AI, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. En de Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag schijnt de zon geregeld in de provincie, maar er trekken ook wolkenvelden over. De temperatuur stijgt naar 11 tot 15 graden, het hoogste waarde tijdens zonnige perioden. Bij staat er een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten, die het gevoelsmatig wel een stukje frisser doet aanvoelen. Nou, vanavond en vannacht kan er af en toe een klein beetje lichte regen vallen in de provincie, met de grootste kansen op regen weggelegd voor het oosten van de regio. Voor morgen is de weersverwachting nog behoorlijk onzeker, want de bewolking heeft waarschijnlijk de overhand, maar er is ook kans op ruimte voor de zon en regen ligt ook op de loer. De grootste kans op zonnige periode is weggelegd voor het noordwesten van de regio en het oosten maakt juist kans op wat regen.
0: ANWB Verkeersinformatie. Lekker snel klaar, geen files, geen flitsers. Ik heb een schuin oog op de regiewagen, zeg maar, waar de beelden binnenkomen van Jordi, die zich op het Bevrijdingsfestival in Almere bevindt. Vorig uur ging hij al op zoek naar... volgens mij was het vorige half uur. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. We zijn al zo lang bezig. Ging hij op zoek naar de bevrijdingssoep. Volgens mij heeft hij die gevonden. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland, buiten de deur.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Hot Chocolate met You Sexy Thing. En misschien kijk je wel mee met Omroep Flevoland. En dan zie je steeds beelden van de Esplanade in Almere. En denk je, wat staan die mensen daar toch raar te dansen? Maar de Party Squad is bezig. En dan wordt er van je gevraagd om te hakken, denk ik. Dus dat zie je gebeuren in beeld. Helaas mogen we niet het geluid uitzenden van, van het Bevrijdingsfestival. Dus die artiesten, die kunnen we alleen een beetje zo op mute uitzenden. Dus vandaar dat je er geen geluiden van hoort. Maar... Wie niet op mute staat, is collega Jordi Bouw.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
0: Ja, Jordi Bouw die is op de Esplanade in Almere, waar het Bevrijdingsfestival in volle gang is. Volgens mij is de Party Squad op de achtergrond bezig. En Jordi die gaat genieten van een kopje soep.
2: Nou, eindelijk. Ik heb er even op moeten wachten, maar dat is mijn eigen schuld, omdat er allerlei andere artiesten en mensen langskwamen tussendoor. Maar nu sta ik op de plek waar gratis soep wordt uitgedeeld. Het is de Vrijheidssoep. De grote pan staat op het vuur. Ik trek de deksel eventjes omhoog en dan ruik ik even. Ja, ik ruik kokos. Doe de deksel er weer op, anders wordt de soep koud. Sjorin de Miranda, chefkok uit Almere. Heb ik die kokos nou goed geroken?
3: Ja, heel goed geroken. Ja.
2: Kokossoepje?
3: Ja, het is een bonensoepje, een witte bonensoep. Dus, we hebben ook de recept opgeschreven, dus je hebt het ook goed kunnen lezen.
2: Nou, dat is... ik zie het kokosmelk. Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar nee, je ruikt het ook,
3: ja. Het recept is dit jaar van Jannie van der Heijden. En ze heeft een hele mooie blanco soep bedacht dat je er zelf kleur aan kan geven. Zo doen wij hier ook. We geven er een twist aan met een beetje pesto en een peterselie. Of een Aziatische twist en dan is het met koriander en chili flakes. Dat is zo leuk van die soep. Het is gratis, het verbindt. Iedereen gaat het gesprek aan en dat is altijd een feestje.
2: Ja. Welke soep is het populairst?
3: Nou, het gaat een beetje 50-50. Ja, maar als je niet van koriander houdt, dan proeft het echt als zeepsop. Dan wil je die gewoon echt niet. Dus daarom is het echt een beetje 50-50. Dus het gaat net zo hard. Welke wil jij proeven?
2: Doe mij maar die Italiaanse twist.
3: Ja, met pesto?
2: Ja, met pesto. Dat vind ik wel. Nee, ik moet de hele middag nog praten.
3: Doen, hè?
2: Doe dan maar een combinatie.
3: Ja? Oké, gaan we extra chili erin doen.
2: Nee. Dit is... dat is goed, ik kan wel wat hebben. Ik heb trouwens ook een schort aangetrokken met vrijheidsmaaltijden. Ja, ik ga mijn best doen, maar ik heb één hand natuurlijk. Die heb ik maar beschikbaar om iets te kunnen doen. Want de andere hand zit de microfoon daarin.
3: Nou, dan ga ik straks de microfoon nemen en dan ga jij vertellen wat je van die soep vindt.
2: Ja. Dat ga ik een heel eerlijk antwoord geven. Ja.
3: Als het niet lekker is, Jannie van der Heijden, dat was het niet.
2: Ja, die van heel Holland bakt die zei, toch?
3: Ja, volgens mij.
2: Ja. Niet te missen, dan moet het toch wel lekker zijn.
3: Het is heel lekker, dat is zo leuk. Die soep wordt natuurlijk elk jaar door een andere chef bedacht. En wij zijn elk jaar hier op het festival. En de reacties zijn leuk, mensen weten ons nu ook echt te vinden. Ja, het is een soort echt vrijheid, weet je. Dus we zijn natuurlijk heel vrij. En dan helemaal nu, hè. Almere bestaat 50 jaar, de provincie bestaat 40 jaar. Een jubileumjaar, jubileumsoepje. Nou,
2: Moet je dan hier nog veel mensen uitleggen dat de soep gratis is?
3: Nee, inmiddels niet meer. Nee, dat is wel heel grappig. Inmiddels weet iedereen echt, het is gratis soep. Het is ook een mooie bodem. Als je lekker gaat feesten, lekker een beetje gaat drinken, dan heb je in ieder geval een machtige soep. Dan kan je de hele dag nog lekker doorgaan.
2: Ja. En jij bent een van de gezichten hier, hè, die de soep inschenkt voor de mensen. Het is helemaal niet het eerste jaar dat je dit doet. Vorig jaar bijvoorbeeld ook.
3: Ja.
2: Waarom vind je...
3: Ja, doe ik het al.
2: Vijf jaar kun je nagaan. Maar waarom vind je het zo leuk om hier te staan?
3: Nou, ik vind het verhaal, hè, Bevrijdingsfestival, vind ik echt heel mooi. Ik ben chefkok en alles met eten vind ik gewoon nog leuker om te doen. En wat is er nou leuker dan gratis eten weggeven en het verhaal met mensen aan te gaan en dan in vrijheid te kunnen leven. Ja, dat is wel een mooie combinatie van.
2: Ja. Nou, nu ben ik toch wel nieuwsgierig geworden naar die soep, hoor. Dus schenk hem maar in.
3: Ja, ik ga hem voor je maken.
2: Wat moet er allemaal gebeuren?
3: We hebben hier een grote pan. Die is echt heel erg aan de soep aan het opwarmen. Yeah. Kijk, je ziet het. Het is echt super gaaf. Het is een blanke soep. Het is echt wel leuk. Want dan is het gelijk een kleurexplosie wat je eraan geeft. Even kijken hoor. Hoppa.
2: Ja, daar gaat het schaaltje in.
3: En hij is wel, zeg maar, hoog op smaak.
2: Hoog op smaak?
3: Ja, er zitten echt wel wat komijnzaadjes in. En wat gember, wat specerijen. Die kokos moet je zeggen. Doe ik peterselie. Lekker grof gesneden. En dan heb ik hier de pesto in een spuitflesje. Zo.
2: Wordt even geschud.
3: Even schudden. Ziet het er weer leuk uit. En het is altijd lekker om er een bite in te hebben. En daarom doen we wat... Weet je wat het is?
2: Dit zijn pijnboompitjes.
3: Zonnebloempitjes.
2: Oh, bijna.
3: Even gratis weg. Pijnboompitjes is een beetje duur.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. En nu is die klaar.
3: Hij is nu al klaar, ja. Kijk.
2: Stel ik voor dat jij mijn microfoon even vasthoudt, dan ga ik een hapje nemen.
3: Dat vind ik ook leuk. Yes, heb ik eindelijk de microfoon in, man. Blijf dichtbij staan.
2: Nu kun je zeggen wat je wil, dus als je nog iets wil zeggen.
3: Maar we zijn live, toch?
2: Ja, we zijn wel live.
3: Oké, weet je wat ik eens leuk vind om te doen? Doe jij eens een hap?
2: Want ik heb even doorgeroerd.
3: Je hebt even doorgeroerd.
2: Oh, zo heet.
3: Is heet, ja. En dan ga ik je nu vragen wat je ervan vindt. Met je mond vol. Nee, je moet niet zo kijken.
2: Nee, dat is lekker.
3: Oh, ik schrok echt. Ik zeg, oh jee, ik schrok echt even. Je bent een goede acteur ook, zeg. Oh.
2: Ja, maar mensen zijn altijd beleefd als ze dan vragen hoe smaakt dat. Dan zegt iedereen altijd, ja, het is heel lekker.
3: Ja?
2: Maar hij is ook echt heel lekker.
3: Ik zeg altijd, als mensen zeggen, mag ik er een beetje peper bij, vinden ze hem niet zo lekker.
2: Nee, hij is niet te pittig. Hij is goed
3: nee,
2: zo.
3: Maar je hebt de Italiaanse pitch. Ja. We hebben ook die met
2: ben ik blij om. Nee, dat hoeft niet hoor. Ja. Ik neem nog één hapje.
3: Ja. Maar hij is ook best wel hoge smaak. Hè? Er zitten echt wel kruiden, specerijen. Ja. Ik vond het wel leuk.
2: En dus het recept van Jannie van der Heijden dit jaar.
3: Ja.
2: Maar wanneer kan Nederland eens kennis maken met jouw recept als vrijheid?
3: Ja, dat werd een keer tijd, hè?
2: Nou.
3: Gooi het, roep het maar. Dat wordt de allerlekkerste soep.
2: Doe bij deze de oproep maar even.
3: Echt, hè? Ik maak volgend jaar de soep.
2: Nou,
3: blijft gewoon.
2: Staat genoteerd.
3: Echt, hè?
2: Je blijft het proberen. Je deelt die soep uit nog tot 4 uur vanmiddag,
3: tot
2: hè?
3: Tot 4 uur vanmiddag, ja. En daarna gaan we met een bepaalde team nog de VIP-deck op. En daar gaan we ook nog de artiesten zo allemaal soepjes geven. En dus we gaan nog wel even door.
2: Nou, als je dus nog een gratis soepje wilt, dan kan dat nog ongeveer een minuut of 20.
3: Half uurtje.
2: Ja, half uurtje. Je moet dus wel snel zijn. En kom dan vooral naar de Esplanade. Bij de hoofdingang ga je rechtsaf en dan zie je een rode tent. En zie je de brede glimlach van chef-kok Sharon de Miranda.
1: Studio Flevoland buiten de deur.

0: Kwart voor negen staat hij met een live band op de Esplanade vanavond tijdens het Bevrijdingsfestival in Almere. Ik heb het over Samuel Welte en het is voor het eerst dat hij dan met een live band staat in de provincie.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
0: Ja, het is super gezellig op de Esplanade op dit moment. En Jordi is daar ook en hij staat daar met bezoekers. Jordi, zit de feeststemming er goed in eigenlijk?
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Ik sta nu bij de ingang. En de ingang is eigenlijk vanuit het winkelcentrum tussen de beren. En wat zit daar? De bioscoop. Daar kun je zeg maar naar binnen. En het is vrij toegankelijk. Dat heb je al meerdere keren gehoord. Maar er wordt wel voor gezorgd dat iedereen een beetje gecontroleerd naar binnen gaat. Dat niet iedereen als gekke richting het feestterrein loopt. Dus je moet eigenlijk een soort poortjes door. Er staan ook beveiligers. En die fouilleren je en controleren ook even de tas. Om verboden spullen eruit te halen natuurlijk. Maar ook drank, want je mag je eigen drank niet meenemen. Het festival is gratis en ja, het wordt een beetje ook gefinancierd door de drankjes die hier gekocht worden. Dus ja, het is een gratis festival, maar je moet wel zelf even je colaatje of je biertje halen. Maar goed, dat heb je weer uitgespaard door geen ticket te verkopen. Zo kun je het ook wel weer zien natuurlijk. Nou, het is best wel druk. Ik schat zo in dat er wel 200 mensen staan te wachten om naar binnen te gaan. Maar die worden dus nu allemaal even gefouilleerd. En ik zie bijvoorbeeld een jonge man hier met zijn tas binnenkomen. Goedemiddag.
3: Goedendag.
2: Hoe gaat het met je?
3: Ja, gaat goed.
2: Waar kom je vandaan?
3: Van Waterwijk.
2: Van de Waterwijk in Almere. En jij dacht, nou, het is feest vandaag in de stad. Ik ga eens even kijken.
3: Ja, ik vond het wel leuk. Was bij Koningsdag was ik bij de Grote Markt. En ik dacht, laten we hier kijken. Ja. Dat
2: was gezellig. Met wie ben je?
3: Ik ben met hem, dat is Dion.
2: Met een maatje van je? Hallo, hoi, hoi, hoi. Voor wie kom jij eigenlijk speciaal vandaag?
4: Crisscross Amsterdam.
2: Oh, maar dat is pas om 10 uur vanavond.
4: Ja, maar ik blijf hier dan gewoon eten en zo, dus ja.
2: En heb je al een beetje gekeken waar je wil gaan staan zometeen? Want het wordt ook steeds drukker, hè?
4: Ik denk gewoon een beetje hier achterin. Want voorin is het wel heel erg druk, dus ja.
2: En daar staat de muziek achterin, staat weer wat zachter. Dus heb je geen gehoorbescherming?
4: Nee, klopt.
2: Nee, dan moet je zeker wel achteraan staan als je geen gehoorbescherming hebt. Nou jongens, heel veel plezier. Dank jullie wel. En dan ga ik eens even verder kijken. Deze dame, goedemiddag. Omroep Flevoland. Nee, die durft niet. Dan ga ik gewoon iemand anders aanspreken. Goedemiddag, mevrouw.
5: Nee, dank
2: u. U wil ook niet. Dag, mevrouw. Goedemiddag. U komt voor het Bevrijdingsfestival.
5: Ja, zeker.
2: En u heeft er zin in wat u straalt.
5: Ja, zeker wel.
2: Waar komt u vandaan?
5: Van Almere.
2: Almere. Ja. Thuiswedstrijd?
5: Nee. Ja,
2: wel dan natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Hoe vaak bent u al geweest hier op het Bevrijdingsfestival?
5: Ik denk dat dit mijn 7e jaar wordt. Ja.
2: En wat maakt dat u toch ieder jaar weer terugkomt naar dit terrein?
5: Een leuk feestje maken. Ja.
2: Nou, hoe is de sfeer 's avonds bijvoorbeeld?
5: Ja, goed. Gezellig. Ja.
2: Ik sprak net twee jongens, die komen eigenlijk speciaal voor Crisscross Amsterdam vanavond. Voor wie komt u?
5: Emma Heesters.
2: Emma Heesters. Ja. Nou, die was eigenlijk helemaal niet gepland natuurlijk, hè? Dus het is een gelukje voor u.
5: Zeker weten.
2: Nou, ik wens u heel veel plezier.
5: Wel.
2: Nou, je hoort het. Mensen zijn over het algemeen heel enthousiast. Sommigen worden minder enthousiast van mij en mijn cameraman. Maar goed, dat kan ik me ook weer voorstellen. Je komt hier voor een lekker feestje. En dat feestje is gratis. Je bent van harte welkom hier op de Esplanade in Almere.
0: Ja, Jordi, ik weet niet of je mij hoort. Maar ik zie dat jij zo'n speldje op hebt. Zo'n bevrijdingsvuurspeldje. Kun je er ook eentje voor mij regelen?
2: Ik ga mijn best voor je doen, maar ik had deze nog liggen thuis van vorig jaar. Dus wie wat bewaard heeft wat, hè?
0: Ja, zo is dat. Nou, straks na vieren, dan zien we je weer terug vanaf de Esplanade. Waar het feestje natuurlijk gewoon doorgaat. En ook hier in de studio fijne muziek. Daar komt Taylor Swift.
1: Studio Flevoland buiten de deur.

0: muziekvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Maar ik vind het heel fijn dat je nu ziet dat ook veel winkeliers willen gewoon meedoen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Zo, en ik zie wel een volwassen man die geeft instructies. Wie is hij?
1: Dit is Flevoland.
5: Camera omdraaien. Cheese. Ja, die is leuk. Dankjewel. Ja.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
9: Dit is een uittip.
10: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. De organisatie noemt dat een onverwacht groot succes. En het Bevrijdingsfestival Flevoland is losgebarsten in Almere. Dat gebeurde al om half twee vanmiddag. Toen werd het bevrijdingsvuur ontstoken. Nog tot 11 uur vanavond zijn er allerlei optredens. En ook in Lelystad is van alles te doen. Daar kun je namelijk naar het Bevrijdingsfeest Lelystad. En dat is rond het Agorahof. Zometeen uitgebreid meer nieuws uit de provincie om 16:30. Maar nu eerst het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Zit je op de weg, dan kun je lekker overal doorrijden. Nergens files. Ik mag het niet zeggen, maar ik zeg toch, je kan ook een stukje harder rijden, want er staan ook nergens flitsers. Heb je er nou wel eentje gezien, en dat heb je misschien wel te laat gezien, dan zou ik zeggen, geef hem door via de Flitsmeister-app. En zometeen chasen we ook weer richting de Esplanade in Almere, waar Jordi Bouw vanmiddag is. Ik zit hier alleen in de studio, maar hij heeft het gewoon heel erg gezellig. Hij gaat zo eens eventjes kijken naar de catering voor al die vrijwilligers die daar rondlopen.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
16: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Een rehab van Amy Winehouse.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
0: En zeker zijn we vandaag buiten de deur. We staan namelijk op het Bevrijdingsfestival in Almere. Nou ja, ik spreek in wij. Het is meer de Koninklijke Forum voor Jordi Bouw. Want die staat op de Esplanade en hij heeft eerder zelf wat gegeten, de bevrijdingssoep. Maar er zijn tientallen vrijwilligers daar die ook wat moeten eten. Jordi, jij staat daar ook bij Marco Stonner.
2: Ja, inderdaad. En ik sta er weer even backstage. Dus ik kan hier op een wat normaler niveau qua stemgeluid praten. Want ik merk al, als ik echt op het festivalterrein sta, dat ik heel hard moet schreeuwen. Dus ik ben heel benieuwd of ik morgen nog een stem heb. Dan mag jij alles overnemen. Dat is dan bij deze alvast afgesproken, Odeke. Nee, ik sta nu op de plek waar alle vrijwilligers van het Bevrijdingsfestival een hapje en een drankje kunnen krijgen. En dat gebeurt door onder meer Marco Stonner. Marco, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Hoe gaat het vandaag tot nu toe?
3: Ja, eigenlijk best prima. Het plein staat lekker vol. En ik zag al wat filmpjes voorbij komen dat er wat rijen voor de hekken staan. Dat is eigenlijk altijd wel fijn.
2: Maar daar merk je hier eigenlijk helemaal niks van, nee. Hè, die drukte?
3: Nee, hierachter merk je er helemaal niks van. Het is echt heerlijk rustig hier. Meer misschien wat van Bas, maar voor de rest wel prima.
2: Ja. Hoe lang ben jij al vrijwilliger bij het Bevrijdingsfestival?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik al een jaartje of 18 zit. Ja.
2: Wow, 18 jaar. Waarom zo lang?
3: Ja, ik ben er ooit ingerold. Ook in de catering, waar ik nog steeds zit. En ik moet heel erg zeggen, ben nooit meer weggegaan. Het is eigenlijk gewoon een familie waar je thuis komt. En ieder jaar, we zien elkaar gelukkig gewoon nog wel door het jaar heen. Maar het is eigenlijk wel een goede club. Goede club bij elkaar.
2: Waar heeft dat familiegevoel dan mee te maken, denk je?
3: We hebben alles voor elkaar over. We kunnen alles tegen elkaar zeggen. En ik denk dat het belangrijkste is.
2: Ja. Want hoe groot is die club van vrijwilligers op zo'n dag als vandaag?
3: Op een dag als vandaag hebben we er denk ik een stuk of 30 rondlopen. Het productieteam is wel wat kleiner. Maar de vrijwilligersclub is echt wel een stuk of 30. Ja, is echt wel, en belangrijk ook hoor. We hebben ze nodig.
2: Ja, waar zet je ze voor in, al die vrijwilligers?
3: Nou kijk, ik kan heel stoer zeggen dat ik de catering doe samen met mijn collega Deborah. Maar wij zijn niet degene die de hele dag broodjes smeren of drinken uitsfeerden. Daar hebben we echt andere mensen ook voor nodig. En die vinden het ook leuk om te doen en die helpen ons daarbij. En zo kunnen wij een beetje coördineren van dit gaat zo, dit moet op die manier. En nou, dan gaat het goed. Ja. En dan loopt het goed. En eigenlijk hoef ik de mensen bij mijn team eigenlijk niks meer te zeggen, want die doen het allemaal vanzelf. Ja, echt heel goed.
2: Maar de vrijwilligers hier, die verzorgen dus alleen de catering?
3: Nee, dat niet. Er is ook vrijwilligers bij de artiestenbegeleiding. We noemen het vroeger altijd VIP, maar dat heet Vrienden van de Vrijheid, het dek. Daar staan ook vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers in stagehands, dus mensen die daarbij helpen. Eigenlijk op alle logistiek trouwens ook. Zijn ook allemaal vrijwilligers. De hekken bouwen zich niet vanzelf op. Dus ja, die mensen hebben ook heel hard nodig. Ja.
2: Nu spreek ik natuurlijk best wel vaak mensen van verschillende verenigingen of clubs die dan zeggen, nou, vrijwilligers zijn van harte welkom. We hebben een tekort eraan. Hoe zit dat eigenlijk bij het Bevrijdingsfestival?
3: Goed. Mensen die het leuk vinden kunnen zich altijd natuurlijk aanmelden. Maar we zitten eigenlijk altijd goed. We doen het al jaren met een vaste club. Die mensen komen eigenlijk altijd weer terug. Er zijn soms wat mensen die even een jaartje, twee jaartjes tussenuit gaan omdat ze wat anders leuks te doen hebben. En uiteindelijk komen ze toch weer terug. Dus
2: Want hoeveel tijd kost het nou om hier vrijwilliger te zijn?
3: Dat is een hele goede vraag. Kijk, wij vanuit het productieteam steken natuurlijk best wel veel tijd en aandacht in. En vrijwilligers, die zijn hier eigenlijk ook gewoon soms dagen wat voor, soms alleen vandaag. Dat kan natuurlijk ook. Maar

0: principe kan het best wel, zoals vandaag is het echt een lange dag. Ja. Je bent hier echt wel om, nou we zijn vanmorgen om 9 uur begonnen. Tenminste, ik niet, maar de vrijwilligers zijn om 9 uur begonnen. Maar goed, dat stopt niet om 11 uur als het festival afgelopen is. Ja, dan moet hier nog een beetje opgeruimd worden, afgebouwd worden, dat soort dingen. Ja, het kan zomaar 2 uur vannacht worden. Dus dan, ja, het zijn wel lange dagen. Ja,
1: maar ook voor jou 2 uur dan vannacht?
0: Ja, 2 uur vannacht. Ja, het zou ook zomaar 3:30 kunnen worden. Het ligt me net aan hoe lekker het loopt en ja, hoe het weer meespeelt. Maar ja, we doen het voor de goede zaken. Dat is het.
1: Nu zijn er dus heel veel vrijwilligers die broodjes hebben gesmeerd. Hè. Die worden hier uitgegeven. Die kun je ook gewoon pakken als vrijwilliger. Het ligt allemaal klaar.
0: Ja, klopt.
1: Maar er moet vanavond ook gedineerd worden natuurlijk. Wat heb je dan voor ze in petto?
0: Volgens mij is er pasta, er is kipsaté, kippiripiri, nou van al dat soort dingen. Eigenlijk is het recept bijna ieder jaar wel hetzelfde. En dat maakt het eigenlijk ook zo mooi. Iedereen weet wel waar hij aan toe is. En dat is eigenlijk wel ja, het fijne. Ja, dat is wel het fijne.
1: Je doet dit nu dus al 18 jaar, Marco. Heb je alweer ingeschreven voor volgend jaar?
0: Nee, ik schrijf me nooit meer in.
1: Nee?
0: Ik blijf. En zolang ik het leuk vind en zolang het kan, dan blijf ik dit zeker doen. Ja, zeker.
1: Maar jij als vrijwilliger staat de hele tijd backstage. Heb je nou niet even de mogelijkheid om even richting het grote festivalterrein te gaan? Om even wat artiesten mee te pikken?
0: Ja, zeker wel. Dat is gelukkig vanuit mijn rol wel iets makkelijker. Maar dat geldt voor alle vrijwilligers hier. Als zij zeggen, goh, ik zou heel graag even bij M.A.'s eens willen kijken. Joh, als daar de ruimte voor is, ga alsjeblieft even kijken. Want voor hun is het ook een feestje. En dat is voor ons natuurlijk net zo hard. Dus ja, ook wij kijken af en toe eventjes mee. Ja, zeker.
1: Marco Stonder, dankjewel. Nu ben ik natuurlijk geen vrijwilliger hier, maar ik zie wel flesjes water daar staan. Mag ik er eentje pakken?
0: Ja, natuurlijk mag jij er eentje pakken. Zeker. Ja.
1: Nou, die vrijheidssoep is dat toch wel lekker,
0: ja,
1: kan ik zeggen.
0: Ik
1: neem een slokje water. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Ja, deze week stond ze aan de Copacabana in Rio de Janeiro voor 2,5 miljoen mensen op te treden die naar een gratis concert konden. Nou kun je ook vandaag gratis naar muziek luisteren. Dat gebeurt allemaal in Almere op de Esplanade tijdens het Bevrijdingsfestival. Ja, Jordi, 2,5 miljoen mensen daar niet, hè, maar wel heel veel gezelligheid.
1: Nou, de gezelligheid is hier zeker te vinden. Roots Riders zijn nu bezig met de soundcheck. Om 4:30 gaan ze beginnen met optreden. En de Roots Riders zorgen eigenlijk voor een tribute aan Bob Marley. Dus je kunt wel een beetje nagaan wat voor muziek er zo meteen te horen is op de Esplanade. Ik sta nu eigenlijk voor het podium waar het behoorlijk druk is. Waar ook best wel veel lawaai is. En ook vooral gezelligheid. Bijvoorbeeld bij, wat was je naam nou ook alweer?
2: Hallo, alles goed?
1: Wat was je naam?
2: Swee.
1: Swee. Is dat je... Proost.
2: ZWI, dank je.
1: Swee, is dat je bijnaam of heet je gewoon?
2: Nee joh, mijn bijnaam wil je helemaal niet horen.
1: Oh, maar vertel, nu word ik nieuwsgierig.
2: Ja, nee. Dat hou ik niet voor geheim. Dan moet je me komen checken.
1: Hoeveel biertjes heb je al op?
2: Dit is mijn derde. Ik ben gewoon zo.
1: En hoeveel ben je van plan om te gaan drinken vandaag?
2: Ik ga nog wel even door, denk ik. Ja.
1: Ben je hier alleen maar om bier te drinken of ben je hier ook om een andere reden?
2: Ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het is vierde vrijheid, dus dat doe ik ook lekker. Ik ben lekker vrij en ik vier het. Ik ben hier met mijn twee beste vrienden, Olaf en Davian. Shout-out naar jullie. Kom erbij.
1: Hoeveel jaar zijn jullie hier al samen?
2: Sorry?
1: Hoeveel jaar zijn jullie al hier samen?
2: Dit is het eerste jaar.
1: Eerste jaar.
2: Ik ken hem net een jaartje.
1: Oké. Ja. Dus nou, het is het eerste jaar voor jou, maar het bevalt wel. Volgens mij kom je volgend jaar wel weer terug, hè?
2: Volgend jaar ben ik hier sowieso te vinden. Kom maar checken. Ik sta sowieso links voor. Het is altijd gezellig in Almere.
1: Swee, dankjewel. En als mensen met jou op de foto willen, hij staat dus links bij het podium, vooraan. Hij heeft een bril en een blauw t-shirt aan, niet te missen. Swee, veel plezier. Eens even kijken of er nog meer bezoekers zijn. Bijvoorbeeld jij, hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat is jouw naam?
3: Summer.
1: En wat, waar kom jij voor vanmiddag?
3: Voor Emma Heesters.
1: En met wie ben je hier?
3: Mijn moeder, mijn andere moeder en nog wat vrienden.
1: En hoe vaak ben je al naar zo'n festival geweest?
3: Ik denk 2 keer.
1: En wat zorgt er dan voor dat je iedere keer weer terugkomt?
3: Ja, weet het niet.
1: Heb je al aan je ouders gevraagd of je wat later naar bed mag gaan vanavond?
3: Ja.
1: Nou, heel veel plezier.
3: Dank je, jij ook.
1: Zal ik nog één iemand aanspreken? Ik denk, oh, leuk, het is gezellig hier. Iedereen is vrolijk, merk ik nu al. Bijvoorbeeld, dus even kijken. Nou, we lopen gewoon even een stukje verder. Laten we dat doen. Cameraman Jeroen is mij inmiddels ook kwijt. Het is lawaaierig hier. Dag mevrouw, goedemiddag. Dag meneer, goedemiddag. Omroep Flevoland. U staat lekker vooraan, zeg.
4: Ja, goed hè? Ja.
1: Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen, zo vooraan hier?
4: Gewoon lopen. Ja. En hier was plek, dus ja.
1: Hoe laat was u hier al?
4: We waren hier om 2:30 ongeveer. 2:30, 3 uur.
1: En tot hoe laat bent u van plan om te blijven?
4: Tot 9:00. Ja, mijn dochter moet morgen weer in school, dus ja.
1: Dan mist u wel het optreden van Samuel Welten en van Christmas Amsterdam.
4: Helaas, ja. Maar ja, er moet ook naar school gegaan worden. En er moet ook gewerkt worden, dus ja.
1: U moet morgen ook gewoon weer aan de slag?
4: Ja, helaas wel.
1: Wat doet u voor werk?
4: Ik werk als verpleegkundig specialist.
1: In het Flevo ziekenhuis toevallig?
4: Nee, in de verslavingszorg.
1: Oké. Okay.
4: Ja.
1: Dat is heel wat anders. Nou, u geniet er lekker van op deze dag van de vrijheid. Dank u wel en veel plezier met alle optredens.
4: Dank u wel. Ja, fijne dag ook.
1: Nou, dat zijn zomaar wat mensen hier op het Bevrijdingsfestival in Almere. Ik heb één vinger maar in mijn oor gestopt, anders kan ik helemaal niemand verstaan. Dat zegt wel iets over het niveau van de boksen hier op de Esplanade. Maar het is wel heel gezellig, daar gaat het om natuurlijk.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. De organisatie noemt dat een onverwacht groot succes. Volgens voorzitter Rob Rennen dreigt er voor volgend jaar zelfs een tekort aan vrijwilligers door de sterke groei van het festival. Het bevrijdingsfestival Flevoland in Almere is in volle gang. Het werd om 13:30 vanmiddag officieel geopend met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Op de Esplanade en Grote Markt staan allerlei artiesten. Ook zijn er allerlei vrijheidscolleges te volgen. En ook in Lelystad is het feest. Daar is het namelijk bevrijdingsfeest. Lelystad aan de gang op het Agoraplein. En daar, of het Agorahof moet ik zelf zeggen. Daar kun je nog van alles genieten tot 21:00 vanavond. En een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Hoewel hij de overval in Lelystad in augustus 2024 niet zelf uitvoerde, speelde hij volgens de rechtbank een cruciale rol. Hij wachtte in een auto in de buurt en nam na afloop de buit in ontvangst. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Een deel werd aangehouden omdat ze weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan, anderen omdat ze dingen riepen. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen. Doordat criminelen gebruik maken van AI, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. En de Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag schijnt de zon geregeld in de provincie, maar er trekken ook wolkenvelden over. De temperatuur stijgt naar 11 tot 15 graden, met de hoogste waarde tijdens zonnige perioden. Daarbij staat er een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten, die het gevoelsmatig wel een stukje frisser doet aanvoelen. Nou, vanavond en vannacht kan er af en toe een klein beetje lichte regen vallen in de provincie, met de grootste kansen op regen weggelegd voor het oosten van de regio. Voor morgen is de weersverwachting nog behoorlijk onzeker, want de bewolking heeft waarschijnlijk de overhand, maar er is ook kans op ruimte voor de zon en regen ligt ook op de loer. De grootste kans op zonnige periode is weggelegd voor het noordwesten van de regio en het oosten maakt juist kans op wat regen.
7: Dan de ANWB verkeersinformatie. Lange vertraging op de A27 naar het zuiden van het land. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen richting Gorkum heb je op dit moment 25 minuten vertraging. Flitsers zijn niet gemeld. Heb je er wel eentje gezien? Ja, ik ga het toch maar nog een keer zeggen. Dan kun je die doorgeven via de Flitsmeister-app. Jordi Bouw die heeft zichzelf een feestje beloofd vandaag. Want hij is de hele middag buiten de deur. Ik zit hier alleen in de studio. En hij is tussen al die duizenden mensen op de Esplanade bij het Bevrijdingsfestival in Almere. Zometeen praat hij met de man die alle artiesten aan elkaar praat. Dus eigenlijk gewoon de DJ op het podium kunnen we noemen. De MC, de Master of Ceremony, Jonathan Baai.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
2: Ja. Ja. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Op dit moment is op de Esplanade de Roots Riders bezig. Deze band is een tribute band aan Bob Marley. Ja, dat geeft ons dan ook even de gelegenheid om een nummer te draaien van Bob Marley. One Love, People Get Ready.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
0: Ja, nog steeds daar te vinden op het Bevrijdingsfestival is Jordi Bouw. Jordi, jij hebt de Master of Ceremony bij je staan, hè?
2: Ja, oftewel eigenlijk de presentator van vandaag. Hij zorgt ervoor dat alle artiesten worden aangekondigd en dat het publiek ook een beetje wordt opgesweept. Nou, wie is dat dan? Die MC of die presentator? Dat is Jonathan Baai. Hij staat naast mij. Jonathan, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, we moeten dicht bij elkaar gaan staan, want anders verstaan we elkaar
3: niet. Ik denk dat we iets dichter bij elkaar
2: moeten staan.
3: Ja, inderdaad. Ja, ja.
2: Hoe gaat het tot nu toe?
3: Het gaat geweldig. Als je kijkt naar hoeveel mensen er vandaag naar Almere toe zijn gekomen. Het is een zegen. Zeker op het moment dat je kijkt naar de weersvoorspellingen die we de afgelopen dagen hebben gehad. Ja joh, het zonnetje schijnt nu. Het staat helemaal vol hier. Eén groot cadeautje.
2: Nu was jij vorig jaar ook de presentator hier. Hè? Ik was er toen ook bij.
3: Klopt.
2: En ik heb het idee dat het toen nog iets drukker was dit jaar. En dat heeft er misschien wel mee te maken dat het vorig jaar natuurlijk voor iedereen een officiële vrije dag was. Hè?
3: Ja, dat kan ik niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat je nu ziet dat mensen massaal hier naartoe zijn gekomen om hun favoriete artiesten te zien. Ik bedoel, nu op de achtergrond zie je het al een klein beetje, de Roots Riders. 's Werelds beste tributeband to Bob Marley. We hebben later vandaag hebben we Samuel Welde. We hebben Crisco's Amsterdam die vandaag het festival afsluit. Ja joh, wat wil je er nog meer?
2: En hoe is dat voor jou om op dit podium te staan om al die artiesten aan te kondigen ook?
3: Het is geweldig. Ik voel me als een klein kind met Playmobil. Zeker op het moment dat je naar deze mensen kijkt. Je hoort het ook, hè. Hoe erg ze meedoen. En hoezeer zij het belangrijk vinden om de vrijheid te vieren. Zeker op zo'n dag als vandaag. Dus het verwarmt mijn hart op het moment dat ik dan kijk over het podium, vanuit het podium over het publiek heen. Dat ik dan iedereen uit zijn dak zie gaan.
2: Hoe zorg je er nou voor dat je dit publiek een beetje opgesweept krijgt voor hun artiest? Want ja, er zijn ook wel pauzemomenten. Er moet gesoundcheckt worden bijvoorbeeld door artiesten.
3: Kijk, een deel is ervaring. Een ander deel is dat je begrijpt hoe het publiek werkt. En hoe groepsdynamica werkt. Ik doe dit al 20 jaar. En mijn kracht is aan de ene kant het publiek regisseren. Maar ook het publiek lezen. Dus kijken wat ze nodig hebben. En dat geven. Het is een spelletje. Wat je doet is, aan de ene kant is het geven en aan de andere kant is het nemen. Dus op het moment dat ik vraag om applaus, dan doe ik dat eerst met een aanloopje in mijn stem. En dan gebruik ik de kracht van mijn stem en de melodie in mijn stem. Om ervoor te zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen.
2: Kun je dat nou oefenen van tevoren?
3: Dat hoef ik nu niet meer te doen. Vroeger moest ik dat wel. Maar als ik nu bijvoorbeeld mijn teksten maak, want dat herken jij waarschijnlijk ook als presentator. Op het moment dat ik de teksten maak, dan hou ik wel met bepaalde dingen hou ik rekening. Ja, ik regisseer natuurlijk gedeeltelijk het publiek.
2: Nu draait jij dus alles aan elkaar. Dat doe je eigenlijk tot aan zo'n beetje 10 uur vanavond, hè, als Christos Amsterdam optreedt. Kun je dan zelf nog wel een beetje genieten van dit festival?
3: Ik geniet de hele dag. Ik geniet de hele dag. Ik sta in verbinding met mensen zoals jou. Dus straks liep ik heel even over het plein heen en dan zijn er zorgmedewerkers die even met me willen praten om te vertellen hoe fijn ze het hebben. En er is ook iets anders. Zojuist werd ik aangetikt door iemand die uit Limburg komt. Die is hier vandaag aanwezig. En ze vertelde, ja, ik vind het zo goed geregeld hier. Want, moet je kijken, toen liet ze 3 kinderen liet ze zien. Deze 3 kinderen, twee daarvan hebben ADHD, de andere hebben autisme. Maar het maakt niet uit. Ze voelen zich vandaag vrij. Ze voelen zich vandaag warm welkom hier in Almere. Ja, kom op, als ik daaraan kan meewerken. Het is niet dankzij mij, maar ik mag eraan meewerken. Ja, dat is een cadeautje. Ja, zeker.
2: Er komen er nog heel wat artiesten langs ook vanavond. Naar wie kijk jij stiekem het meest uit?
3: Ik vind alle acts natuurlijk even leuk. Maar wat ik vooral leuk vind is bijvoorbeeld Samuel Welde, Crisco's Amsterdam. Emma Heesters komt straks hier ook nog voorbij. Ja, dat zijn wel artiesten waar ik naar uitkijk.
2: Jonathan Baai, dankjewel. Ik ga je niet langer storen, want jij moet zo ook alweer het podium op natuurlijk.
3: Ja, ik moet zo weer vandoor, ja. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel. Dat was dus de MC, oftewel de presentator. En als je hier op de Esplanade bent, dan zie je hem ook heel vaak op het podium staan. Ja, ik wilde eigenlijk nog eventjes richting de andere kant van dit plein om te kijken of ik daar nog wat mensen kan spreken. Maar het is zo druk. Ik hoop dat ik nog een beetje door die mensenmassa heen kom. Maar als dat is gelukt, dan horen jullie zo meteen weer.
0: Ja, dat dat is natuurlijk even af te wachten of je hem echt hoort natuurlijk. Ja, de Roots Riders die maken er gewoon echt een feestje van op de Esplanade. En dat is ook allemaal te horen. Daarom ook nog een keer Bob Marley, ook hier in de studio. Iron Zion Lion.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Ja, even een rustmomentje in deze hele drukke uitzending. Bruno Mars met Risk It All. Ja, we hebben natuurlijk al gezegd wie er allemaal optreedt op die Esplanade vanavond. Emma Heesters, La Fuente, Samuel Welten en Criss Cross Amsterdam. Maar ik moet zeggen, er is ook nog een ander podium op dat plein. Poppodium De Meester heeft namelijk ook een stage. En daar staan onder meer Honey, I'm Home, Taxi, Taxi. En om 7:15 echt enorme punkherrie van ploegendienst. Dus daar wordt het ook een feest.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
0: Ja, Jordi is buiten de deur. Hij is op die Esplanade bij dat bevrijdingsfestival in Almere. En Jordi, jij staat bij een persrechter. Wat doet hij daar?
2: Nou, dat ga ik vragen natuurlijk. Maar eerst, het is me gelukt. Net hoor, ik ben net op tijd hier geweest. Want ik moest het begin eigenlijk van het podium door de mensenmassa heen, helemaal aan de achterkant van dit terrein. Want daar vinden we namelijk een stand van de rechtbank Midden-Nederland. En dan zou je denken, wat doet de rechtbank nou op zo'n dag als vandaag op het bevrijdingsfestival in Almere? Nou, dat ga ik vragen aan persrechter Susanne Ter Porte van de rechtbank. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Hallo.
2: Ja, wat doet de rechtbank nou op zo'n festival?
3: Ja, wij hebben als rechtbank gekozen om hier op het festival te zijn. Omdat we, staat ook achter op onze t-shirts, rechtspraak maakt samenleven in vrijheid mogelijk. Dus dat is waarom we hier zijn. Om met mensen ook het gesprek aan te gaan van wat is het belang van de rechtspraak in de democratische rechtsstaat. En dat zijn natuurlijk heel veel moeilijke woorden, maar het gaat er gewoon over dat ja, de rechters die toetsen elke dag of de wetten goed worden toegepast in dit land. Of ook mensen gelijk behandeld worden, of het allemaal eerlijk gaat. Nou ja, en dat is ook ongelooflijk belangrijk als je het hebt over vrijheid.
2: Ja. Nu zie ik jou en jouw collega's hier al staan sinds 1:00 vanmiddag zo'n beetje. Hoeveel mensen zijn er tot nu toe bij jou langs geweest?
3: Ik heb ze niet geteld. Er zijn best wel wat mensen langs geweest. Ze zitten natuurlijk een beetje in een hoek. En het was hier, terwijl het daar op het terrein heel zonnig is, hier best nog een tijdje een beetje koud en nog niet zonnig. Maar ja, er zijn voldoende mensen langs geweest. Ook heel veel kinderen. Ik kon ook in een toga op de foto. Dat is altijd heel leuk om te doen. En we zaten natuurlijk naast de vrijheidssoep. Dus we hebben ook met mensen onder het genot van een kopje soep goede gesprekken gehad over de rechtspraak.
2: En moet je dan vaak hetzelfde uitleggen aan mensen?
3: Nee, eigenlijk is het heel verschillend waar mensen benieuwd naar zijn. En dat is ook het leuke van zo'n dag. Dat er heel veel verschillende mensen hier zijn. En dat je dus ook heel veel verschillende gesprekken hebt.
2: Ja. Ben je nog verrast eigenlijk vandaag door een specifieke vraag van iemand die hier bij jou kwam?
3: Nee, eigenlijk niet echt verrast. Wat ik opvallend vind is dat heel veel kinderen ook heel nieuwsgierig zijn naar wat een rechter nou precies doet. En ook soms daar gewoon al best wel veel van weten. En dat je dan dus ook al heel snel een heel leuk gesprek hebt daarover.
2: Ja, want het is natuurlijk wel zo dat je rechter normaal gesproken helemaal niet zo spreekt. Want je komt pas in een rechtbank als je verdacht wordt van iets. Als je iets strafbaars hebt gedaan.
3: Nou ja, dat is inderdaad waarom mensen in een rechtbank kunnen komen. Maar je kan er natuurlijk ook komen als er bijvoorbeeld vragen zijn. Als je conflict hebt met een gemeente. Of met je buurman. Of als er zaken lopen rondom de echtscheiding waar je samen niet uitkomt. Er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom mensen naar een rechtbank komen. Maar het is vaak heel erg spannend. En ja, zo'n dag als vandaag is natuurlijk een gelegenheid om eens even op een andere manier met een rechter te praten over wat een rechter nou precies doet.
2: En dat kan dus vandaag op de Esplanade in Almere. Maar heb je dan ook nog wel tijd vanavond om eventjes richting het publiek te gaan om te dansen bij Emma Heesters bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Want we zijn hier nog eventjes en dan zit het er voor ons al op. En dan gaan we zeker ook nog even genieten in de zon van de rest van dit festival.
2: Veel plezier erbij. Dankjewel, Susanne Ter Porte van de rechtbank.
3: Dankjewel.
1: Studio Flevoland buiten de deur.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ik vind het heel fijn dat je nu ziet dat ook veel winkeliers willen gewoon meedoen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo, en ik zie wel een volwassen man die geeft instructies. Wie is hij?
0: Dit is Flevoland.
4: Volgend jaar ben ik hier sowieso te vinden. Kom maar checken. Ik sta sowieso links voor. Het is altijd gezellig in Almere.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Batavia. Hij zei dat hij er niks mee te maken had, maar hij wachtte toch in de auto volgens de rechter in de buurt en hij nam na afloop de buit in ontvangst. En darter Kevin Doets uit Almere heeft voor het eerst in zijn carrière een toernooi op het hoogste niveau gewonnen. De 27-jarige Almere was maandag de beste tijdens een Players Championship toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg hij de Engelsman Luke Woodhouse.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er geen files en geen flitsers. Het Bevrijdingsfestival Flevoland is in Almere in volle gang. We gaan zo direct weer even schakelen naar de Esplanade. Want er staat nog heel wat op het programma. En het was ook al de hele dag gezellig.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.
22: One ticket, please. Long and much everybody there.
23: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.
22: Yes.

0: Barry White op deze 5 mei. Ik ga er zelfs dieper van praten. Let the music play. Het is 5 mei, zoals ik zei. Het is dinsdagmiddag, 5:10. Tijd voor het nieuws. Duizenden provinciegenoten zijn vandaag op de been om de vrijheid te vieren. Op verschillende plekken in Flevoland zijn er bevrijdingsfestiviteiten. Zo is er in Lelystad op dit moment het bevrijdingsfeest Lelystad aan de gang. Dat gebeurt allemaal rond het Agorahof. En in Almere wordt de 33e editie van het bevrijdingsfestival Flevoland gehouden. Op de Esplanade, daar kwam om 2:30 vanmiddag het bevrijdingsvuur uit Wageningen aan. Dat was dan ook meteen de officiële aftrap van die festiviteiten. Jordi Bouw is op de Esplanade. Jordi, is het eigenlijk druk op dit moment?
1: Nou, ik heb niet iedereen exact geteld, maar mijn inschatting is dat er nu zo'n 7 à 8.000 mensen zijn op de Esplanade hier in Almere. Die nu genieten van een optreden van de Roots Riders. Dat is een tribute band eigenlijk aan Bob Marley. En dus iedereen is lekker langzaamaan aan het bewegen. Dat mag op reggae. Ik zit hier in de tent waar vanavond de genodigden zitten van het bevrijdingsfestival. Daar is het nu nog rustig, maar dat gaat vanavond ook veranderen, denk ik zo. Naast mij zit voorzitter van de Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland. Dat is Paul van Sprundel. Meneer van Sprundel, goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Om 1:00 gingen hier de hekken open. Toen was het publiek welkom. Ja. Het is nu 5:00 geweest. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, ik moet zeggen, het gaat voorspoedig. Om 1:00, toen was het nog een beetje grijs. Een beetje motregen gehad vanochtend. De eerste mensen kwamen binnen, maar er waren een paar honderd, zeg maar. En binnen een 30 minuten brak de zon door en ook het publiek kwam op gang. Dus het gaat fantastisch eigenlijk. De sfeer is goed. En goede opkomst. We zijn heel tevreden.
1: Ja, is dat toch altijd weer spannend voor het team van het Bevrijdingsfestival? Hoe dat gaat met die opkomst?
2: Ja, dat zijn de factoren van het weer. De programmering is natuurlijk belangrijk, maar dat hebben we zelf in de hand. En dit is nu hoe de vakantie valt. We zitten natuurlijk in de meivakantie. Ja, nu is het net even halverwege of het eind van de meivakantie. Sommige scholen zijn er wel begonnen. Niet iedereen heeft vrij. Dat maakt ook wel uit. Dus vanmiddag zal het rustiger zijn. Vanavond verwachten we volle bak.
1: Hoeveel mensen verwacht u dan vanavond?
2: Nou, ik denk dat als het plein vol komt, lopen we richting de 10.000. En dan wisselt het door per act en mensen gaan weg. Mensen komen voorbij. Dus op een goede dag draaien wij 30.000 tot 40.000 bezoekers.
1: Maar houdt u dat dan ook in de gaten dat het niet te druk wordt? Dat mensen eigenlijk geen ruimte meer hebben om te dansen hier?
2: Ja, daar zijn we heel keen op. Hè. We hebben camera's staan die kijken van hoe groot is de crowd, zoals ze dat dan noemen. De menigte. En we houden in de gaten of dat past. En eigenlijk hebben we tot nu toe maar één jaar gehad dat we dicht moesten gooien. Dus het is altijd, we zoeken altijd het randje op, maar we houden het veilig.
1: En dat is altijd het lastige natuurlijk. Je kunt, als het terrein afgesloten moet worden omdat het te druk is, dan zou je dat ook als een compliment kunnen ervaren natuurlijk. Hè? Want heel veel mensen willen dan optreden zien, maar u hoopt denk ik dat het dit jaar niet gebeurt. Dat iedereen gewoon kan komen kijken.
2: Ja, zeker. Weet je, dan weet je dat we het goed geprogrammeerd hebben. En dan is zeker een compliment. Het is natuurlijk ook dat de stad groeit. Hè? Niet zo hard nog als Almere zou willen, denk ik. Maar de stad groeit wel, dus we mogen ook meer bezoekers gaan verwachten. Dat er...
1: Is de Esplanade nog wel groot genoeg, denkt u?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk groeien we hier uit als jasje. En dat is ook wel een grote wens van mezelf geweest om hier naar het park te mogen gaan. Het Lumière Park.

0: Daar zijn we ook over bezig te kijken of dat wil gaan lukken. Daar kunnen we veel uitgebreider het festival houden.
1: Is dat iets al waar u rekening houdt met voor volgend jaar dat het festival die kant op gaat? Of is dat echt iets voor de lange termijn?
0: Ja, het is meer de langere termijn, want daar moeten wat dingen voor gebeuren. We moeten ook allerlei onderzoeken laten doen. Ecologisch effect natuurlijk op het park moeten we in de gaten houden. We moeten met de buurtbewoners nog zorgen dat we die gerust kunnen stellen. Dat zijn allemaal hele belangrijke factoren. En de gemeente moet wat voorbereiden hiervoor. Dus dat is ook nog niet gedaan.
1: Nou, daar gaan we dit jaar nog niet over nadenken. Het is nu 5 mei. Het is nog feest tot 11:00 hè, vanavond.
0: Wat zeg je?
1: Tot 11:00 is het feest, hè, vanavond.
0: Ja, tot 11:00. Ja, we hebben een paar knallers vanavond, dus het gaat zeker los tot 11:00. Ja.
1: Op de Esplanade in Almere. Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Ja, en dat was Jordi vanaf een feestelijke Esplanade. Roots Riders nog op de achtergrond. En tot 11:00 dus nog Emma Heesters komt eraan. Samuel Welten met een live band. En Criss Cross Amsterdam die sluit de avond af. Tijd dan om eens eventjes te kijken of dat allemaal in relatieve droogte kan gebeuren. Donnie de Koning van Weerplaatsen kan ons dat vertellen. Ja, zijn er wat regenbuien in de aanloop of wat denk je?
3: Nee, ik denk dat ik wel goed nieuws heb hoor. Ik denk dat vrijwel alle regen gewoon ten oosten van Flevoland gaat blijven. Dus ja, alle festiviteiten en activiteiten, natuurlijk ook het grote bevrijdingsfestival, blijft gewoon droog. Dus dat is positief nieuws.
2: Heel fijn. En de temperatuur, want dat is ook belangrijk. Ik moet daar zo nog heen. Ik twijfelde tussen een winterjas en toch een tussenjasje, maar...
3: Ja, het is niet heel erg warm. Temperaturen denk ik rond een graad of 12 à 13 halverwege de avond. Maar de wind die zwakt ook wel ietsje af. En ik denk als je dat toch een beetje gaat dansen, dat het dan al snel warm genoeg wordt. Dus ik denk dat je die lentejas op zich meer dan voldoende hebt. Maar in de nacht gaat het wel verder afkoelen. Dus als je hem nog zou doortrekken, dan is misschien een winterjas wel weer verstandig. Zo'n 6 of 7 graden als minimum. Maar het blijft vannacht dan ook gewoon droog met daarbij een matige noordoostenwind. En dan morgen eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik denk wel meer bewolking in het weerbeeld. De temperatuur komt uit op zo'n 14 of 15 graden. Misschien aan het einde van de dag een spatje regen, maar dat stelt eigenlijk heel weinig voor morgen.
2: Nou, hoe ziet de rest van het weekend er dan uit?
3: Ja, zowel donderdag als vrijdag.
2: Oh, het is natuurlijk... Sorry hoor, Donnie. Ja, ik zit helemaal met mijn hoofd dat het vrijdag is.
3: Ja, je wilt wel weekend hebben. Ja.
2: Zo voelt het een beetje. Dat komt door dat bevrijding. We zitten al de hele middag aandacht te besteden aan het bevrijdingsfestival.
3: Ja,
2: het voelt gewoon
3: helemaal
2: als vrijdag. Ja, nee, hoe ziet de rest van de week eruit, moet ik zeggen. Ja.
3: Nou, donderdag en vrijdag. Dus wel heerlijk weer om erop uit te gaan. Temperatuur 15 graden op donderdag en 17 op de vrijdag. Zaterdag, dan gaan we naar 21 graden. Dus dat ziet er goed uit. Maar dan neemt in de loop van de dag wel weer de kans op buien toe. En op zondag zou er zelfs weer de klap onweer bij kunnen tussen zitten.
2: Dus, kunnen we eigenlijk niet afspreken dat de regen dan een beetje in de ochtend valt? En dat we dan in de avond gewoon lekker kunnen barbecuen of zo?
3: Ja, maar vaak is het andersom. Hè? Dan begint de dag een beetje, begint het mooi met een zonnetje. En dan wordt het eigenlijk te warm en dan ontstaan die buien gelijk. Dus ja, het is ook een beetje helaas hoe de natuurkunde werkt.
2: Ja, goed. Dat is aan het einde van de week. Vanavond in ieder geval kunnen we nog best wel met een, als je een beetje in beweging blijft op al die bevrijdingsfeesten, dan kun je nog best wel met een tussenjasje.
3: Ja, zeker, zoiets. Ja, dat denk ik wel.
2: Heel goed.
3: Ja.
2: Nou, Donnie, dank je wel weer. En ga jij nog wat kijken naar een festival of iets?
3: Nog geen plan, maar wie weet wat de avond gaat brengen.
2: Heel goed. Donnie, veel plezier in ieder geval.
3: Fijne avond.
2: Dank je. Hoi, hoi.

0: Love Affair met Everlasting Love. Het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. En dat is boven verwachting. Vooral een nieuwe informatie-app en de mozaïeken in de dorpen bleken populair bij het publiek. We hebben contact met Rob Rennen. Hij is voorzitter van het Tulpenfestival Noordoostpolder. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, leuk dat ik weer aanwezig mag zijn.
0: Ja, jij was laatst al bij ons in de uitzending om daarover te praten. Toen zaten jullie nog volop in dat festival. Dit grote aantal bezoekers, is dit wat er verwacht werd?
1: Je begint ergens. En van andere jaren hebben we wel bezoekersaantallen gehoord. Ben ik goed te horen of niet?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Maar van andere jaren hebben we wel bezoekersaantallen gehad. En je richt je ergens op. Maar dit is echt een supermooi aantal. En dat hebben we ook verkregen op een zo eerlijk mogelijke manier. Zo hebben we ook een meetpaal gezet op de route. Om een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen. En die meetpaal stond dan aan het Krijlenpad. We hebben een week van tevoren hebben we al metingen gedaan. Om een beetje te weten wat de normale verkeersstroom is. En dat hebben we nu tijdens de route ook gedaan. En na de route hebben we dat uitgemeten, uitgevraagd. En uiteindelijk kom je dan op 22.500 verkeersbewegingen. Die hebben plaatsgevonden. Dan ga je uit van 2,5 bezoeken per auto. En dan vanuitgaan dat niet iedereen heel de route rijdt. En er nog een aparte fietsroute was die niet meedeed aan die verkeersmetingen. Ja, kwamen we op dit mooie getal uit. Ja.
0: Ja, wat maakt dit deze editie dan zoveel bijzonderder dan eerdere edities, denk je?
1: We hebben alleen maar mooi weer gehad op de zondag na. Dus dat brengt echt, dat scheelt heel veel. Dat doet heel veel. Wat ook mooi was, gelijk het eerste weekend stonden de tulpen volop in bloei. Je bent natuurlijk afhankelijk van de natuur. Soms begint het pas te bloeien tegen mei aan. Maar dit jaar was gelijk het eerste weekend gelijk volle bak bloei. Dus dat heeft eraan bijgedragen dat mensen gelijk in de auto zijn gestapt en gelijk op pad zijn gegaan. Met daarbij een duidelijke kosteloze app die goed functioneerde. En daarbij nu ook de verbinding met de mozaïeken die bij alle dorpen te vinden waren, maakt dat sommige mensen vinden mozaïeken leuk en pakken een deel van de route mee. Andere mensen vinden het gewoon super fijn om met die app te rijden. Andere mensen doen het gewoon fysiek met een kaart nog steeds. En dat alles samen maakt eigenlijk dat je en de mensen die met een kaart willen rijden en de mensen die met de app willen rijden, dat je al die mensen bereikt. En de route uiteindelijk rijden met elkaar.
0: Ja, wij noemen het nu even die mozaïeken. Maar dat wordt gewoon door die dorpen zelf gemaakt, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk weer een aparte subcommissie. Naast de Tulpenfestivalcommissie. Dat zijn per dorp zijn er een aantal mensen actief mee bezig. Die maken een plan, die krijgen een thema van ons mee. En met dat thema, dat was dit jaar een nieuw begin was het thema, gaan zij een ontwerp maken. En die plaatsen tijdens de tulpenroute bij hun dorp. En uiteindelijk gaat er een jurering, gaat er naar kijken. Dat zijn alle dorpen die jureren elkaar. Een beetje zoals met het Songfestival, dat idee. En daar is een nummer 1 uitgekomen. Ja.
0: Ja, wie dan?
1: Rutte, dacht ik.
0: Rutte?
1: Ja, je overvalt me een klein beetje. Ik ben hem even vergeten. Excuus daarvoor. Maar ik dacht Rutte, maar ik durf het niet helemaal zeker te zeggen. Dus ik wil niks verkeerd zeggen.
0: Nee, kans 1 op 10. Kans 1 op 10 dat je het goed hebt.
1: 1 op 10. Ja, niet zo groot.
0: Nee. Even terug naar die app, hè, want daar had je het al over. Het werd maar liefst 21.000 keer gedownload. Er stond zelfs nog eventjes op nummer 1 in de Google Play. Dus daaraan kan je zien hoe vaak die is gedownload. Had je verwacht dat dat zo'n succes zou worden?
1: Nee, ik sowieso niet, want ik ben heel slecht met computers en apps. Dus, maar het is wel heel gaaf om te zien. We hebben twee mensen die er echt heel actief mee bezig zijn geweest. Die er heel veel verstand van hebben, heel veel kennis van hebben. Maar dat het dan gelijk zo uitpakt en ook zo werkt en zoveel positieve recensies krijgen ook op de app. Ja, dat is echt heel gaaf. Ja.
0: Nou is jullie intentie met dit festival om boeren en bezoekers met elkaar in verbinding te brengen. Heb je het idee dat het goed gelukt is?
1: Ik denk dat we er altijd nog stappen in kunnen maken. Net als nog steeds mensen de tulpen inlopen als ze zien bloeien. Is het verbinden van de bezoeker met de boeren is nog steeds een hele uitdagende stap. Maar ik denk dat we een eerste stap gezet hebben dit seizoen. En hopelijk kunnen we dat verder volgend jaar verder uitbouwen. Zeker.
0: Ja, laten we even naar volgend jaar kijken dan tot slot. Want het festival groeit dus heel hard. Jullie hebben ook meer vrijwilligers nodig, heb ik begrepen. Ja, hoe gaan jullie dat aanpakken voor het komende jaar?
1: Daar hebben we nu in ieder geval het hele jaar voor. Afgelopen jaar hebben we 5 maanden gehad om het hele festival op te tuigen. Dat zit er nu op. Nou, we gaan nu evalueren en dan gaan we kijken wat zijn de punten, waar komen nog mensen tekort. Dan kan je denken aan verkeersregelaars, maar dan kun je ook bij de mozaïeken er zijn mensen nodig. In het bestuur kunnen we misschien nog wel iemand gebruiken met een bepaalde kennis. Bij Bolly de Beer activiteit voor de kinderen hebben we nog mensen nodig. Dus nou gaan we gewoon kijken en dan gaan we misschien of fysiek mensen benaderen. Maar als mensen zeggen, ik vind het festival zo leuk, ik wil er iets voor betekenen, ja, dan kunnen ze zich ook melden bij ons. En dan gaan we kijken wat het beste past en of we dan een plaatsje hebben voor die mensen in ons bestuur.
0: Nou goed, volgend jaar weer een nieuwe ronde. Dankjewel, Rob Rennen, voorzitter van Tulpenfestival Noordoostpolder.

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Je zou je vader...

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Duizenden provinciegenoten zijn vandaag op de been om de vrijheid te vieren. Op verschillende plekken in Flevoland zijn er allerlei bevrijdingsfestiviteiten. Zo is er in Lelystad het bevrijdingsfeest Lelystad bij het Agorahof bezig. In Almere wordt de 33e editie van het bevrijdingsfestival Flevoland gehouden. Voorzitter van het festival, Paul van Sprundel, ziet het festival steeds groter worden op de Esplanade.
2: Eigenlijk gooien we hier uit als jasje. En nou, dat is ook een grote wens van mezelf geweest om hier naar het park te mogen gaan. Lumière Park. En daar zijn we ook over bezig te kijken of dat wil gaan lukken. Daar kunnen we veel uitgebreider het festival houden.
1: Ja, op de Esplanade en de Grote Markt staan dit jaar onder meer Emma Heesters, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam en DJ La Fuente is ambassadeur van de vrijheid. Het festival is gratis toegankelijk en het programma loopt nog tot 11 uur vanavond. Het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. De organisatie noemt dat een onverwacht groot succes. Volgens voorzitter Rob Renne dreigt er voor volgend jaar een tekort aan vrijwilligers door de sterke groei van het festival. Het komende jaar worden er dan ook volop vrijwilligers gezocht. Darter Kevin Doets uit Almere heeft voor het eerst in zijn carrière een toernooi op het hoogste niveau gewonnen. De 27-jarige Almere was gisteren de beste tijdens een Players Championship toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg hij de Engelsman Luke Woodhouse. Doets, momenteel de nummer 35 van de wereld, keek in de eindstrijd nog tegen een achterstand aan, maar wist die knap om te buigen. En een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Batavia stad. Hoewel hij de overval in Lelystad in augustus 2024 niet zelf uitvoerde, speelde hij volgens de rechtbank wel een cruciale rol. Hij wachtte namelijk in een auto in de buurt en nam na afloop de buiten in ontvangst. Ging dit nieuwsje nou allemaal veel te snel? Kijk dan even in onze nieuws-app of op onze website omroepflevoland.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip, zeggen ze, voor zijn overstap naar Tata Steel. Hulpverleners zijn bezig met het weghalen van twee ernstig zieke patiënten van het Nederlands cruiseschip Hondius om ze daarna naar Nederland te brengen, meldt de WHO. Op het schip was een uitbraak van het Hanta-virus. En minister-president Jette noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrijdag te maken. Hij gaat het bespreken, zegt hij, met de Sociaal-Economische Raad.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en nog wat zonneschijn. En halverwege de avond liggen de temperaturen rond 12 of 13 graden. En dan zien we uiteindelijk dat vannacht de temperatuur in de opklaringen nog wel aardig kan gaan dalen naar zo'n 6 of 7 graden. Met daarbij dan een matige noordoostenwind. Morgen verloopt ook overwegend droog, maar de bewolking neemt wel langzaamaan wat toe. Maxima komen uit zo rond 14 of 15 graden en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind.
1: ANWB Verkeersinformatie. Ben je onderweg? Dan kun je lekker doorrijden. Nergens files en ook geen flitsers. Ja, we hebben nog heel wat te bespreken dit uur. Onder meer de berichten vanuit het buitenland, maar ook wat dichter bij huis. We hebben zo aandacht voor iets anders. Ik heb dat niet voor mijn neus staan. Dit is lekker professioneel weer. Dit is echt heel slecht. Laten we het erop houden dat ook ik met mijn hoofd bij Bevrijdingsdag al op de Esplanade ben. Zometeen meer hier in Studio Flevoland.
0: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: tribute van de Pasadena's. Het is 6:10. In een nieuw tweeluik volgen we Surinaamse studenten die, na een opleiding aan de Landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders, terug zijn in hun geboorteland. En in deze eerste aflevering gaat verslaggever Sam Jones op bezoek bij Jael Grant, die druk in de weer is met kinderen.
1: Wat is deze? De ene met die P,
2: Paksoi, amsoi, kaisoi en nog veel meer Surinaamse groenten. JL leert kinderen van de Sint Bernadette School in Paramaribo hoe je ze plant. Iedereen krijgt een plastic cup met een plantje.
3: Even iedereen naar deze kant kijken. Nu gaan we overplanten. Eerst losdrukken.
1: Aha. En dan keer je het om. Zo.
2: Het zijn er wel heel veel, hè? Hoeveel kinderen geven wel niet les hier?
3: Ah. Oh. De klasse, ik sprak met de directrice en zij zei de kleinste klas heeft 29 leerlingen. We gaan niemand uitsluiten, dus ik zei breng maar de hele groep. En ik moest dan even zelf gaan kijken hoe ik het zou gaan ordenen. En het is gelukt.
4: Neem maar. Ja? Rustig, oké.
2: Moet politieagent zijn, lijkt wel.
3: Mijn opa was politieagent, dus hij heeft me een beetje in toom gehouden. Maar ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij. En als het iets misgaat, dan stop je het even. En dan leg je dan de instructies uit. En dan luisteren ze even weer. Maar dan gaan ze dan weer hun eigen ding doen. Dus je moet echt veel geduld hebben met kinderen.
5: We gaan eerst deze nat maken.
2: Omgaan met kinderen, dat leerde JL niet in Dronten op de Agrarische Hogeschool. Daar ging het vooral om verticaal tuinieren en hoe je planten kan telen in water.
3: Met de kennis die ik daar heb geleerd, heb ik daar geleerd hoe ik hier mijn eigen hydroponics bedrijf kan oprichten. En eigenlijk is dat ook de bedoeling om binnen nu en een jaartje een hydroponics bedrijf, of ja, gewoon een groentekast te zetten. Maar eigenlijk alle verschillende teeltechnieken die ik daar heb geleerd, kunnen we hier toepassen.
2: Maar voordat JL daaraan toe is, is hij nu vooral bezig met zijn passie, tuinieren met kinderen in de schooltuin. En die steken daar ook wat van op.
6: Ik heb geleerd over de manier dat hij heeft gezegd dat je een gat moet maken en je plantje erin stoppen.
7: Ik vind het leuk om te planten, want ik doe het vaak thuis.
2: Ja. Planten je ouders ook?
7: Ja.
3: De meeste kinderen planten wel thuis. Of ze helpen hun ouders in de tuin. Maar op school planten ze niet. Dus ik denk wel dat dit een heel nieuw concept is dat zeker aangehouden moet worden.
2: Plant je thuis ook?
7: Nee.
2: Waarom niet?
7: Omdat ik hier dingen heb om te planten. Waarin ik kan planten en ik heb geen erf.
2: Jullie hebben geen erf, geen tuin?
7: Nee.
3: We leren ze eerst over de plantjes, over welke plantjes er zijn. We leren ze hoe ze die plantjes in de grond moeten zetten of hoe ze hun zaadje moeten laten kiemen. En heel kort leren we ze dan eigenlijk de basis van zaaien, onderhouden en oosten.
2: Maar zou je willen planten als je hele grote tuin hebt? Zou je dan willen planten?
7: Ja, bij mijn oma wel.
2: Ja?
7: Bij mijn oma planten.
3: Maar hier laten we de leerlingen zelf planten. Ze zijn zelf bezig met hun handen in aarde. Niet dat ik het voor ze doe, nee. Ze mogen hun plantje zelf uit hun cup halen, hun plantje zelf kiezen, hun gat zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
2: Wat wil je worden?
6: Ik wil politie worden.
2: Politie?
6: Ja.
3: In de klas leren ze, we moeten politieagent worden of arts of brandweerman. Maar als er dan gewoon iemand apart komt met een mooie plantenbak, je leert ze planten, je leert ze hoe ze geld kunnen verdienen met hun aanplant en hoe ze zelf redzaam kunnen worden. Heb je ze al eigenlijk een alternatief gegeven dan een ambtenaar worden of een politieagent of een brandweerman? Dus dat is eigenlijk de bedoeling erachter.
2: Een van de kinderen verdient al een zakcentje met de verkoop van allemaal lekkere zelfgemaakte vruchten.
7: Ik verkoop maya op azijn, gestoofde birambi op azijn en Maya, gestoofde Maya.
4: Ga eerst van haar nat maken.
2: JL is trots op zijn leerlingen. Voor een vervolgstudie, een bachelor of een master, zou hij nog wel terug willen naar de hogeschool in Dronten. Verder vermaakte hij zich hier prima.
8: Is het leuker dan Dronten?
3: Ja, ik heb geen jas aan. En de zon schijnt.
4: Hey, wat gebeurt? Rustig.
0: Ja, dat gebeurt ook niet iedere dag in Dronten, dat de zon schijnt. Kan ook tegenvallen, het weer. Je hoorde JL Grant. Hij zat dus op de Landbouwhogeschool in Dronten en geniet nu in Suriname van zijn leven. Morgen deel 2 van deze miniserie, gemaakt door Sam Jones.
8: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Back to life, however do you want me, van Soul to Soul. Dan is het tijd voor berichten van buiten de provincie. Nou ja, eigenlijk gewoon het landelijke nieuws. Artiesten die vliegen de hele dag in een militaire helikopter langs de 14 bevrijdingsfestivals om daar op te treden. Ze zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid. Het gaat om Rolf Sanchez, zangeres Karsu, de Josti Band en DJ La Fuente. En La Fuente die staat vanavond ook op de Esplanade in Almere. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot hebben het bevrijdingsvuur in Utrecht ontstoken. En daarmee gaven ze de aftrap van de landelijke bevrijdingsfestivals om 2:30 vanmiddag. Voorafgaand werd er in de Domkerk in Utrecht een bijeenkomst gehouden. En Splinter Chabot droeg de 5 mei lezing voor. En premier Jette drukte mensen op het hart zich open te stellen. En met het ontsteken van dat bevrijdingsvuur was het toch echt allemaal aan de gang. En bevrijdingsdag zou een officiële vrije dag moeten worden. Dat zei premier Jette ook in Utrecht. Sinds 1990 is bevrijdingsdag een officiële feestdag. Maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. En mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken met het hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie sluit dat namelijk niet uit. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. En de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en het hantavirus daarna door nauw contact is overgedragen. Deze Belgische viroloog gaat ook uit van die theorie, zegt hij tegen de VRT.
1: Het is niet zo'n heel besmettelijk virus, dus je hebt toch echt wel dicht en intens contact nodig. In die zin maak ik me ook niet geen heel grote zorgen dat dit nog veel verder uitbreiding gaat nemen. Maar ik vermoed wel dat er verspreiding van mens op mens is geweest.
0: Ja, een Nederlands echtpaar overleed en 3 mensen op het schip die zijn nog ziek. Niet bij iedereen is het hantavirus vastgezeld. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ik vind het heel fijn dat je nu ziet dat ook heel veel winkeliers willen gewoon meedoen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo, en ik zie wel een volwassen man die geeft instructies. Wie is hij?
0: Dit is Flevoland.
4: Volgend jaar ben ik je sowieso te vinden. Kom maar checken. Ik sta sowieso links voor. Het is altijd gezellig in Almere.
5: Dit is een uittip.
6: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Darter Kevin Doets uit Almere heeft voor het eerst in zijn carrière een toernooi op het hoogste niveau gewonnen. De 27-jarige Almere was gisteren de beste tijdens een Players Championship toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg hij de Engelsman Luke Woodhouse. En het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. De organisatie noemt dat een onverwacht groot succes.
11: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlakbij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tiki-automaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wel geteld 1 file nog in het midden van het land en die staat op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Voor Westervoort 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het bevrijdingsfestival Flevoland is in Almere in volle gang. We gaan zo direct weer even schakelen naar de Esplanade. Want er staat nog heel wat op het programma. En het was ook al de hele dag gezellig.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
16: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
20: Europakinderhulp.nl.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
26: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Duizenden provinciegenoten zijn vandaag op de been om de vrijheid te vieren. Op verschillende plekken in Flevoland zijn er bevrijdingsfestiviteiten. Zo is er in Lelystad op dit moment het bevrijdingsfeest Lelystad aan de gang. Dat gebeurt allemaal rond het Agorahof. En in Almere wordt de 33e editie van het bevrijdingsfestival Flevoland gehouden. Op de Esplanade, daar kwam om 1:30 vanmiddag het bevrijdingsvuur uit Wageningen aan. Dat was dan ook meteen de officiële aftrap van die festiviteiten. Jordi Bouw is op de Esplanade. Jordi, is het eigenlijk druk op dit moment?
1: Nou, ik heb niet iedereen exact geteld, maar mijn inschatting is dat er nu zo'n 7 à 8.000 mensen zijn op de Esplanade hier in Almere. Die nu genieten van een optreden van de Roots Riders. Dat is een tribute band eigenlijk aan Bob Marley. En dus iedereen is lekker langzaamaan aan het bewegen. Dat mag op reggae. Ik zit hier in de tent waar vanavond de genodigden zitten van het bevrijdingsfestival. Daar is het nu nog rustig, maar dat gaat vanavond ook veranderen, denk ik zo. Naast mij zit voorzitter van de stichting Bevrijdingsfestival Flevoland. Dat is Paul van Sprundel. Meneer van Sprundel, goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Om 1:00 gingen hier de hekken open. Toen was het publiek welkom. Ja. Het is nu 5:00 geweest. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Nou, ik moet zeggen, het gaat voorspoedig. Om 1:00, toen was het nog een beetje grijs. Een beetje motregen gehad vanochtend. De eerste mensen kwamen binnen, maar er waren een paar honderd, zeg maar. En binnen een 30 minuten brak de zon door en ook het publiek kwam op gang. Dus het gaat fantastisch eigenlijk. De sfeer is goed. En goede opkomst. We zijn heel tevreden.
1: Ja, is dat toch altijd weer spannend voor het team van het Bevrijdingsfestival? Hoe dat gaat met die opkomst?
2: Ja, dat zijn de factoren van het weer. Programmeren is natuurlijk belangrijk, maar dat hebben we zelf in de hand. En net zoals nu hoe de vakantie valt. We zitten natuurlijk in de meivakantie. Ja, nu is het net even halverwege of het eind van de meivakantie. Sommige scholen zijn er wel begonnen. Niet iedereen heeft vrij. Dat maakt ook wel uit. Dus vanmiddag zal het rustiger zijn. Vanavond verwachten we een volle bak.
1: Hoeveel mensen verwacht u dan vanavond?
2: Nou, ik denk dat als het plein vol komt, lopen we richting de 10.000. En dan wisselt het door per act. En mensen gaan weg, mensen komen voorbij. Dus op een goede dag draaien wij 30.000 tot 40.000 bezoekers.
1: Maar houdt u dat dan ook in de gaten dat het niet te druk wordt? Dat mensen eigenlijk geen ruimte meer hebben om te dansen hier?
2: Ja, daar zijn we heel keen op. Hè. We hebben camera's staan die kijken van hoe groot is de crowd, zoals ze dat dan noemen. De menigte. En we houden in de gaten of dat past. En eigenlijk hebben we tot nu toe maar één jaar gehad dat we dicht moesten gooien. Dus het is altijd, we zoeken altijd een randje op, maar we houden het veilig.
1: En dat is altijd het lastige natuurlijk. Je kunt, als het terrein afgesloten moet worden omdat het te druk is, dan zou je dat ook als een compliment kunnen ervaren natuurlijk. Hè? Want heel veel mensen willen dan optreden zien, maar u hoopt denk ik dat het dit jaar niet gebeurt. Dat iedereen gewoon kan komen kijken.
2: Ja, zeker. Dan weet je dat we het goed geprogrammeerd hebben. En dan is zeker een compliment. Het is natuurlijk ook dat de stad groeit. Hè? Niet zo hard nog als Almere zou willen, denk ik. Maar de stad groeit wel, dus we mogen ook meer bezoekers gaan verwachten. Dat,
1: Is de Esplanade nog wel groot genoeg, denkt u?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk gooien we hieruit als jasje. En dat is ook een grote wens van mezelf geweest om hier naar het park te mogen gaan. Het Lumière Park. En daar zijn we ook over bezig te kijken of dat wel gaat lukken. Daar kunnen we veel uitgebreider het festival houden.
1: Is dat iets al waar u rekening houdt met voor volgend jaar dat het festival die kant op gaat? Of is dat echt iets voor de lange termijn?
2: Ja, het is meer de langere termijn, want daar moeten wat dingen voor gebeuren. We moeten ook allerlei onderzoeken laten doen. Ecologisch effect natuurlijk op het park moeten we in de gaten houden. We moeten met de buurtbewoners nog zorgen.

0: En dat we die gerust kunnen stellen, zijn allemaal hele belangrijke factoren. En de gemeente moet wat voorbereiden hiervoor. Dus dat is ook nog niet gedaan.
1: Nou, daar gaan we dit jaar nog niet over nadenken. Het is nu 5 mei, het is nog feest tot een uur of 11, hè, vanavond.
0: Wat zeg je?
1: Tot een uur of 11 is het feest, hè, vanavond.
0: Ja, tot 11 uur. Ja, we hebben nog een paar knallers vanavond, dus het gaat zeker los tot 11 uur. Ja.
1: Op de Esplanade in Almere. Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Ja, en dat was Jordi vanaf een feestelijke Esplanade. Roots Riders nog op de achtergrond. En tot 11 uur dus nog Emma Heesters komt eraan. Samuel Welten met een live band. En Criss Cross Amsterdam die sluit de avond af.

0: tijd dan om eens eventjes te kijken of dat allemaal in relatieve droogte kan gebeuren. Donnie de Koning van Weerplaza kan ons dat vertellen. Ja, zijn er wat regenbuien in de aanloop of wat denk je?
1: Nee, ik denk dat ik wel goed nieuws heb hoor. Ik denk dat vrijwel alle regen gewoon ten oosten van Flevoland gaat blijven. Dus ja, alle festiviteiten en activiteiten, natuurlijk ook het grote bevrijdingsfestival, blijft gewoon droog. Dus dat is positief nieuws.
0: Heel fijn. En de temperatuur, want dat is ook belangrijk. Ik moet daar zo nog heen. Ik twijfelde tussen een winterjas en toch een tussenjasje. Maar...
1: ja, het is niet heel erg warm. Temperaturen denk ik rond een graad of 12 à 13 halverwege de avond. Maar de wind die zwakt ook wel ietsje af. En ik denk als je dat toch een beetje gaat dansen, dat het dan al snel warm genoeg wordt. Dus ik denk dat je die lentejas op zich meer dan voldoende hebt. Maar in de nacht gaat het wel verder afkoelen. Dus als je hem nog zou doortrekken, dan is misschien een winterjas wel weer verstandig. Zo'n 6 of 7 graden als minimum. Maar het blijft vannacht dan ook gewoon droog met daarbij een matige noordoostenwind. En dan morgen eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik denk wel meer bewolking in het weerbeeld. De temperatuur komt uit op zo'n 14 of 15 graden. We zien aan het einde van de dag een spatje regen, maar dat stelt eigenlijk heel weinig voor morgen.
0: Nou, hoe ziet de rest van het weekend er dan uit?
1: Ja, zowel donderdag als vrijdag.
0: Oh, het is natuurlijk... Sorry hoor, Donnie. Ja, ik zit helemaal met mijn hoofd dat het vrijdag is.
1: Ja, je wilt wel weekend hebben. Ja.
0: Zo voelt het een beetje. Dat komt door dat bevrijding. We zitten al de hele middag aandacht te besteden aan het bevrijdingsfestival.
1: Ja,
0: het voelt gewoon
1: helemaal
0: als vrijdag. Ja, nee, hoe ziet de rest van de week eruit, moet ik zeggen. Ja.
1: Nou, donderdag en vrijdag. Dus wel heerlijk weer om erop uit te gaan. Temperatuur 15 graden op donderdag en 17 op de vrijdag. Zaterdag, dan gaan we naar 21 graden. Dus dat ziet er goed uit. Maar dan neemt in de loop van de dag wel weer de kans op buien toe. En op zondag zou er zelfs weer de klap onweer bij kunnen tussen zitten.
0: Dus, kunnen we eigenlijk niet afspreken dat de regen dan een beetje in de ochtend valt? En dat we dan in de avond gewoon lekker kunnen barbecuen of zo?
1: Ja, maar vaak is het andersom. Hè? Dan begint de dag een beetje, begint het mooi met een zonnetje. En dan wordt het eigenlijk te warm en dan ontstaan die buien gelijk. Dus het is ook een beetje helaas hoe de natuurkunde werkt.
0: Ja, goed. Dat is aan het einde van de week. Vanavond in ieder geval kunnen we nog best wel met een, als je een beetje in beweging blijft op al die bevrijdingsfeesten, dan kun je nog best wel met een tussenjasje.
1: Ja, zeker, zoiets. Ja, dat denk ik wel.
0: Heel goed. Nou, Donnie, dank je wel weer. En ga jij nog wat kijken naar een festival of iets?
1: Nog geen plan, maar wie weet wat de avond gaat brengen.
0: Heel goed. Donnie, veel plezier in ieder geval.
1: Fijne avond.
0: Dank je. Hoi, hoi.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: Het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. En dat is boven verwachting. Vooral een nieuwe informatie-app en de mozaïeken in de dorpen bleken populair bij het publiek. We hebben contact met Rob Rennen. Hij is voorzitter van het Tulpenfestival Noordoostpolder. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, leuk dat ik weer aanwezig mag zijn.
0: Ja, jij was laatst al bij ons in de uitzending om daarover te praten. Toen zaten jullie nog volop in dat festival. Dit grote aantal bezoekers, is dit wat er verwacht werd?
1: Je begint ergens. En van andere jaren hebben we wel bezoekersaantallen gehoord. Ben ik goed te horen of niet?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Oh, sorry. Oh, nee, toch. Maar van andere jaren hebben we wel bezoekersaantallen gehad. En je richt je ergens op. Maar dit is echt een supermooi aantal. En dat hebben we ook verkregen op een zo eerlijk mogelijke manier. Zo hebben we ook een meetpaal gezet op de route om een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen. En die meetpaal stond dan aan het Krijlenpad. We hebben een week van tevoren hebben we al metingen gedaan om een beetje te weten wat de normale verkeersstroom is. En dat hebben we nu tijdens de route ook gedaan. En na de route hebben we dat uitgemeten, uitgevraagd. En uiteindelijk kom je dan op 22.500 verkeersbewegingen. Die hebben plaatsgevonden. Dan ga je uit van 2.500 bezoeken per auto. En dan vanuitgaan dat niet iedereen heel de route rijdt. En er nog een aparte fietsroute was die niet meedeed aan die verkeersmetingen. Ja, kwamen op dit mooie getal uit. Ja.
0: Ja, wat maakt dit deze editie dan zoveel bijzonderder dan eerdere edities, denk je?
1: We hebben alleen maar mooi weer gehad op de zondag na. Dus dat brengt echt, dat scheelt heel veel. Dat doet heel veel. Wat ook mooi was, gelijk het eerste weekend stonden de tulpen volop in bloei. Je bent natuurlijk afhankelijk van de natuur. Soms begint het pas te bloeien tegen mij aan. Maar dit jaar was gelijk het eerste weekend gelijk volle bak bloei. Dus dat heeft eraan bijgedragen dat mensen gelijk in de auto zijn gestapt en gelijk op pad zijn gegaan. Met daarbij een duidelijke kosteloze app die goed functioneerde. En daarbij nu ook de verbinding met de mozaïeken die bij alle dorpen te vinden waren. Maakt dat, ja, sommige mensen vinden mozaïek leuk en pakken een deel van de route mee. Andere mensen vinden het gewoon super fijn om met die app te rijden. Andere mensen doen het gewoon fysiek met een kaart nog steeds. En dat alles samen maakt eigenlijk dat je en de mensen die met een kaart willen rijden en de mensen die met de app willen rijden, dat je al die mensen bereikt en de route uiteindelijk rijden met elkaar.
0: Ja, wij noemen het nu even die mozaïeken, maar dat wordt gewoon door die dorpen zelf gemaakt, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk weer een aparte subcommissie naast de Tulpenfestivalcommissie. Dat zijn per dorp zijn er een aantal mensen actief mee bezig. Die maken een plan, die krijgen een thema van ons mee. En met dat thema, dat was dit jaar een nieuw begin was het thema, gaan zij een ontwerp maken. En die plaatsen tijdens de tulpenroute bij hun dorp. En uiteindelijk gaat er een jury naar kijken. Dat zijn alle dorpen die jureren elkaar, een beetje zoals met het Songfestival dat idee. En daar is een nummer 1 uitgekomen. Ja.
0: Ja, wie dan?
1: Rutte, dacht ik.
0: Rutte?
1: Ja, je overvalt me een klein beetje. ik ben hem even vergeten. Excuus daarvoor. Maar ik dacht Rutte. Maar ik durf het niet helemaal zeker te zeggen. Dus ik wil niks verkeerd zeggen.
0: Nee, kans 1 op 10. Kans 1 op 10 dat je het goed hebt.
1: 1 op 10. Ja, is niet zo groot.
0: Nee. Even terug naar die app. Hè, want daar had je het al over. Het werd maar liefst 21.000 keer gedownload. Er stond zelfs nog eventjes op nummer 1 in de Google Play. Dus daaraan kan je zien hoe vaak die is gedownload. Had je verwacht dat dat zo'n succes zou worden?
1: Nee, ik sowieso niet. Want ik ben heel slecht met computers en apps. Dus, maar het is wel heel gaaf om te zien. We hebben twee mensen die er echt heel actief mee bezig zijn geweest. Die er heel veel verstand van hebben. Heel veel kennis van hebben. Maar dat het dan gelijk zo uitpakt en ook zo werkt. En zoveel positieve recensies krijgen ook op de app. Ja, dat is echt heel gaaf. Ja. Ja.
0: Nou is jullie intentie met dit festival om boeren en bezoekers met elkaar in verbinding te brengen. Heb je het idee dat het goed gelukt is?
1: Oh, ik denk dat we er altijd nog stappen in kunnen maken. Net als nog steeds mensen de tulpen inlopen als ze zien bloeien. Is het verbinden van de bezoeker met de boeren is nog steeds een hele uitdagende stap. Maar ik denk dat we een eerste stap gezet hebben dit seizoen. En hopelijk kunnen we dat verder volgend jaar verder uitbouwen. Zeker.
0: Ja, laten we even naar volgend jaar kijken dan tot slot. Want het festival groeit dus heel hard. Jullie hebben ook meer vrijwilligers nodig, heb ik begrepen. Ja, hoe gaan jullie dat aanpakken voor het komende jaar?
1: Daar hebben we nu in ieder geval het hele jaar voor. Afgelopen jaar hebben we 5 maanden gehad om het hele festival op te tuigen. Dat zit er nu op. Nou, we gaan nu evalueren en dan gaan we kijken wat zijn de punten, waar komen nog mensen tekort. Dan kan je denken aan verkeersregelaars, maar dan kan je ook bij de mozaïeken er zijn mensen nodig. In het bestuur kunnen we misschien nog wel iemand gebruiken met een bepaalde kennis. Bij Bolly de Beer activiteit voor de kinderen hebben we nog mensen nodig. Dus nou gaan we gewoon kijken en dan gaan we misschien of fysiek mensen benaderen. Maar als mensen zeggen, ik vind het festival zo leuk, ik wil er iets voor betekenen, ja, dan kunnen ze zich ook melden bij ons. En dan gaan we kijken wat het beste past en of we dan een plaatsje hebben voor die mensen in ons bestuur.
0: Nou goed, volgend jaar weer een nieuwe ronde. Dankjewel Rob Renne, voorzitter van Tulpenfestival Noordoostpolder.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Duizenden provinciegenoten zijn vandaag op de been om de vrijheid te vieren. Op verschillende plekken in Flevoland zijn er allerlei bevrijdingsfestiviteiten. Zo is er in Lelystad het bevrijdingsfeest Lelystad bij het Agorahof bezig. In Almere wordt de 33e editie van het bevrijdingsfestival Flevoland gehouden. Voorzitter van het festival, Paul van Sprundel, ziet het festival steeds groter worden op de Esplanade.
2: Eigenlijk gooien we hieruit als jasje. En dat is ook een grote wens van mezelf geweest om hier naar het park te mogen gaan. Lumière Park. En daar zijn we ook over bezig te kijken of dat wil gaan lukken. Daar kunnen we veel uitgebreider het festival houden.
1: Ja, op de Esplanade en de Grote Markt staan dit jaar onder meer Emma Heesters, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam en DJ La Fuente is ambassadeur van de vrijheid. Het festival is gratis toegankelijk en het programma loopt nog tot 11 uur vanavond. Het Tulpenfestival in Noordoostpolder heeft dit jaar ruim 60.000 bezoekers getrokken. De organisatie noemt dat een onverwacht groot succes. Volgens voorzitter Rob Rennen dreigt er voor volgend jaar een tekort aan vrijwilligers door de sterke groei van het festival. Het komende jaar worden er dan ook volop vrijwilligers gezocht. Darter Kevin Doets uit Almere heeft voor het eerst in zijn carrière een toernooi op het hoogste niveau gewonnen. De 27-jarige Almerer was gisteren de beste tijdens een Players Championship toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg hij de Engelsman Luke Woodhouse. Doets, momenteel de nummer 35 van de wereld, keek in de eindstrijd nog tegen een achterstand aan, maar wist die knap om te buigen. En een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn rol bij een gewapende overval op juwelier Siebel in Batavia stad. Hoewel hij de overval in Lelystad in augustus 2024 niet zelf uitvoerde, speelde hij volgens de rechtbank wel een cruciale rol. Hij wachtte namelijk in een auto in de buurt en nam na afloop de buiten in ontvangst. Ging dit nieuwsje nou allemaal veel te snel? Kijk dan even in onze nieuws-app of op onze website omroepflevoland.nl.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in de volle gang. Hier en daar is het heel druk, zoals in Haarlem, waar mensen op een gegeven moment in de verdrukking dreigden te komen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Het gezicht van Milieudefensie, directeur Donald Pols, wordt directeur duurzaam bij staalbedrijf Tata Steel. Milieudefensie is boos over die overstap naar een van de grootste vervuilers van ons land. Het weer, morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land is het droog met soms wat zon. Het wordt morgen een graad of 13.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en nog wat zonneschijn. En halverwege de avond liggen de temperaturen rond 12 of 13 graden. En dan zien we uiteindelijk dat vannacht de temperatuur in de opklaringen nog wel aardig kan gaan dalen naar zo'n 6 of 7 graden. Met daarbij dan een matige noordoostenwind. Morgen verloopt ook overwegend droog, maar de bewolking neemt wel langzaamaan wat toe. Maxima komen uit zo rond 14 of 15 graden en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, we hebben nog heel wat te bespreken dit uur. Onder meer de berichten vanuit het buitenland, maar ook wat dichter bij huis. We hebben zo aandacht voor iets anders. Ik heb dat niet voor mijn neus staan. Dit is lekker professioneel weer. Dit is echt heel slecht. Laten we het erop houden dat ook ik met mijn hoofd bij Bevrijdingsdag al op de Esplanade ben. Zometeen meer hier in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: In een nieuw tweeluik volgen we Surinaamse studenten die na een opleiding aan de Landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn in hun geboorteland. En in deze eerste aflevering gaat verslaggever Sam Jones op bezoek bij Jael Grant, die druk in de weer is met kinderen.
1: Wat is deze?
2: Paksoi.
1: De ene met die P, met die P.
2: Paksoi.
3: Paksoi, amsoi, kaisoi en nog veel meer Surinaamse groenten. JL leert kinderen van de Sint-Bernadette-school in Paramaribo hoe je ze plant. Iedereen krijgt een plastic cup met een plantje.
1: Even iedereen naar deze kant kijken. Nu gaan we overplanten. Eerst losdrukken.
4: Aha.
1: En dan keer je het om. Zo.
3: Het zijn er wel heel veel, hè? Hoeveel kinderen geven wel niet les hier?
1: Oh, de klasse, ik sprak met de directrice en zij zei de kleinste klas heeft 29 leerlingen. We gaan niemand uitsluiten, dus ik zei breng maar de hele groep. En ik moest dan even zelf gaan kijken hoe ik het zou gaan ordenen. En het is gelukt.
5: Neem maar. Ja? Rustig, oké.
3: Je moet politieagent zijn, lijkt wel.
1: Mijn opa was politieagent, dus hij heeft me een beetje in toom gehouden. Maar ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij. En als er iets misgaat, dan stop je het even. En dan leg je dan de instructies uit. En dan luisteren ze even weer. Maar dan gaan ze daar weer hun eigen ding doen. Dus je moet echt veel geduld hebben met kinderen.
5: We gaan eerst deze nat maken.
3: Omgaan met kinderen, dat leerde JL niet in Dronten op de Agrarische Hogeschool. Daar ging het vooral om verticaal tuinieren en hoe je planten kan telen in water.
1: Met de kennis die ik daar heb geleerd, heb ik daar geleerd hoe ik hier mijn eigen hydroponics bedrijf kan oprichten. En eigenlijk is dat ook de bedoeling om binnen nu en een jaartje een hydroponics bedrijf, of ja, gewoon een groentekast te zetten. Maar eigenlijk alle verschillende teeltechnieken die ik daar heb geleerd, kunnen we hier toepassen.
3: Maar voordat JL daaraan toe is, is hij nu vooral bezig met zijn passie. Tuinieren met kinderen in de schooltuin. En die steken daar ook wat van op.
6: Ik heb geleerd over de manier dat hij heeft gezegd dat je een gat moet maken en je plantje erin stoppen.
7: Ik vind het leuk om te planten, want ik doe het vaak thuis.
3: Ja. Planten je ouders ook?
7: Ja.
1: De meeste kinderen planten wel thuis. Of ze helpen hun ouders in de tuin, maar op school planten ze niet. Dus ik denk wel dat dit een heel nieuw concept is dat zeker aangehouden moet worden.
3: Plant je thuis ook?
7: Nee.
3: Waarom niet?
7: Omdat ik geen dingen heb om te planten. Waarin ik kan planten en ik heb geen erf.
3: Jullie hebben geen erf, geen tuin?
7: Nee.
1: We leren ze eerst over de plantjes, over welke plantjes er zijn. We leren ze hoe ze die plantjes in de grond moeten zetten of hoe ze hun zaadje moeten laten kiemen. En heel kort leren we ze dan eigenlijk de basis van zaaien, onderhouden en oosten.
3: Maar zou je willen planten als je hele grote tuin hebt? Zou je dan willen planten?
7: Ja, bij mijn oma wel.
3: Ja?
7: Bij mijn oma planten.
1: Maar hier laten we de leerlingen zelf planten. Ze zijn zelf bezig met hun handen in aarde. Niet dat ik het voor ze doe, nee. Ze mogen hun plantje zelf uit hun cup halen, hun plantje zelf kiezen, hun gat zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
3: Wat wil je worden?
6: Ik wil politie worden.
3: Politie?
6: Ja.
1: In de klas leren ze hoe moet een politieagent worden of arts of brandweerman. Maar als er dan gewoon iemand apart komt met een mooie plantenbak, je leert ze planten, je leert ze hoe ze geld kunnen verdienen met hun aanplant en hoe ze zelf redzaam kunnen worden. Heb je ze al eigenlijk een alternatief gegeven dan een ambtenaar worden of een politieagent of een brandweerman. Dus dat is eigenlijk de bedoeling erachter.
3: Een van de kinderen verdient al een zakcentje met de verkoop van allemaal lekkere zelfgemaakte vruchten.
7: Ik verkoop maya op azijn, gestoofde birambi op azijn en Maya, gestoofde Maya.
5: Ga eerst wel haar nat maken.
3: JL is trots op zijn leerlingen. Voor een vervolgstudie, een bachelor of een master, zou hij nog wel terug willen naar de hogeschool in Dronten. Verder vermaakte hij zich hier prima.
8: Is het leuker dan Dronten?
1: Ja, ik heb geen jas aan. En de zon schijnt.
5: Hé, wat gebeurt? Rustig.
0: Ja, dat gebeurt ook niet iedere dag in Dronten, dat de zon schijnt. Kan ook tegenvallen, het weer. Je hoorde JL Grant. Hij zat dus op de Landbouwhogeschool in Dronten en geniet nu in Suriname van zijn leven. Morgen deel 2 van deze miniserie, gemaakt door Sam Jones.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ik vind het heel fijn dat je nu ziet dat ook veel winkeliers willen gewoon meedoen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo, en ik zie wel een volwassen man die geeft instructies. Wie is hij?
0: Dit is Flevoland.
4: Volgend jaar ben ik je sowieso te vinden. Kom maar checken. Ik sta sowieso links voor. Het is altijd gezellig in Almere.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
16: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
20: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
19: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Dit is Flevoland.
18: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan het over autonieuws hebben met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Je moet een reservering hebben in Oostenrijk voor iets bijzonders.
3: Ja, daar begrijp ik helemaal niks van.
2: Nee. Wat is het zelf ook niet? Als je, nou, sowieso heb je voor Oostenrijk nog een tolvignet nodig.
1: Ja.
2: En het is altijd even wijs om van tevoren goed te checken of die voor de hele route geldig is. Want op sommige gedeeltes moet je gewoon nog even apart betalen. Maar wat ook is, als je op de snelweg zit, en je, nou ja, mensen die rond 1990, 1980 al met hun ouders op vakantie gingen, die kunnen zich nog herinneren. Kaart op schoot. Keurig de route met een markeerstift helemaal uitgezet.
1: En discussie voorin tussen vader en moeder. Van moet hier links, nee, moet hier rechts.
2: Precies. En hier hadden we afgemoeten.
1: Ja.
2: Maar de ACSI-gids erbij, van er werd ter plekke een camping uitgezocht. Maar nu kun je ook, dus op je Google Maps kun je al zien of de file komt. En er zijn heel veel mensen die denken, we gaan er hier maar even af. We nemen even een alternatieve route. Blijkt dat in Oostenrijk niet mag. Dus als je dan van je route afwijkt en je neemt even dat sluipverkeer. Ja, dan kan het dus best zijn dat je automatisch digitaal dus een boete thuis krijgt.
3: Maar hoe kan
2: het
3: dan? Want ik bedoel, je kan ook zeggen van, nou, we doen een heel stuk met de snelweg. En het laatste 200 kilometer gaan we lekker binnen door. Leuk, ja, want dan zien we ook dus wat niet van het land.
2: Ja, vorig jaar waren er meer dan 400.000 automobilisten die op die manier toch een boete gehad hebben. Maar mocht je nu aangehouden worden van, hey meneer, je rijdt met een buitenlandse plaat. Dus het is al gauw van, wat heeft u hier te zoeken? Dan moet je aan de hand van je reservering dus aan kunnen tonen dat je daadwerkelijk die route moet hebben.
3: Okay.
2: En ze willen gewoon van het sluipverkeer af, door al die kleine dorpjes heen. En hier heb je dat natuurlijk ook in de grensstreek wel. Maar daar zijn ze er helemaal klaar mee. Dus vandaar dat ze dat ingevoerd hebben.
1: En voor Duitsland heb je nog steeds dat milieuvignet nodig. Ook voor een elektrische auto, hè?
2: Ja, ook. Alleen, ik zeg al, het is ook nog een onderwerp waar we het over zouden kunnen hebben. Want voor heel Europa zijn die regels drastisch aangepast. Ik heb al een keer eerder genoemd, he, dat er in Frankrijk het milieuvignet eigenlijk gaat verdwijnen.
1: Mm-hmm.
2: Dit jaar heb je hem absoluut nog nodig.
1: Ja, de criteria is dat.
2: Ja, voor, hè? Klopt. Ja. En, maar wat blijkt, ook voor Duitsland, eerst waren er 70 van die grote plaatsen waar het eigenlijk nodig was. Nu nog maar 35. Maar de hele luchtkwaliteit in al die grote steden is dermate verbeterd. Ja, dat ze eigenlijk zeggen van, joh, het hoeft eigenlijk niet meer.
1: Oh.
2: En Duitsland is dus gehalveerd. Frankrijk gaat het eigenlijk helemaal afbouwen. He, maar dit jaar heb je hem nog wel nodig. Maar vanaf volgend jaar niet meer. Italië is het ook nog zo.

0: de boel niet voor elkaar hebben.
1: Oh.
0: Dus dat is ook alweer even iets om over
2: te denken. Maar heeft dat te maken met de vele elektrische auto's? Of de uitstoot, of de kwaliteit van de auto's?
0: Ja, kwaliteit, met name de uitstoot. Hè? Want ja, een enkeling, daar hoor ik zelf ook bij, die rijdt af en toe nog wel eens een rondje met een oldtimer.
1: Mm.
0: Maar goed, de diesels die zijn vrijwel uitgebannen in Europa. Die gaan allemaal richting Oost-Europa en verder. Mensen zeggen ook van ja, het wagenpark is al zo schoon. De luchtkwaliteit is dermate verbeterd dat de milieuzones afgeschaft kunnen worden.
1: Goed. Ik zou misschien aan de andere kant zeggen, gewoon of we iets is afschalen, maar wel in stand houden. Want anders zitten we over 5 jaar zitten we weer zover. Oh, het moet weer terug.
0: Ja. Ja, maar goed, die auto's die zijn veelal gesloopt of geëxporteerd. Okay. Dus die komen niet terug.
2: Over 5 jaar is het alleen maar elektrisch, denk ik. Goed, ja.
1: Een zelfrijdende auto, die gaat te hard. En die moet bekeurd worden.
2: Of rijdt in een verboden gebied, zoals 2 weken geleden was. Ja. Die zelfrijdende auto over Blokkinde en de Dam in Amsterdam en zo. Dan mag hij helemaal niet meer rijden. Maar
0: alleen,
2: hij
0: had nog wel een bestuurder. In Nederland is het enige land wat Tesla nu heeft, dat je dus dat zelfrijdprogramma erop mag hebben. Maar wel met bestuurder. Mm-hmm. Maar in Amerika rijden ze dus ook zonder bestuurder. Maar ja, hoe bekeur je nu zo'n auto die dus geen bestuurder heeft? Ja. Want je kan hem aan de kant zetten, maar ja.
1: Tik tegen het raapje, wilt het raapje even open doen? Rij een ketting. Hallo, waar is iedereen?
0: Nee, maar de staat Californië, die heel erg voorop loopt in dit soort dingen, die heeft het nu bedacht. De fabrikant, die krijgt een reprimande van, hey, dit is met jouw auto geconstateerd. Gebeurt dat vaker? Dan krijgt de fabrikant gewoon een boete.
1: De fabrikant?
0: En net zolang tot je dus als er zit verkeersbordherkenning, alles zit erin.
1: Ja.
0: He, dus maar als er stelselmatig blijkt dat een bepaald merk zoveel fouten maakt, dan gaan ze dat aanpakken. En dus je kan de bestuurder geen boete geven. Ja, die zit er niet in.
1: Nee, maar hij staat toch een kenteken? Dan is toch iemand daarvoor verantwoordelijk?
2: Ja, jij bent verantwoordelijk voor die auto.
0: Nee, maar in dit geval zeggen ze dus, als er een auto met 120 langs een bord staat waar je 80 rijdt.
1: Dat is een soort fabriekfout.
0: Fabrieksinstellingfout. Ja,
2: dat is gewoon een softwarefoutje.
1: Nee, dan snap ik het ook wel. Maar als jij dat ding willens en wetens over de Dam of waar dan ook overheen laat rijden, dan ben jij zelf verantwoordelijk.
0: Ben je zelf verantwoordelijk, zeker.
1: Beleidsmakers die verzinnen de veiligheidssystemen. Vroeger was dat toch de fabrikant gewoon?
0: Ja. Zeker, hè? Volvo bijvoorbeeld, hè, als merk, die heeft ooit de driepuntsgordel bedacht. De stalen balken in de deuren, hè, om mensen te beschermen tegen aanrijdingen. Het Side Impact Protection System heette dat. SIPS. Hè, op die Volvo's 850 stond het heel mooi op zelfs.
1: Ja.
0: Hè, maar, en later kwam Ford met ABS in de auto en dat soort dingen. Maar nu zijn het de beleidsmakers die de maatregelen nemen. Hè. Dus vanaf 6 juli dit jaar komt er een nieuw systeem in elke nieuwe auto, die dus jouw ogen in de gaten houdt of je wel op de weg zit te letten en niet stiekem op je navigatie zit te kijken of naar je partner.
1: Maar aan de ene kant wel goed.
0: Ja, maar het gaat ook heel veel mis. Want als jij dus een zonnebril op hebt, dan gaat dat ding al in paniek. Want die gaat gelijk reageren omdat hij jouw pupillen niet ziet. Dus waar de beleidsmakers het bedenken, moet de fabrikant het uitvoeren. En die maakt het er ook nog zo dat je het met één druk op de knop uit kan zetten na iedere start. Dus eigenlijk is het gewoon grote onzin.
1: Nieuwe regels voor de tolwegen en de milieuzones in Europa. Dat hebben we net besproken. Die regels en milieuzones gaan dus bijna verdwijnen. Had ik laatste keertje wel. Dat we reden net weg bij een parkeerplek. Ik had 2 jongens achterin zitten. Eentje had de gordel nog niet om. Dus ik rij al stapvoets weg. Maar mijn auto, die zag een fietser. En die ging vol in de ankers. Ja. Nou, maar echt, dat je ook zegt van, hij ging bijna achteruit. Dus die kleine zat met zijn neus vol in de stoel voorin. Maar stel dat je nou schade hebt, die is er dan verantwoordelijk als zo'n auto uit zichzelf gaat remmen?
0: Ja, nou eigenlijk, het is nog steeds zo, als jij dus achterop een remmende auto rijdt, dan is degene die achterop rijdt alle tijden verantwoordelijk. Maar ook met het hele zelfrijden, wat dus wel mag, maar je moet er alle tijden zelf in kunnen grijpen. En je kan het systeem dus omzeilen door gewoon gas bij te geven en dan gaat hij gewoon weer.
1: Ja.
0: Dus maar inderdaad, een voorbeeldje, je rijdt 120, die auto heeft verkeersbordherkenning. En er staat ineens een bord voor 80 voor vrachtwagens. En dan kan het zijn dat hij dus heel abrupt van 120 naar 80 gaat.
1: Ja, dat doen ze hoor.
0: Ja, dat klopt. Maar dan moet je dus ook alert zijn en gas bijgeven. En even goed in je binnenspiegel kijken. Want degene die achter jou rijdt, die is er niet op voorbereid.
1: Ik heb het ook op de cruise control. Op sommige momenten in één keer zit die auto iets waarvan die denkt van, ik moet in de rem of een vrachtwagen. Nou ja,
2: weg
1: iets te ver naar links.
2: Dan moet je in één keer 50 gaan rijden.
1: Nee, maar dan is er niks aan de hand. En dan in één keer zit hij vol in een soort van dat afremmen op de motor dus. Maar dat gaat vrij fors.
0: Maar als je als je dan ook een moderne auto erachter hebt die dus adaptive cruise control heeft, dan houdt die wel afstand.
1: Nou, dat hoop je maar dan.
0: Zit er iemand met een oudere auto achter die dat niet heeft, en je zit even niet op te letten, dan heb je schade. Maar dan nogmaals, als bestuurder ook van het zelfrijden ben je altijd zelfverantwoordelijk. Ja. Maar ook als je erachter rijdt, je moet voldoende afstand houden.
2: Altijd, hè? Ook als je stilstaat bij het verkeerslicht, hè?
0: Zeker.
2: En dan klapt iemand achter. Ja, jij klapt op de voorganger. Dan zeggen ze, ja, ben jij verantwoordelijk, want je hebt er niet genoeg ruimte tussen gelaten. Dus
0: precies.
2: Hou altijd overal genoeg ruimte tussen. Ben, wij gaan ook ruimte tussen jou en ons houden. Voor een

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Esmee van Velen van Poppodium Corneel in Lelystad. Fijn dat je weer bij ons bent.
2: Ja,
1: je hebt het programma voor de komende maand bij je.
2: Zeker.
1: Waar gaan we mee beginnen?
2: We beginnen op 15 mei met Pia. Pia is ons Latin Dance Feest. Is al heel lang...
1: Ik dacht Pia Douwers.
2: Nee, Pia. Dus lekker dansen op de beste Latin muziek.
1: Oh, Pina.
2: Pina.
1: Ah, ja, Pina. Van Nicolada.
2: Ja.
3: Dan komt het wel over.
2: Het wordt voor ananas, is het. Kom ik later achter.
1: Ja.
2: Dan op zaterdag 16 mei staat Gorilla Radio bij ons in Corneel. En dat is een tribute band aan de hard rock, metal en funk band Race Against the Machine. En die werden enorm populair in de jaren 90 door hun anti-autoritaire en anti-kapitalistische boodschap. En dit weekend dus een ode aan die band. Dan op 22 mei komt Spot weer terug bij ons voor hun mixtape release party. Het is een gratis toegankelijke avond waarin de jongeren van Spot... Spot is een jongerenorganisatie in Lelystad... Ja. Hun muziek presenteren die ze in een traject bij ons hebben gemaakt. Dus komt dat zien. Dan zaterdag 23 mei is de New Wave Era weer terug. Tijdens de New Wave Era wordt de beste muziek van New Wave gedraaid. Dus dan kan je denken aan artiesten als Ronnie Flex, Jonah Fraser, Broederliefde. Dat soort artiesten. Dus het is vooral een dansfeest voor meer de jeugd.
1: Mm-hmm.
2: Maar iedereen is helemaal welkom als je 18 plus bent. En dan het laatste weekend van mei beginnen we met de Grunge Night. Daarop staan Monkey Ranch en Bleach. En dat zijn een Foo Fighters en Nirvana tribute. Dus hits als Everlong, Learn to Fly en The Pretender... maar ook Wake Me Up When September Ends... American Idiot en Boulevard of Broken Dreams komen allemaal voorbij.
1: Alleen maar hits bijna.
2: Alleen maar hits.
1: Ja.
2: En we sluiten de maand af met een première. Namelijk de première van Gospel Garden. En Gospel Garden is een nieuw live concept... waar publiek en artiesten samenkomen om muziek te beleven... die raakt, verbindt en hoop geeft. Het is een plek waar je kennis maakt met de nieuwste generatie gospelartiesten... En bij ons staan Salome Holnes, Stacey Sarpong en Mon de Seer. En samen zorgen zij voor een avond vol soulvolle optredens, authentieke verhalen en een warme verbindende sfeer.
1: Heerlijk. Van Pina naar de New Wave naar de gospel.
2: Ja, van alles wat weer.
1: Wat een mooi breed programma weer voor de komende maand. Esmee van Velen van Poppodium Corneel in Lelystad. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: je. Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en nog wat zonneschijn. En halverwege de avond liggen de temperaturen rond 12 of 13 graden. En dan zien we uiteindelijk dat vannacht de temperatuur in de opklaringen nog wel aardig kan gaan dalen naar zo'n 6 of 7 graden. Met daarbij dan een matige noordoostenwind. Morgen verloopt ook overwegend droog, maar de bewolking neemt wel langzaamaan wat toe. Maxima komen uit zo rond 14 of 15 graden en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.
2: Ja, het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen houdt ook dit jaar de verkiezing Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. 6 vrouwen zijn genomineerd, verdeeld over 2 categorieën. MKB en ZP, zelfstandig professional. Nou, in Flevoland is wakker doen alle 6 hun verhaal niet tegelijk. Nee, vandaag trappen we af met Kelly Clark uit Almere.
3: Goedemorgen, Kelly.
4: Goedemorgen.
3: Je hebt niet één bedrijf, maar meerdere.
4: Dat klopt, inderdaad.
3: Hoeveel?
4: Ik zou het echt niet weten.
2: Hoe kan het nou?
4: Ik heb ze niet geteld. Ik hou het niet meer bij.
3: Nee, maar er staat op bij de Kamer van Koophandel op een rijtje gewoon.
4: Dan zouden het er 21 moeten zijn.
3: 21? Nu hebben we een getal.
4: Er staan inderdaad. Je kan natuurlijk bij de KVK kun je handelsnamen kun je inschrijven.
3: Ja.
4: En het kan zo, nou ja, er zijn wel eens periodes geweest dat ik in 1 week 3 verschillende ideeën had. En dan schreef ik die namen in. Want ik dacht, die wil ik dan snel vastleggen. Domeinnaam erbij.
3: Oh ja.
4: En zo is dat uitgegroeid. Maar ik doe niet met alle handelsnamen doe ik iets. Dus ze moeten ook weer even opgeschoond worden misschien. Maar ik doe veel verschillende dingen inderdaad.
3: Oké. Ja. Je eerste bedrijf. Wat was dat voor bedrijf?
4: Brouwbar Almere.
3: Brouwbar?
4: Ja.
2: Nou, dan gaat het over wenkbrauwen.
4: Wenkbrauwen,
3: oh,
4: inderdaad.
3: Ja. Hey, nee, ja. Ik dacht, we moeten aan de bar hangen, iets drinken.
4: Ja,
3: dat
4: kan
3: denk
4: ook.
3: Ik dan aan.
4: Ja.
3: Oké.
4: Okay. Krijg je erbij.
3: Ja.
4: Maar inderdaad, wenkbrauwen. Ik begon met het waksen en verven van wenkbrauwen in de kapsalon van mijn schoonouders. Daar huurde ik 1 stoeltje. En dat was eigenlijk een extra. Dat vond ik leuk naast mijn baan in loondienst. Ik denk, dan kan ik wat extra bijverdienen. Maar dat ging echt heel hard. Dat is echt binnen 6 maanden uitgegroeid tot een enorm succes. Agenda vol, baan opgezegd, ZZP'ers erbij. En ja, vanaf dat moment is het allemaal in een snelvaart gegaan.
2: Ja, ja. En in een snelvaart, want daar bleef het dus niet bij.
4: Nee, klopt inderdaad. Nee, al heel snel merkte ik van, mijn uren staan vol. Dus hoe kan ik verder gaan opschalen? Dus de eerste stap was van, oké, dan kan ik ZZP'ers bijvoorbeeld gaan aannemen. Want dan, nou ja, kunnen we met meerdere mensen ook dames tegelijkertijd helpen. En ook heren trouwens.
3: Ja, dan kun je ook flexibel groeien.
4: Ja, precies.
3: Met ZZP'ers.
4: Ja. Ja. Maar goed, toen uiteindelijk zat dat weer vol. Toen zijn we ook cursussen gaan geven. Duurdere behandelingen aanbieden, permanente make-up. En uiteindelijk steeds verder gaan groeien in eigen pand. Ik heb nu 10 jaar gehuurd. En krijg 1 juni de sleutels van mijn pand die ik gekocht heb.
3: Oh, kijk.
4: Dus dat is het gedeelte van de brouwbar. En daarnaast is er nog een webshop bijgekomen. Ik ben alles gaan filmen. Dus alle cursussen die ik eerst in eerste instantie live gaf in de salon 1-op-1 of soms in een groepje. Ik dacht, ik kan nu maar 2 mensen tegelijkertijd helpen. Dus ik ben dat allemaal gaan filmen en daar ben ik cursussen van gaan maken.
2: Oké, dus dan betalen mensen voor zo'n cursus, die nemen ze af en dan...
4: Ja, en dat is
2: het op die manier.
4: Ja, dat is eigenlijk passief, hè? Dus ik hoef daar niet voor aanwezig te zijn. Ze kijken al die video's, ze komen in de community. En zo, we hebben nu meer dan 2500 of 3000 cursussen verkocht in Nederland en België. Dus... dat is 1 van de bedrijven.
3: Dat is ook weer een bedrijf, dat is het cursusbedrijf... naar aanleiding van de hoofdmoot, de wenkbrauwen.
4: Ja, klopt.
2: Maar dat ondernemerschap, hè, Kelly, zit dat in je? Je bent heel enthousiast, je bruist van de ideeën. Zit dat in je of kun je het leren?
4: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het ergens wel in je zit. Want als ik terugkijk, ik heb nooit geweten van de een op de andere dag van, ik ben een ondernemer bijvoorbeeld. Maar als ik terugkijk, bijvoorbeeld ook naar de middelbare school, ik vond alles leuk. En het is niet dat ik heel erg uitblonk in wiskunde of in iets anders. Maar ik vond alles leuk. Dus ik wilde graag advocaat worden. Maar ik wilde ook graag hersenchirurg worden. Maar scheikunde en natuurkunde vond ik ook heel interessant. Maar Spaans vond ik ook wel een hele mooie taal.
3: Ja, ja.
4: Dus ik dacht, ik neem het breedste pakket.
3: Ja, 9 vakken.
4: Ja, precies.
3: Ja, echt.
4: Ik heb mijn diploma niet gehaald overigens.
3: Oh.
4: Nee, ik...
3: Hebben meer ondernemers last van, die komen
4: precies.
3: Best ver.
4: Maar ik heb wel 8 jaar VWO gedaan. Maar ik ben zonder diploma van school afgegaan. Oh. Dus,
2: jij bent ook weer het bewijs dat je zonder diploma heel succesvol kunt zijn.
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. Ja, nou ja, dat mag je toch best een keer zeggen van
4: ja,
2: jezelf.
4: Ja, zeker. Dus kun je het leren? Ik denk dat er zeker dat je het zeker kunt leren. Maar ik denk wel dat, dat er ook natuurlijk talenten zijn. Hè. Sommige mensen kunnen heel goed zingen bijvoorbeeld. Dus dan gaat dat makkelijker. En misschien zit ergens, heb ik een bepaald. Ik ben heel positief. Ik ben altijd wel gemotiveerd. Ik heb veel energie. Ja. Dus ja, daar heb ik. Dat helpt.
2: En lef. Ik denk dat je ook wel lef moet hebben. Want je begint aan iets waarvan je niet weet hoe het eindigt.
4: Klopt inderdaad. Ik, nou, klein voorbeeld. In de vijfde van het VWO dacht ik leuk. Ik doe eens mee aan het Model European Parliament. Dat is
3: in Brussel geweest?
4: Madrid uiteindelijk.
3: Oh, Madrid. Doe maar.
4: Dus vanuit Flevoland ben ik uitgekozen zeg maar om echt naar het El Senado te gaan in Madrid. Ja, zulke dingen. Dan denk ik, hoe overkomt mij dat nou weer? Hoe beland
3: ik daar?
4: Nou
3: ja, je stak al je vinger op toen het werd gevraagd natuurlijk.
4: Ja, ik ben altijd wel overal.
2: Je stapt in dingen en je hebt zoiets van, we zien het wel.
4: Ja, precies.
3: Ja. Ja. Heeft jouw dag ook 24 uur, net als de mijne?
4: Ja, maar ik werk er 80. Ik weet ook niet hoe ik
3: het doe. Oh, oké. Nee, ik dacht al zoiets. Nee, maar je moet op een gegeven moment gaan delegeren.
4: Ja, klopt inderdaad.
3: Kun je dat?
4: Ja, heb ik wel moeten leren. Maar het is heel simpel. Wil je verder groeien, dan zul je op een gegeven moment wel moeten. En dat is lastig, want je moet loslaten. Uh-huh. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zo'n ontzettend fijn team om me heen gebouwd. En natuurlijk zijn er wat mensen gekomen en gaan. Dat hoort erbij. Ja. Maar zonder mijn team had ik dit absoluut niet zo kunnen doen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
3: Zee, je hebt het over 21 bedrijven. Ja, sommige zijn groot en anderen slapen precies. Een beetje. Ja. Dat is een gekkigheidje natuurlijk. Het begon met de wenkbrauwen. Maar wat is nu je lievelingsbedrijf?
4: Oh, dat vind ik echt heel lastig. Ik vind echt de combinatie van alles samen vind ik heel erg leuk. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik de ene dag naar ons bedrijf Tuingemak ga. Bijvoorbeeld zoals gisterochtend was ik bij Tuingemak. Daar doen we alles op tuingebied. Schuttingen, echt materiaal aanleggen. Alles erop en eraan. En daarna ga ik weer door naar de salon. Gezellig met de dames. Gaan we de voorraad doornemen. Even lekker met de klanten. Ik kijk even mee met een van de dames. En daarna ga ik naar huis. En dan dan ga ik weer aan de website zitten bijvoorbeeld.
2: Ja, de afwisseling.
4: Ja,
2: nou ja, we hebben het gehad over jouw lef en dingen maar proberen. Dan gaan er ook dingen mis. Nou, dat is bij jou ook gebeurd. Hè? Je bent failliet gegaan voor meer dan een miljoen.
4: Ja.
2: Hoe ben je daarna weer opgekrabbeld? Want ja, dat is best even een tik.
4: Ja, ik heb twee kinderen. En dat is wel echt je drijfveer, zeg maar.
2: Dus ja, het emotioneert je ook.
4: Ja.
2: Ja,
4: dat is niet de bedoeling.
2: Nee, maar dat mag natuurlijk. Maar dat houdt je dan op de been?
4: Ja, zeker. En dus de kinderen, maar ook ik heb een hele fijne partner, heb ik. Dus we gaan daar samen dan ook weer echt, gingen we er weer tegenaan. Even een slokje hoor.
2: Ja, even een slokje. Even een slokje, nee, daar moet je je tijd voor nemen, zeker. Dus je kinderen, je partner en die hebben... Die
4: maar ook de liefde voor het ondernemen. Want we hadden zo'n fantastisch bedrijf. Het is alleen gewoon veel te hard gegaan.
3: Oh.
2: Want welk bedrijf was dat dan?
4: Tuingemak. Ja. Dat was voorheen Fokker Tuinmaterialen. Maar we deden echt in het tweede jaar met de andere BV erbij. Van de aanleg deden we echt 5,5 miljoen omzet. In het derde jaar. En dat klinkt natuurlijk fantastisch. En alle mensen zien een enorm bedrijf.
3: Maar omzet is nog geen winst.
4: Precies, want ik had 5,5 miljoen omzet, maar 6,5 miljoen kostte.
3: Ja, daar boer je niet vooruit.
2: Dan gaat het op een gegeven moment mis. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind, Kelly? Die emotie bij jou, die toont dus aan hoeveel passie jij wel niet hebt voor wat je doet. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dat vind ik eigenlijk ook alweer een compliment waard. En waarschijnlijk is dat dan, en dan komen we natuurlijk bij die nominatie voor Flevolandse Zakenvrouw. Waarschijnlijk is dat ook wat ze ook in jou hebben gezien. Je passie.
4: Ja, dat is het echt. En ik was sowieso verrast. Ik denk, oh, superleuk zo'n nominatie. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? En we zijn nu natuurlijk nu ietsjes verder in het proces. En wat ik echt ontzettend leuk vind, is dat ik eigenlijk nu op een podium mag staan. Want ik ben niet per se op zoek naar meer klanten. En dat ik mijn bedrijf verder moet opvullen. Mijn agenda die zit echt wel behoorlijk vol.
2: Ja.
4: Maar ik vind het zo ontzettend leuk dat ik nu dit podium hier heb. En ook kan laten zien dat het niet alleen maar makkelijk is, het ondernemerschap. Maar dat het zo belangrijk is dat als er moeilijkheden zijn, dan mag je er echt wel eventjes overeen zitten en het moeilijk hebben. Maar dat je daarna wel weer de draad oppakt. Maar we laten natuurlijk allemaal heel graag zien hoe goed het gaat.
3: Ja.
4: We zien allemaal de mooiste filmpjes op LinkedIn. Zie je alleen maar de succesverhalen.
3: In Amerika is het heel gewoon dat een keer failliet gaat, dan weer opstaat en doorgaat. Het is een beetje Amerikaanse inslag die je hebt. Misschien ga je daar wel mee winnen. Maar dat wachten we rustig af.
2: Ja. Ja, maar dus ook inderdaad dat je zegt van... je gaat een keer op je bek, klinkt zo plat. Maar het kan een keer misgaan, maar leer daarvan en knok door. Dat is eigenlijk dus jouw boodschap, jouw advies.
4: Ja, absoluut. Er zijn altijd mogelijkheden. Ook al zie je ze vaak niet, probeer echt uit te zoomen. Want vaak zitten we zo bovenop die problemen in ons bedrijf of in ons leven. En als je dan uitzoomt, dan zie je het makkelijker. Alleen het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dus vaak is het fijn als je daar ook met andere mensen over kan praten. Maar dat doen we niet graag. Omdat we vooral willen laten zien hoe goed het gaat.
2: Ja, dus je mag ook laten zien dat het niet altijd goed gaat.
4: Ja, precies.
2: Op welk vlak dat ook is. Privé of zakelijk.
4: Ja, gaat samen.
2: Nou, Kelly, hartstikke bedankt voor jouw...
3: Het zijn belangrijke adviezen die wij hier horen.
2: Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Dank voor jouw mooie verhaal. En heel veel succes met de verkiezing natuurlijk.
4: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.

0: Ja, het is dinsdag en zoals elke dinsdag nemen we het AI-nieuws door met Sonny de Leeuw uit Lelystad.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Sonny.
2: Je helpt ondernemers met kunstmatige intelligentie in hun bedrijf, maar nu help je ons aan AI-nieuws, want je zei we moeten het hebben over ChatGPT, dat is nou, de bekendste, heel veel mensen gebruiken die om daar vragen aan te stellen en opdrachten te geven. Heeft een nieuwe versie.
1: Ja.
2: Waar zitten we?
1: Ja, we zijn nu van ChatGPT 5.4 zijn we naar 5.5 gegaan. En het grappige is, het wordt steeds korter dat er een nieuwe versie uitkomt. Want 7 weken geleden was 5.4 uitgekomen. En 7 weken later hebben we opeens 5.5. Dus het verschil tussen wanneer de nieuwe release is, wordt steeds korter en korter. En dat is best wel uniek, maar eigenlijk ook wel, het heeft een logische reden waarom dat is. Die mensen achter OpenAI, die
2: dat is het bedrijf versies, achter ChatGPT, hè?
1: Ja, ja, exact. Die modellen dus beter en slimmer maken. Die zijn ook constant bezig met AI. Die helpt ook weer om het model slimmer te maken.
2: Oh.
1: Dus AI helpt ook om AI te developen. Dus daardoor zie je eigenlijk de afgelopen tijd, ook met Claude, wat natuurlijk wel bekend is, elke update komt steeds sneller achter elkaar. En nu opeens na 7 weken hebben we 5.5 gekregen.
2: En wat kan die meer dan 5.4?
0: Ja, precies. Wat is het verschil? Wat merk ik daarvan?
1: Nou ja, het is, om heel eerlijk te zijn, niet zo'n groot verschil zoals we hebben van een ChatGPT 3.5 naar een 4. Dat valt nog best wel mee. Maar het is qua intelligentie net gewoon weer even een stukje slimmer. En die kleine stukjes, telkens die upgrades van 5.4, 5.5, soms 5.6, it adds up. Het wordt wel steeds beter en beter.
2: Ja, maar ik betaal niet voor ChatGPT, ik heb hem nog niet. Maar jij hebt een betaald account, neem ik aan.
1: Ik heb een betaald account, ja. Ik heb voor al die tools heb ik al een betaald accountje. Maar klopt inderdaad, als je de beste modellen wil gebruiken,
2: dan moet je
1: meestal betalen. Ik hoorde dat je 5.3 nu krijgt als je niet betaalt.
2: Ja.
0: Juist. Nou, AI en muziek, dat is ook tegenwoordig nou een niet meer een logische combinatie, heb ik het idee. Mm-hmm. Maar ja, sommige artiesten die zeggen van, nou ja, die zijn er natuurlijk niet heel blij mee. En nou wil Spotify daar wat aan doen. Artiesten krijgen een vinkje wanneer ze echt zijn. Vind je ervan?
1: Ja, hartstikke goed. Ja, ik heb wel eens met mijn moeder AI-muziek geluisterd. Ja. En dan vertel ik niet tegen mijn moeder dat het door een AI gemaakt is of niet. En het was een keer een emotioneel nummer wat ik had opgezet. En mijn moeder werd gewoon echt emotioneel ervan. Want het klonk gewoon alsof er een mens achter zat met lijden en met emotie dat gezongen werd. Maar het was gewoon volledig met AI gegenereerd. Dus we zijn nu ook echt wel op een punt gekomen dat AI-muziek zo goed is geworden dat zelfs dat stukje emotie wat je soms in nummers hebt, dat zelfs in AI zit.
0: Oh.
1: En ja, dat onderscheidend vermogen, als jij niet weet van tevoren of het een mens is of niet, ja, dat kan gewoon bijna niet meer. Dus ik vind dat een hartstikke goed iets dat er een vinkje komt. Het is fijn om te weten of iets een AI is of niet.
0: Ja. Ja. Maar zelfs voor geoefende oren en mensen die helemaal, zoals jij dus, er helemaal in zitten in AI. Ja, je hoort het dus eigenlijk niet.
1: Nee, ik denk als je mij een paar tapes zou geven en je zet mij op de challenge om dat te herkennen.
2: Ja,
1: ik denk dat ik het ook heel erg moeilijk zou hebben, hoor. En zowel met video's als foto's. Allebei is wel heel lastig te herkennen.
2: Ja.
1: Video's herken ik wel nog. Maar foto's en muziek meestal niet.
0: Ja, het kwam gisteren ook voorbij. Hè?
2: Wat was
0: het? Nou, dat ging over de Tweede Wereldoorlog. En dat ook daar, zeker onder de jeugd, met bepaalde filmpjes, dat ze daar een verkeerde informatie krijgen.
2: Oh.
0: Nou ja, dan wordt het natuurlijk wel heel gevaarlijk.
2: Ja.
1: Ja, absoluut. Je hebt in jouw broekzak nu de kracht om hyperrealistische video's te maken over letterlijk wat je wil. Je hoeft het alleen maar in te typen op jouw telefoon of op jouw computer. En je krijgt een clipje van 10 seconden eruit. Ja. Iedereen kan het.
2: Maar zangeres Taylor Swift die ziet erbij al hangen. Die denkt van nou, straks wordt mijn stem gebruikt. Of straks mijn beeldenis. En dat duikt dan ergens op in een AI-liedje of een video. Die heeft zelfs haar, ja, zichzelf en haar stem bij het merkenbureau gepatenteerd.
1: Ja.
2: Is dat een slimme zet van mevrouw Swift?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk nu helemaal aan het ontvouwen wat.
2: Ja.
1: Ja, wat moet je hier nou eigenlijk mee? Want voorheen heb je gewoon een stem en niemand kan dat exact nabootsen.
2: Nee.
1: Dus het is nu allemaal om te ontvouwen hoe we hiermee om moeten gaan. En ik denk dat we over een aantal jaar een manier hebben gevonden dat elk mens er ook nog steeds beter van wordt. Elke artiest die muziek maakt. En dat er ook nog steeds daarnaast
3: AI-artiesten zijn. Net zoals je nu de DJ's hebt en de producenten die hun eigen muziek maken via de computer.
2: Ja.
3: Daar komt nu ook de AI-muziekproducent naar voren.
2: Ja, eigenlijk
3: ik denk
2: zeg
3: dat we
2: ons
3: eigen weg gaan vinden.
2: Ja. Sorry? Eigenlijk zeg jij, ja, wend er maar aan. Het is er gewoon.
3: Ja, sowieso. Ja, met dit soort ontwikkelingen. Je gaat het niet kunnen verbieden. Je gaat het niet kunnen omzeilen. Het gaat er komen. Maar wij moeten onze weg eromheen vinden om daarmee om te gaan. En zoiets als Taylor Swift met royalties op haar eigen stem.
2: Het gaat om geld.
3: Zou een optie kunnen zijn.
2: Ja.
0: Ja. Het Parool had nog een verhaal over solliciteren. Nou ja, dat je je sollicitatiebrief schrijft met behulp van ChatGPT. Dat gebeurt natuurlijk al vaker. Maar bedrijven, nou ja, die bijvoorbeeld 80 brieven binnenkrijgen. Die laten dat ook lezen. Aan de hand van ChatGPT met AI. Is dat handig?
3: Nou, dat is niet heel erg handig, meestal. Want je hebt in Europa ook de AI-EU-Act. En wat dat zegt, is dat je niet zomaar mensen mag afwijzen op hun cv... zonder dat daar menselijke tussenkomst tussen is. Dus als ik 100 sollicitaties krijg en ik laat er een AI op gaan... en die kiest er 5 voor mij uit, dat mag eigenlijk niet...
0: Okay.
3: Vanwege discriminatie ook, wat daartussen kan zitten.
0: Oh, ja.
3: Dat wij nog niet het vertrouwen hebben in AI. Dat die helemaal autonoom die keuzes mag maken.
0: Mm-hmm.
3: Dus officieel mag het eigenlijk niet. Behalve als er wel nog steeds een menselijke tussenkomst is... die tegen die sollicitant zegt van... hey, het is hem niet geworden. Of een persoon zelf doet nog het eindoordeel. Dus dat mag eigenlijk nog net niet. Het kan wel.
0: Ja.
3: En natuurlijk is dat wel een hele efficiënte manier om mensen... Ja, te filteren, maar ik weet ook niet of dat heel eerlijk is op dit moment.
2: Nou, of het eerlijk is, wordt het niet een beetje raar zo niet? Dan zit je aan de ene kant zit een sollicitant met een machine een brief te schrijven... en aan de andere kant zit een machine al die brief te lezen.
0: Is het een garantie voor succes? Oftewel, haal je de goede kandidaat binnen die je wilt hebben voor je bedrijf?
3: Ja, kijk, wij mensen hebben natuurlijk ook onze eigen bias, zoals je dat noemt. Onze eigen vooroordeel.
2: Ja, zeker.
3: Dus wij mensen zijn ook sowieso niet 100%.
2: Nee. Maar welke vooroordelen zitten
3: AI erin? Misschien ook.
2: In die AI. Dat heeft ook iemand gemaakt natuurlijk.
3: Ja, en dat weten we gewoon nog niet exact.
2: Nee.
3: Dus daarom zegt de AI-EU-act van... laten we dat voorlopig nog gewoon even niet doen. Maar het is inderdaad een heel raar scenario... waar we zo meteen naartoe gaan. Een AI die stelt de sollicitatiebrief op. Andere AI die accordeert dat. Twee AI's met elkaar aan het praten.
2: Ja.
3: Ik zie het ook soms al in e-mails. Dan ben ik met iemand aan het e-mailen. Mijn e-mail wordt natuurlijk grotendeels opgesteld ook met AI. En dan krijg ik een antwoord terug. Waarvan ik ook 100% zeker weet. Ik ben tegen een chatbot aan het praten.
2: Ach.
3: Er zijn eigenlijk twee AI's met elkaar aan het praten. Dat is iets heel geks eigenlijk.
2: Ja, kies er 9 voor een mens van vlees en bloed. Die kies ik meestal maar.
3: Ja.
2: Kun je nog eens ergens over
3: hebben. Dat snap ik.
2: Ja, en fijn dat jij hier weer was. Live in onze studio, Sonny de Leeuw uit Lelystad.
0: Dankjewel weer en tot de volgende.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ik vind het heel fijn dat je nu ziet dat ook veel winkeliers willen gewoon meedoen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo, en ik zie wel een volwassen man die geeft instructies. Wie is hij?
0: Dit is Flevoland.
4: Volgend jaar ben ik je sowieso te vinden. Kom maar checken. Ik sta sowieso links voor. Het is altijd gezellig in Almere.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
7: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
6: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Ja. Studio Flevoland, buiten de deur.
1: Ja, Jordi is de hele middag in Almere bij het Bevrijdingsfestival. Het bevrijdingsvuur is daar al aangekomen vanmiddag om zo rond 1:30, 2:00. En nu staat Jordi met de burgemeester. Jordi.
2: Ja, goedemiddag. Ja, het festival is hier volop begonnen hoor, sinds 1:30 vanmiddag. Het eerste optreden was van Fenna Ramos. Hoor ik je denken, Fenna wie? Nou, dat dacht ik dus eerst ook. Maar ik zag haar hier optreden op het grote podium op de Esplanade. Heel veel kinderen eromheen en die deden mee. Die zongen alle liedjes die zij zong, zong ze mee. Dus bij de jeugd is zij ontzettend populair. Goede keuze dus voor de jeugd in Almere. Ze is net klaar met zingen, maar er komen nog veel meer artiesten langs. En daar ga je ongetwijfeld ook veel meer van meekrijgen vandaag bij Flevoland. Maar eerst sta ik hier met de burgemeester van Almere. Dat is Hein van der Loo. Meneer van der Loo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe heeft u genoten van het eerste optreden op het grote podium?
3: Ja, Fenna was swingen. Ik ben wel ietsje ouder dan de jeugd daar, maar het was een hele mooie start.
2: En uw start begon hier op de Esplanade samen met de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. Want u had de eer om de fakkel met het vuur in ontvangst te nemen van de Almere Running Crew.
3: Dat klopt, want dit is ook het Flevolands Bevrijdingsfestival. Het is zo mooi dit jaar, de provincie 40 jaar, Almere de stad 50 jaar. En dit provinciale bevrijdingsfestival hier op de Esplanade. En wij mochten samen die fakkels in ontvangst nemen en daarmee het vuur hier van dit festival ontsteken. Dat hebben we net gedaan.
2: Hoe is zo'n moment voor u als burgemeester?
3: Nou, het is symbool natuurlijk, maar het staat symbool voor de vrijheid die we hebben in een wereld die in de fik staat, zeg ik maar eventjes. Hè? We zien geweld overal om ons heen. Drones, bommen, dodelijke slachtoffers. Dus vrijheid is niet iets vanzelfsprekends. Is iets waar we elke dag aan moeten blijven werken, voor moeten blijven vechten. En daarom is het ook goed om de vrijheid te vieren. En dat doen we vandaag.
2: Als u dan door de stad heen loopt als burgemeester, merkt u ook dat de vrijheid onder druk staat?
3: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren. En dat was met Koningsdag trouwens ook zo. En eigenlijk is dat voor 99% altijd zo. Ook in deze stad. Dus ik ben er eigenlijk heel erg trots op dat we hier met zoveel verschillende mensen van zoveel verschillende achtergronden zo heel gewoon natuurlijk door elkaar heen leven. Dat vind ik echt fantastisch.
2: En ziet u dan ook veel bekenden hier rondlopen? Want u bent natuurlijk al enige tijd burgemeester.

0: hoe gaat het met je mag zeggen. En ook veel vragen terugkrijg. Dus dat is heel leuk om te merken. Ja.
1: Hoe ziet de rest van deze bevrijdingsdag er voor u uit?
0: Nou, ik ga zo nog naar het Huis van Vrede. Daar heb ik een interview zoals dit. Ook over de situatie en de wereld. Wat betekent vrede, vrijheid voor ons? En verder is het natuurlijk dit festival tot en met vanavond. Dus ik kom straks in mijn, ik denk toch, iets andere outfit nog wel een keertje terug. Op de fiets, met een spijkerbroek en iets luchtiger gekleed om een feestje mee te vieren.
1: En gaat u dan ook undercover met een petje op?
0: Nee. Iedereen mag zien dat ik het ben. Hè, maar toch iets ontspannender dan nu, hoewel dit ook fantastisch is.
1: Ik wens u een heel fijne bevrijdingsdag.
0: Dankjewel, jullie ook.
1: Dat was de burgemeester van Almere, Hein van der Loo, hier op het bevrijdingsfestival Flevoland in Almere. Ik wil toch nog even weten, burgemeester, hoe smaakt de vrijheidssoep van dit jaar? Want die wil ik straks gaan proeven.
0: Nou, het was een heerlijke soep. Is een heerlijke soep. Witte bonen. En dan heb je de Aziatische variant en de Italiaanse variant. Dus als je van koriander houdt, moet je de Aziatische soep nemen. Als je van peterselie houdt, dan moet je de Italiaanse versie nemen. Lekker pittig. Heel erg lekker gebonden bonensoep.
1: Nou, er staat mij wat te wachten. Ik denk dat ik voor de Italiaanse versie ga. Tot straks, dan ga ik soep eten.
2: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, buiten de deur.
1: Ja, niet alleen wij zijn buiten de deur vandaag. Duizenden provinciegenoten die trekken vandaag naar het centrum van Almere. Want daar wordt natuurlijk het traditionele bevrijdingsfestival gehouden. Voor de 33ste keer alweer. Er zijn allerlei optredens van onder meer Samuel Welte, Criss Cross Amsterdam, La Fuente komt ook nog voorbij. Maar het feest werd geopend door Fena Ramos en Jordi. Ja, zij is toch wel een grote ster bij iedereen die onder de 12 is.
2: Nou, dat kun je wel zeggen, Odeke. Ik was eigenlijk van plan om nu mijn vrijheidssoepje te eten.

0: eten, maar toen kreeg ik de kans om even te kletsen met Fena Ramos backstage, dus achter het grote podium. En die kans laat ik natuurlijk niet aan me voorbij gaan. Fena Ramos, bekend van NPO Zeppelin, en ze is ook zangeres, actrice, presentatrice en vandaag hier vooral zangeres natuurlijk. Fena, goedemiddag.
1: Hoi, hoi, hoi. Ja, dat klopt. Vandaag mag ik een show geven in Almere. Echt te gek. Fantastisch groot podium, het hele plein vol. Ja, dat is toch ook wel heel erg leuk om te doen.
0: Ja, want je bent de eerste geweest die hier optrad. Om 13:30 trad je hier op. En er waren echt heel veel kinderen op de Esplanade. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, ik mocht het feestje openen inderdaad. En ik denk, overal waar je een feestje brengt, daar zijn mensen graag bij. En ja, we hebben lekker gedanst, we hebben gezongen, we hebben gesprongen. Dus dan willen mensen wel komen, ja.
0: Hoe kan het dat jij al die kinderen zo in beweging krijgt?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou het eigenlijk niet weten. Want als ik het ze vraag, dan doen ze eigenlijk altijd wel mee. Dus ik ben wat dat betreft enorm verwend. Maar ik denk, als je zelf het enthousiasme staat, dan breng je dat misschien ook wel over.
0: Ja, want ik stond hier net eventjes. Ik wilde een gesprek met jou aanknopen. Maar backstage kwamen ook een aantal kinderen jou opzoeken. Hoe is dat nou om de hele tijd een soort van idool te zijn voor die kids?
1: Ja, het is wel echt heel erg cute, moet ik heel eerlijk zeggen. Het zijn nooit vervelende interacties. Ze zijn altijd heel erg blij. Ze hebben al meteen al vaak het idee dat we al vrienden zijn. Omdat ze natuurlijk heel veel gezien hebben. Dus het is ook nooit awkward of zo. Dus ja, nou ja, dan zijn we gewoon even besties voor die paar minuten dat we elkaar zien. Dat is helemaal gezellig.
0: Ja. En alle ouders en opa's en oma's kennen. Kennen zij jou dan ook al inmiddels?
1: Ja, en die staan dus net zo goed mee te zingen en te springen en te dansen. En daarom probeer ik met mijn show een beetje een mixje te geven van wat echt oude tunes, zoals Op een onbewoond eiland. Nou, daar kennen alle ouders mee zingen, alle generaties. En ook echt zeg maar de jonge dingen van Kinderen voor Kinderen bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat doe je dus allemaal. Je hebt je optreden gegeven. Het was een half uur lang feest. Nu ben je klaar hier in Almere. Maar hoe ziet de rest van deze bevrijdingsdag er voor jou uit?
1: Ik mag denk ik zelfs meteen een feest gaan pakken. Want ik heb nu lekker voor mij ook de aftrap gehad. En ik ga eens denken. Misschien ga ik naar Rotterdam. Of misschien blijf ik nog even hangen in Almere.
0: Ja, want je komt uit Rotterdam. Hè? Dus vandaar dat je daar misschien naartoe gaat.
1: Ik kom officieel uit Rotterdam geboren. En mijn zusje die woont daar nu. Dus het is al gezellig om met z'n tweetjes te kunnen vieren.
0: Ja. Maar de line-up in Almere is ook goed, hè? Vanavond Samen Wil Welten, Emma Heesters, Kriskels Amsterdam.
1: Oeh, dus ik moet eigenlijk mijn zusje naar hier krijgen, is wat je wil zeggen. Dat is ook wel een optie, hè? Misschien gaan we dat wel doen.
0: Ja. Fena Ramos, dank je wel. En geniet van deze bevrijdingsdag. Want ook voor jou is dit toch ook wel een bijzondere dag, hè? Om je vrijheid te vieren.
1: Ik denk dat het belangrijk is inderdaad voor iedereen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we er altijd stil bij blijven staan. Weet je, er zijn nu generaties die het niet eens kennen. Om niet vrij te kunnen zijn. Dus daarvoor is het extra belangrijk dat we heel erg blijven benadrukken dat het niet vanzelfsprekend is. En dat mogen we vandaag ook vieren.
0: Dankjewel dat je even tijd wilde vrijmaken, ondanks jouw drukke agenda. Je gaat zo zelf natuurlijk ook een feestje vieren. Mag ik nog even een selfie maken? Want mijn neefjes die kennen jou ook wel, denk ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Even kijken hoor. Camera omdraaien. Cheese. Ja, die is leuk. Dankjewel.
1: Ja, ik heb wel toch wat leuks voor ze in de kleedkamer, handtekeningen, kaartjes.
0: Oh, nou, ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. Dan ga ik bij je kijken. Goed?
1: Ja, dat is goed. Dan gaan we door.
2: Ja, ja, dat zijn natuurlijk de voordelen als je presentator bent bij Omroep Flevoland. Dan kom je met iedereen in contact. Ook met Fena Ramos dus, van Zeppelin, van de NPO. Straks gaat Jordi verder trekken over dat festivalterrein. Ik ben benieuwd of je uiteindelijk bij dat soepje terechtkomt. En we schakelen straks nog eventjes met Lelystad, want daar is onze collega Abdelhafid Akkaloush. En die gaat wat vertellen over het muzikale programma wat vanavond plaats gaat vinden.
3: Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.
4: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.
5: Let me say the same, baby.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, buiten de deur.
1: Ja, Jordi Bouw die is op de Esplanade in Almere, waar het Bevrijdingsfestival in volle gang is. Volgens mij is de Party Squad op de achtergrond bezig. En Jordi die gaat genieten van een kopje soep.
2: Nou, eindelijk. Ik heb er even op moeten wachten, maar dat is mijn eigen schuld, omdat er allerlei andere artiesten en mensen langskwamen tussendoor. Maar nu sta ik op de plek waar gratis soep wordt uitgedeeld. Het is de Vrijheidssoep. De grote pan staat op het vuur. Ik trek de deksel eventjes omhoog en dan ruik ik even. Ja, ik ruik kokos. Doe de deksel er weer op, anders wordt de soep koud. Sjorende Miranda, chefkok uit Almere. Heb ik die kokos nou goed geroken?
3: Ja, heel goed geroken. Ja.
2: Kokossoepje?
3: Ja, het is een bonensoepje, een witte bonensoep. Dus, we hebben ook de recepten opgeschreven, dus je hebt het ook goed kunnen lezen.
2: Nou, dat is... ik zie het, kokosmelk. Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar nee, je ruikt het ook, hè?
3: Ja. Het recept is dit jaar van Jannie van der Heijden. En ze heeft een hele mooie blanco soep bedacht dat je er zelf kleur aan kan geven. Zo doen wij hier ook. We geven er een twist aan met een beetje pesto en een peterselie. Of een Aziatische twist en dan is het met koriander en chili flakes. Dat is zo leuk van die soep. Het is gratis, het verbindt. Iedereen gaat het gesprek aan en dat is altijd een feestje.
2: Ja. Welke soep is het populairst?
3: Nou, het gaat een beetje 50-50. Ja, maar als je niet van koriander houdt, dan proeft het echt als zeepsop. Dan wil je die gewoon echt niet. Dus daarom is het echt een beetje 50-50. Dus het gaat net zo hard. Welke wil jij proeven?
2: Doe mij maar die Italiaanse twist.
3: Ja, met pesto?
2: Ja, met pesto.
3: Je
2: dat vind ik wel.
3: Aan met,
2: nee, ik moet de hele middag nog praten.
3: Doen, hè?
2: Doe dan maar een combinatie.
3: Ja? Ja. Oké, gaan we extra chili erin doen?
2: Ja. Nee. Dit is goed, ik kan wel wat hebben. Ik heb trouwens ook een schort aangetrokken met vrijheidsmaaltijd. Ja, ik ga mijn best doen, maar ik heb één hand natuurlijk. Die heb ik maar beschikbaar om iets te kunnen doen. Want de andere hand zit de microfoon zit daarin.
3: Nou, dan ga ik straks de microfoon nemen en dan ga jij vertellen wat je van die soep vindt.
2: Ja. Dat ga ik een heel eerlijk antwoord geven.
3: Als het niet lekker is, Jannie van der Heijden, dat was het niet.
2: Ja, die van heel Holland Bakt, die zei toch?
3: Ja, volgens mij.
2: Ja. Niet te missen, dan moet het toch wel lekker zijn.
3: Het is heel lekker, dat is zo leuk. Die soep wordt natuurlijk elk jaar door een andere chef bedacht. En wij zijn elk jaar hier op het festival. En de reacties zijn leuk, mensen weten ons nu ook echt te vinden. Ja, het is een soort echt vrijheid, weet je. Dus we zijn natuurlijk heel vrij. En dan helemaal nu, hè. Almere bestaat 50 jaar, de provincie bestaat 40 jaar. Jubileumjaar, jubileumsoepje. Nou.
2: Moet je dan hier nog veel mensen uitleggen dat de soep gratis is?
3: Nee, inmiddels niet meer. Nee, dat is wel heel grappig. Inmiddels weet iedereen echt, het is gratis de soep. Het is ook een mooie bodem. En als je lekker gaat feesten, lekker een beetje gaat drinken, dan heb je in ieder geval een machtige soep. Dan kan je de hele dag nog lekker doorgaan.
2: En jij bent een van de gezichten hier, hè, die de soep inschenkt voor de mensen. Het is helemaal niet het eerste jaar dat je dit doet. Vorig jaar bijvoorbeeld ook.
3: Ja,
2: waarom vind je...
3: Vijf jaar doe ik het al.
2: Vijf jaar kun je nagaan. Maar waarom vind je het zo leuk om hier te staan?
3: Nou, ik vind het verhaal, hè, Bevrijdingsfestival, vind ik echt heel mooi. Ik ben chefkok en alles met eten vind ik gewoon nog leuker om te doen. En wat is er nou leuker dan gratis eten weggeven en het verhaal met mensen aan te gaan en dan in vrijheid te kunnen leven. Ja, dat is wel een mooie combinatie van.
2: Ja. Nou, nu ben ik toch wel nieuwsgierig geworden naar die soep, hoor. Dus schenk hem maar in.
3: Ja, ik ga hem voor je maken.
2: Wat moet er allemaal gebeuren?
3: We hebben hier een grote pan. Die is echt heel erg aan de soep aan het opwarmen.
2: Yeah.
3: Kijk, je ziet, het is echt super gaaf. Het is een blanke soep. Het is echt wel leuk, want dan is het gelijk een kleurexplosie wat je eraan geeft. Kijk hoor.
2: Ja, daar gaat het schaaltje in.
3: En hij is wel, hoog op smaak.
2: Hoog op smaak.
3: Ja, er zitten echt wel wat komijnzaadjes in en wat gember, wat specerijen, die kokos moet je zeggen. Doe ik peterselie.
2: Yeah.
3: Lekker grof gesneden. En we hebben hier de pesto in een spuitflesje.
2: Yeah.
3: Zo.
2: Wordt even geschud.
3: Even schudden, ziet het er weer leuk uit. En het is altijd lekker om er een bite in te hebben. En daarom doen we wat... Weet je wat het is?
2: Dit zijn pijnboompitjes.
3: Zonnebloempitjes.
2: Oh, bijna.
3: Even gratis weg, hè? Pijnboompitjes is een beetje duur.
2: Ja, dat is ook zo, ja. En nu is die klaar.
3: Hij is nu al klaar, ja. Kijk.
2: Nou, stel ik voor dat jij mijn microfoon even vasthoudt. Ja. Dan ga ik een hapje nemen.
3: Dat vind ik ook
2: nemen.
3: Leuk. Yes, heb ik eindelijk de microfoon in, man. Blijf dichtbij staan.
2: Nu kun je zeggen wat je wil. Dus als je nog iets wil zeggen.
3: Oh jee. Maar we zijn live, toch?
2: Ja, we zijn wel live.
3: Oké, weet je wat ik als leuk vind om te doen? Doe jij eens een hap?
2: Want ik heb even doorgeroerd. Je
3: hebt even doorgeroerd.
2: Oh, zo heet.
3: Is heet, ja. En dan ga ik je nu vragen wat je ervan vindt, met je mond vol.
2: Sorry.
3: Nee, je moet niet zo kijken.
2: Nee, dat is lekker.
3: Oh, het schrok echt. Ik dacht, oh jee, ik schrok echt even. Je bent een goede acteur ook, zeg. Oh.
2: Ja, want mensen zijn altijd beleefd als ze dan vragen hoe smaakt dat. Dan zegt iedereen altijd, ja, het is heel lekker.
3: Ja?
2: Maar hij is ook echt heel lekker.
3: Ik zeg altijd, als mensen zeggen, mag er een beetje peper bij, vinden ze hem niet zo lekker.
2: Maar hij is niet te pittig. Hij is goed
3: nee,
2: zo.
3: Nee, maar je hebt de Italiaanse pitch. Ja. We hebben ook die met
2: ben ik blij om. Nee, ja, dat hoeft niet hoor. Ja. Ik neem nog één hapje.
3: Ja. Maar hij is ook best wel hoog smaak. Hè? Het zit echt wel kruiden, specerijen. Ja. Vond wel leuk.
2: En dus het recept van Jannie van der Heijden dit jaar.
3: Ja.
2: Maar wanneer kan Nederland eens kennis maken met jouw recept als vrijheid?
3: Ja, dat werd ik in tijd, hè?
2: Ja.
3: Gooi het, roep het maar. Dat wordt de allerlekkerste soep.
2: Doe bij deze de oproep maar even.
3: Echt, hè? Ik maak volgend jaar de soep.
2: Nou,
3: blijft gewoon.
2: Staat genoteerd.
3: Echt, hè?
2: Je blijft het proberen. Je deelt die soep uit nog tot 4 uur vanmiddag,
3: hè? Tot 4 uur vanmiddag, ja. En daarna gaan we met een bepaalde team nog de VIP-deck op. En daar gaan we ook nog de artiesten en zo allemaal soepjes geven. Dus we gaan nog wel even door.
2: Nou, als je dus nog een gratis soepje wil, dan kan het nog ongeveer een minuut of 20. Half uurtje, je moet dus wel snel zijn. En kom dan vooral naar de Esplanade. Bij de hoofdingang ga je rechtsaf en dan zie je een rode tent. En zie je de brede glimlach van chef-kok Sharon de Miranda.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en nog wat zonneschijn. En halverwege de avond liggen de temperaturen rond 12 of 13 graden. En dan zien we uiteindelijk dat vannacht de temperatuur in de opklaringen nog wel aardig kan gaan dalen naar zo'n 6 of 7 graden. Met daarbij dan een matige noordoostenwind. Morgen verloopt ook overwegend droog, maar de bewolking neemt wel langzaamaan wat toe. Maxima komen uit zo rond 14 of 15 graden en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind.

0: morgen.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Ja, op dat bevrijdingsfestival in Almere staan niet alleen grote artiesten als La Fuente, Samuel Welten, maar ook gewoon lokaal talent. En Jordi, die staat nu bij de winnaar van de Songs of Freedom. Ja, Jordi, je moet even uitleggen wat dat is.
3: Ja, dat is de band Appetite. Dat is de grote winnaar van Songs for Freedom. Maar dat was een wedstrijd. En de prijs van die wedstrijd, of eigenlijk ja, een felbegeerde plek, zo kun je het wel noemen, is optreden hier op het grote podium, op de Esplanade. Dat hebben de leden van Appetite net gedaan. Ik sta nu eigenlijk schuin naast het podium met rechts naast mij het weerwater. Oftewel, ik sta op het strandje en hier zitten de leden van Appetite voor me. We zijn met z'n vijven. Hallo, goedemiddag. Jij bent?
4: Jeroen, ik ben de bassist van Appetite.
5: Lester, ik ben de rapper van Appetite.
6: Izzy, de drummer.
7: Lou, de trompetist.
8: Justice, de pianist.
3: Hoe ging het?
6: Het ging best goed.
3: Ja. Ben je een beetje bijgekomen van de spanning?
5: Ja, zeker weten. Ik ben ondertussen alweer helemaal geland hoor. Ja, ja? Zeker weten. Ja.
3: Hoe vaak hebben jullie op zo'n groot podium gestaan met zoveel publiek?
4: Nog nooit. Dit is de eerste keer met zoveel mensen en zo'n grote stage. Dus dat was echt wel heel speciaal.
3: Ja. Maar ben je dan helemaal niet zenuwachtig geweest?
4: Nou, voor de competitie waren we zenuwachtig. Want dan hangt er meer van af of we hier überhaupt mogen staan. Maar toen we er eenmaal stonden, was het eigenlijk alleen maar plezier.
3: Ja, want jullie hebben meegedaan de Songs for Freedom. Je kon je daarvoor inschrijven. En de eerste plek is eigenlijk optreden hier op de Esplanade in Almere. Waarom hebben jullie hiervoor opgegeven eigenlijk?
5: Nou, dat vind ik een goede vraag. De reden dat we hier ons voor hebben opgegeven is, er zijn gewoon veel dingen aan de gang in de wereld natuurlijk. En ik denk de rest van de band ook, vindt het heel fijn om de boodschap van de tracks die we hebben. Veel gaat ook over vrijheid en samenstaan. Dus ik vind het heel mooi om die boodschap te kunnen delen hier op het podium. En we hadden ook een beetje een soort van catchphrase aan mijn nak, aan mijn neighbors door. Weet je, als je iets thuis hebt om te delen, al is het een gesprek of een stukje taart, dan klop lekker aan en deel het gewoon, weet je. En ik denk, vooral in de tijden die er nu aan zitten te komen, waar we nu al middenin zitten natuurlijk, denk ik dat het heel belangrijk is dat we niet vergeten om ook los van de familie om ons heen, ook gewoon de mensen om ons heen te zien. Ja. En daarmee te durven delen.
3: Hoe is het contact met jouw buren eigenlijk?
6: Met mijn buren? Ja, gezellig. We gaan soms naar elkaar en dan eten we een hapje en dan gaat het vaak de hele avond door. En het is heel leuk. Het buurman speelt trompet, ik speel drums. Dus soms horen we elkaar en dan kunnen we zeggen, ja, dat was heel mooi. Ja.
3: Want jullie zijn met z'n vijven, hè? Jullie zijn samen dan deze band. Hoe is die eigenlijk ontstaan, Appetite?
7: Vier van ons doen allemaal dezelfde opleiding bij het Utrecht Conservatorium, 3.0. En dat is hoe wij elkaar ontmoet hebben. En toen kwamen we er vrij snel achter dat wij dezelfde richting van muziek allemaal heel tof vinden. Ja. En toen is dat bij elkaar gekomen. En toen is Justice via Lester er ook bij gekomen. En dat werkte ook heel goed. Dus nu zijn we...
3: Dus Justice, jij bent eigenlijk in een rijdende trein gestapt.
8: Ja, zeker. Heel leuk, heel leuk. Ik ben ook heel dankbaar voor deze kans. En samen staan we sterk. En dat hoor je ook aan de sound. We spelen heel lekker. Ja. En let's go.
3: Ja, want mensen die jullie niet goed kennen, hè, wat voor soort muziek maken jullie eigenlijk? Is het pop? Is het rock? Is het rap? Is het reggae?
7: Het is hip-hop met een sprankeltje jazz. Veel improvisatie. Het is vrij vrij. Funky?
3: Ja.
7: Funky beats?
3: Eigenlijk van alles wat dus.
7: Van alles wat. Ja.
3: En stonden er nog bekenden van jou in het publiek eigenlijk om je aan te moedigen?
6: Ja, zeker. Er stonden wel een paar. Sowieso mijn ouders, die zijn er altijd bij. Bandouders. Heel supportive. En hier en daar voor ons wel wat bekenden. Zeker natuurlijk voor Lester en Justus, want die wonen in Almere. Ja. Dus hometown. Ja.
3: Lester, dat is van jou dus eigenlijk voor het eerst dat je dus hier in jouw eigen stad op het podium staat. Hè? Dat is ook wel een bizar idee.
5: Ja, zeker bizar. En al sinds dat ik heel jong ben heb ik al het gevoel gehad van wat wil ik graag op het Bevrijdingsfestival staan. En al helemaal op het hoofdpodium natuurlijk. En ik ben geblest dat het nu een keertje kan met deze geweldige mensen. Dus was genieten.
3: Dit smaakt toch naar meer, mag ik hopen?
4: Oh, absoluut. Ja, we hopen meer van dit soort podia's te kunnen bereiken. Dat zou tof zijn. Ja.
3: Heb je al boekingen binnen na dit optreden hier op de Esplanade?
4: Nog niet gehoord, maar wellicht. De dag is nog jong, dus we gaan het horen.
3: Hoe ziet de rest van deze bevrijdingsdag er voor jou uit?
6: De andere acts luisteren, lekker met mijn band nagenieten. En nog harder nagenieten, ja, dankjewel.
3: Biertje erbij.
6: Ja, ja.
3: Nou, dit zijn ze dus, de leden van de band Avantide. Ze hebben de wedstrijd gewonnen, Songs for Freedom. De meeste mensen hebben op hen gestemd. En dat zorgde er dus voor dat zij zojuist hebben opgetreden op het grote podium. En hou ze in de gaten, want het zouden nog wel eens grote artiesten kunnen worden.
2: Dat was Jordi vanaf achter de Esplanade inmiddels. En volgens mij hoor je nu op de achtergrond, even, we kunnen nog even luisteren, de Party Squad. Nou, en ik vind, er is geen bevrijdingsfestival geslaagd zonder dat de Party Squad voorbij komt. Zometeen gaan we weer terug naar Jordi in Almere. En ook hier in de studio doen we van alles wat te maken heeft met de vrijheid.
0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Nou kun je ook vandaag gratis naar muziek luisteren. Dat gebeurt allemaal in Almere op de Esplanade tijdens het Bevrijdingsfestival. Ja, Jordi, 2,5 miljoen mensen daar niet, hè, maar wel heel veel gezelligheid.
1: Nou, de gezelligheid is hier zeker te vinden. Roots Riders zijn nu bezig met de soundcheck. Om 4:30 gaan ze beginnen met optreden. En de Roots Riders zorgen eigenlijk voor een tribute aan Bob Marley. Dus je kunt wel een beetje nagaan wat voor muziek er zo meteen te horen is op de Esplanade. Ik sta nu eigenlijk voor het podium waar het behoorlijk druk is. Waar ook best wel veel lawaai is. En ook vooral gezelligheid. Bijvoorbeeld bij, wat was je naam nou ook alweer?
2: Hallo, alles goed?
1: Wat was je naam?
2: Swee.
1: Swee. Is dat je proost?
2: ZBI, dank je.
1: Swee, is dat je bijnaam of eet je gewoon?
2: Nee joh, maar bijnaam wil je helemaal niet horen.
1: Oh, maar vertel, nu word ik nieuwsgierig.
2: Ja, nee. Dat hou ik niet voor geheim, dan moet je me komen checken.
1: Hoeveel biertjes heb je al op?
2: Dit is mijn derde. Ik ben gewoon zo.
1: En hoeveel ben je van plan om te gaan drinken vandaag?
2: Ik ga nog wel even door, denk ik. Ja.
1: Ben je hier alleen maar om bier te drinken of ben je hier ook om een andere reden?
2: Ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het is vierde vrijheid, dus dat doe ik ook lekker. Ik ben lekker vrij en ik vier het. Ik ben hier met mijn twee beste vrienden, Olaf en Davy. Een shout-out naar jullie. Kom erbij.
1: Hoeveel jaar zijn jullie hier al samen?
2: Sorry?
1: Hoeveel jaar zijn jullie al hier samen?
2: Dit is het eerste jaar.
1: Eerste jaar.
2: Ik ken hem net een jaartje.
1: Oké. Ja. Dus nou, het is het eerste jaar voor jou, maar het bevalt wel. Volgens mij kom je volgend jaar wel weer terug, hè?
2: Volgend jaar ben ik hier sowieso te vinden. Kom maar checken. Ik sta sowieso links voor. Het is altijd gezellig in Almere.
1: Swee, dankjewel. En als mensen met jou op de foto willen, hij staat dus links bij het podium, vooraan. Hij heeft een bril en een blauw t-shirt aan, niet te missen. Swee, veel plezier. Eens even kijken of er nog meer bezoekers zijn. Bijvoorbeeld jij, hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat is jouw naam?
3: Summer.
1: En wat, waar kom jij voor vanmiddag?
3: Voor Emma Heesters.
1: Yeah. En met wie ben je hier?
3: Mijn moeder, mijn andere moeder en nog wat vrienden.
1: En hoe vaak ben je al naar zo'n festival geweest?
3: Ik denk 2 keer.
1: En wat zorgt er dan voor dat je iedere keer weer terugkomt?
3: Ja, weet het niet.
1: Heb je al aan je ouders gevraagd of je wat later naar bed mag gaan vanavond?
3: Ja.
1: Nou, heel veel plezier.
3: Dank je, jij ook.
1: Zal ik nog één iemand aanspreken? Ik denk dat het wel leuk is. Het is gezellig hier. Iedereen is vrolijk, merk ik nu al. Bijvoorbeeld, dus even kijken. Nou, we lopen gewoon even een stukje verder. Laten we dat doen. Cameraman Jeroen is mij inmiddels ook kwijt. Het is lawaaierig hier. Dag mevrouw, goedemiddag. Dag meneer, goedemiddag. Omroep Flevoland. U staat lekker vooraan, zeg.
4: Ja, goed hè? Ja.
1: Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen, zo vooraan hier?
4: Gewoon lopen. Ja. En hier was plek, dus ja.
1: Hoe laat was u hier al?
4: We waren hier om 2:30 ongeveer. 2:30, 3 uur.
1: En tot hoe laat bent u van plan om te blijven?
4: Tot 9:00. Mijn dochter moet morgen weer in de school, dus ja.
1: Dan mist u wel het optreden van Samen Wel Welten en van Christmas Amsterdam.
4: Helaas, ja. Maar ja, er moet ook naar school gegaan worden. En er moet ook gewerkt worden, dus ja.
1: U moet morgen ook gewoon weer aan de slag?
4: Ja, helaas wel.
1: Wat doet u voor werk?
4: Ik werk als verpleegkundig specialist.
1: In het Flevo ziekenhuis toevallig?
4: Nee, in de verslavingszorg.
1: Oké. Okay.
4: Ja.
1: Dat is heel wat anders. Nou, u geniet er lekker van op deze dag van de vrijheid. Dank u wel en veel plezier met alle optredens.
4: Dank u wel. Ja, fijne dag ook.
1: Nou, dat zijn zomaar wat mensen hier op het Bevrijdingsfestival in Almere. Ik heb 1 vinger maar in mijn oor gestopt, anders kan ik helemaal niemand verstaan. Dat zegt wel iets over het niveau van de boksen hier op de Esplanade. Maar het is wel heel gezellig, daar gaat het om.

0: Radio Flevoland buiten de deur.
1: Ja, nog steeds daar te vinden op het Bevrijdingsfestival is Jordi Bouw. Jordi, jij hebt de Master of Ceremony bij je staan, hè?
2: Ja, oftewel eigenlijk de presentator van vandaag. Hij zorgt ervoor dat alle artiesten worden aangekondigd en dat het publiek ook een beetje wordt opgesweept. Nou, wie is dat dan? Die MC of de presentator? Dat is Jonathan Bouw. Hij staat naast mij. Jonathan, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, we moeten dicht bij elkaar gaan staan, want anders verstaan we elkaar.
3: Ik denk dat we iets dichter bij elkaar
2: moeten. Dichterbij.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: Hoe gaat het tot nu toe?
3: Het gaat geweldig. Als je kijkt naar hoeveel mensen er vandaag naar Almere toe zijn gekomen. Het is een zegen. Zeker op het moment dat je kijkt naar de weersvoorspellingen die we de afgelopen dagen hebben gehad. Ja joh, het zonnetje schijnt nu. Het staat helemaal vol hier. Eén groot cadeautje.
2: Nu was jij vorig jaar ook de presentator hier. Hè? Ik was er toen ook bij. En ik heb het idee dat het toen nog iets drukker was als dit jaar. En dat heeft er misschien wel mee te maken dat het vorig jaar natuurlijk voor iedereen een officiële vrije dag was. Hè?
3: En dat kan ik niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat je nu ziet dat mensen massaal hier naartoe zijn gekomen om hun favoriete artiesten te zien. Ik bedoel, nu op de achtergrond zie je het al een klein beetje, de Roots Riders. S' werelds beste tributeband to Bob Marley. We hebben later vandaag hebben we Samuel Welten. We hebben Crisco's Amsterdam die vandaag het festival afsluit. Ja joh, wat wil je er nog meer?
2: En hoe is dat voor jou om op dit podium te staan om al die artiesten aan te kondigen ook?
3: Het is geweldig. Ik voel me als een klein kind met Playmobil. Zeker op het moment dat je naar deze mensen kijkt, je hoort het ook. Hè? Hoe erg ze meedoen. En hoezeer zij het belangrijk vinden om de vrijheid te vieren. Zeker op zo'n dag als vandaag. Dus het verwarmt mijn hart op het moment dat ik dan kijk over het podium, vanuit het podium over het publiek heen. Dat ik dan iedereen uit zijn dak zie gaan.
2: En hoe zorg jij er nou voor dat je dit publiek een beetje opgesmeept krijgt voor hun artiest? Want ja, er zijn ook wel pauzemomenten. Er moet gesoundcheckt worden bijvoorbeeld door artiesten.
3: Kijk, een deel is ervaring. Een ander deel is dat je begrijpt hoe het publiek werkt. En hoe groepsdynamica werkt. Ik doe dit al 20 jaar. En mijn kracht is aan de ene kant het publiek regisseren, maar ook het publiek lezen. Dus kijken wat ze nodig hebben en dat geven. Het is een spelletje. Wat je doet is, aan de ene kant is het geven en aan de andere kant is het nemen. Dus op het moment dat ik vraag om applaus, dan doe ik dat eerst met een aanloopje in mijn stem. En dan gebruik ik de kracht van mijn stem en de melodie in mijn stem om ervoor te zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen.
2: Kun je dat nou oefenen van tevoren?
3: Dat hoef ik nu niet meer te doen. Vroeger moest ik dat wel, maar als ik nu bijvoorbeeld mijn teksten maak, want dat herken jij waarschijnlijk ook als presentator. Op het moment dat ik de teksten maak, dan hou ik wel met bepaalde dingen hou ik rekening. Ja, ik regisseer natuurlijk gedeeltelijk het publiek.
2: Nu draait jij dus alles aan elkaar. Dat doe je eigenlijk tot aan zo'n beetje 10 uur vanavond, hè, als Christos Amsterdam optreedt. Kun je dan zelf nog wel een beetje genieten van dit festival?
3: Ik geniet de hele dag. Ik geniet de hele dag. Ik sta in verbinding met mensen zoals jou. Toen straks liep ik heel even over het plein heen en dan zijn er zorgmedewerkers die even met me willen praten om te vertellen hoe fijn ze het hebben. En er is ook iets anders. Zojuist werd ik aangetikt door iemand die uit Limburg komt. Die is hier vandaag aanwezig. En ze vertelde, ja, ik vind het zo goed geregeld hier. Want, moet je kijken, toen liet ze 3 kinderen liet ze zien. Deze 3 kinderen, 2 daarvan hebben ADHD, de andere hebben autisme. Maar het maakt niet uit. Ze voelen zich vandaag vrij. Ze voelen zich vandaag warm welkom hier in Almere. Ja, kom op, als ik daaraan kan meewerken. Het is niet dankzij mij, maar ik mag eraan meewerken. Ja, dat is een cadeautje. Ja, zeker.
2: Er komen er nog heel wat artiesten langs ook vanavond. Naar wie kijk jij stiekem het meest uit?
3: Ik vind alle acts natuurlijk even leuk. Maar wat ik vooral leuk vind is bijvoorbeeld Samuel Welten, Crisco's Amsterdam. Emma Heesters komt straks hier ook nog voorbij. Ja, dat zijn wel artiesten waar ik naar uitkijk.
2: Jonathan Bouw, dankjewel. Ik ga je niet langer storen, want jij moet zo ook alweer het podium op natuurlijk.
3: Ja, ik moet er zo weer vandoor, ja. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel. Dat was dus de MC, oftewel de presentator. En als je hier op de Esplanade bent, dan zie je hem ook heel vaak op het podium staan. Ik wilde eigenlijk nog eventjes richting de andere kant van dit plein om te kijken of ik daar nog wat mensen kan spreken. Maar het is zo druk. Ik hoop dat ik nog een beetje door die mensenmassa heen kom. Maar als dat is gelukt, dan horen jullie het zo meteen.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik merk vandaag vooral heel veel vrolijke mensen, enthousiaste mensen die ook feest willen vieren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ik vind het heel fijn dat je nu ziet dat ook veel winkeliers willen gewoon meedoen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo, en ik zie wel een volwassen man die geeft instructies. Wie is hij?
0: Dit is Flevoland.
4: Volgend jaar ben ik hier sowieso te vinden. Kom maar checken. Ik sta sowieso links voor. Het is altijd gezellig in Almere.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
7: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
6: Maar door fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jou.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en nog wat zonneschijn. En halverwege de avond liggen de temperaturen rond 12 of 13 graden. En dan zien we uiteindelijk dat vannacht de temperatuur in de opklaringen nog wel aardig kan gaan dalen naar zo'n 6 of 7 graden. Met daarbij dan een matige noordoostenwind. Morgen verloopt ook overwegend droog, maar de bewolking neemt wel langzaamaan wat toe. Maxima komen uit zo rond 14 of 15 graden en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

0: 0320-28-50-50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-50-50.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Thank you.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda in de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en nog wat zonneschijn. En halverwege de avond liggen de temperaturen rond 12 of 13 graden. En dan zien we uiteindelijk dat vannacht de temperatuur in de opklaringen nog wel aardig kan gaan dalen naar zo'n 6 of 7 graden. Met daarbij dan een matige noordoostenwind. Morgen verloopt ook overwegend droog, maar de bewolking neemt wel langzaamaan wat toe. Maxima komen uit zo rond 14 of 15 graden en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Lekker overzichtelijk, dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland, dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en nog wat zonneschijn. En halverwege de avond liggen de temperaturen rond 12 of 13 graden. En dan zien we uiteindelijk dat vannacht de temperatuur in de opklaringen nog wel aardig kan gaan dalen naar zo'n 6 of 7 graden. Met daarbij dan een matige noordoostenwind. Morgen verloopt ook overwegend droog, maar de bewolking neemt wel langzaamaan wat toe. Maxima komen uit zo rond 14 of 15 graden en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was er bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks het mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake